Maar hij werd het niet, omdat Guardiola een jaar even niks wilde doen. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. De tweede optie was Arne Slot, maar die ging liever een club trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. In Oorschot-Brabant is een motorrijder overleden. De man van 75 kwam uit Waalwijk en was bezig met een toertocht. Toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer voor hem doen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse president Donald Trump ervoor gezorgd dat nu de hele wereld kernwapens wil hebben. In de oorlog met Amerika werden Iraanse nucleaire locaties gebombardeerd en dat wordt als roekeloos beschreven. Ook dreigt Iran met aanvallen als er door Amerika nieuwe economische sancties worden opgelegd. En op het vliegveld van het Duitse Düsseldorf is paniek uitgebroken nadat een 52-jarige vrouw werd gestoken door een schorpioen. Ze kwam terug van vakantie en het dier had zich in haar jaszak verstopt. Uiteindelijk bleek het om een van de giftigste soorten te gaan. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld, landinwaarts maximaal 10 graden. Vandaag is het wisselvallig, alleen in het noorden bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. De gemeente Rotterdam heeft twee corrupte ambtenaren op staande voet ontslagen. Ze zouden door bedrijven omgekocht zijn met cadeaus en geld. In ruil daarvoor kregen de bedrijven opdrachten van de gemeente. Rotterdam had al het idee dat de twee corrupt waren en het OM ging op onderzoek uit. De zaak bleek zelfs nog ernstiger dan eerst gedacht. Het financiële gedrag van de Amerikaanse president Trump ligt onder de loep. Hij handelde in juni meer dan 1000 keer in aandelen voor meer dan $260 miljoen. Dat roept vragen op over belangenverstrengeling, omdat zijn regering beleid voert rondom bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent dit. Een Portugese voetballer, Kevin Castro, is overleden tijdens een oefenwedstrijd. De 25-jarige speler zakte na nog geen 10 minuten spelen op het veld ineen. Medische teams van beide clubs probeerden hem nog te reanimeren, maar konden niks meer voor hem doen. Zijn oude club in Engeland brengt vanmiddag een eerbetoon. En in het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. 3 leden uit 1 gezin raakten gewond toen een muur instortte. Er werden 400 mensen geëvacueerd, onder andere uit een discotheek en van een camping. Ook moest de brandweer mensen uit een auto redden die door overstromingen vastkwamen te zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en landinwaarts enorm afgekoeld, naar maximaal 10 graden. Vandaag zowel zon als wolken die elkaar afwisselen. In het noorden kan een bui vallen en het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Japan is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,9. Zeker 5 mensen raakten gewond, melden Japanse media. De schok was onder andere te voelen in de hoofdstad Tokio. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is dat er de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan komen. De KNVB had Pep Guardiola op het oog als opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar omdat hij een jaar pauze inlaste, werd hij het niet. Directeur topsport Nigel de Jong zegt bij NOS dat de tweede optie Arne Slot was. Maar die ging liever aan de slag bij een club. Xavi Hernandez bleef over. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een groot vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden, voornamelijk uit China. Het schip vervoerde ijzererts. Waardoor het schip is gezonken, is niet duidelijk. En de politie staat voor veel raadsels rondom de vondst van een dode vrouw. Een wandelaar vond haar gisteren langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen zich te melden. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog, met een mix van wolken en zon. 'S Middags trekken er wat buien over het noorden, maar in de rest van het land blijft het droog en wordt het 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Twee ambtenaren die cadeaus en geld van bedrijven aannamen in ruil voor opdrachten van de gemeente zijn ontslagen. De gemeente Rotterdam had volgens het NRC al langer het vermoeden dat er iets niet klopte. Het OM deed onderzoek naar de corrupte ambtenaren en daaruit bleek dat de zaken zelfs nog ernstiger zijn dan werd gedacht. Een omstreden Mexicaanse gouverneur is alweer opgestapt omdat hij in Amerika verdacht wordt van banden met een drugskartel. Hij was al een tijdje weg, maar keerde gisteren ineens terug. De president van Mexico was daar kritisch op, waarna hij nu opnieuw vertrekt. De VS wil dat hij en 9 medeverdachten worden uitgeleverd. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Japanse media melden dat er zeker 5 mensen gewond raakten en dat de schok onder andere in de hoofdstad Tokio werd gevoeld. Kerncentrales in de buurt lopen geen risico. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is op nog meer aardbevingen de komende dagen. En in het Amerikaanse Death Valley is een 68-jarige Franse toerist omgekomen. Hij kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ze besloten te voet hulp te zoeken. In de woestijn is vaak geen bereik en wordt het gemakkelijk meer dan 45 graden. Parkwachters vonden de man later dood terug. Bezoekers worden gewaarschuwd voor de extreme hitte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag valt er in het noorden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Iraanse hackers hebben een Britse energiecentrale stilgelegd met een cyberaanval. Het gebeurde vorige maand en duurde 4 dagen. De uitval had geen gevolgen voor de Engelse energievoorziening. Volgens een Britse krant was de aanval vooral bedoeld om te laten zien dat de hackers toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De politie zet nog veel vraagtekens bij de vondst van een dode vrouw gisteren. Een wandelaar vond haar langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden. Apex Zwolle heeft gisteravond zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht gaf in de laatste minuut een overwinning weg. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En AZ won met 2-0 van Fortuna Sittard. Vandaag staan onder andere PSV Groningen en Cambuur Feyenoord op de planning. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend is het droog met een mix van wolken en zon. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt rond de 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps. 1,49.

0: Dat het alles netwerk. Ziggo.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter. Of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

0: sugar. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
10: Simpel.
11: Vakantie voorbij? Nu al?
10: Let's go!
11: Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
9: Aldi. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur. Dit is Ronald Remmelsmaan.
13: Goedemorgen. Bij een aardbeving vannacht in het oosten van Japan zijn tientallen mensen licht gewond geraakt. De beving had een kracht van 5,9, was goed te voelen in de hoofdstad Tokio. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Er kan nog een aardbeving aankomen deze week, zeggen Japanse meteorologen. Bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch zijn gisteravond 3 mannen gewond geraakt. Eentje was niet aanspreekbaar. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Volgens de politie ging het om zinloos geweld. Getuigen zegt dat eerder op de avond ook zeker 3 vechtpartijen waren. In het National Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het wel ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug. Zijn reisgenoot heeft het wel gered. En Zandvoort maakt zich op voor de voorlopig laatste Formule 1-race op Nederlandse bodem. En de eerste fans stapten net alweer uit de trein. Om 3 uur vanmiddag begint de Grand Prix. Max Verstappen start vanaf de 7e plek. Gisteren was Max grieperig. Hij zei dat het geen invloed heeft gehad op hoe hij reed. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. En het wordt vandaag zo'n 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
12: De Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld deze vroege zondagochtend. Wel flitsers gespot. Eentje op de A15 bijvoorbeeld van de Maasvlakte naar Rotterdam. Daar staan ze bij 47,9. Er wordt gecontroleerd op de A17 van Roosendaal naar Moerdijk bij 6,8. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,0.
14: Q-Music. Jorien Renkema.
12: Goedemorgen. Two Brothers on the Fourth Floor

zondagochtend 23 augustus. Dat is de eerste, de laatste en dus automatisch de allermooiste 23 augustus 2026 van je leven. Dus ik zou zeggen, pluk er de vruchten van, pluk de dag. Ik hoop dat die fantastisch voor je gaat worden. Je hoorde net Kensington MQ met Stay. En daarna Dreams van True Brothers on the Fourth Floor. En dat zette me even aan het denken. En daarvoor heb ik de top 40 er even snel bij gepakt. Maar dat is dus een heel populair onderwerp om over te zingen. Dromen. Ik hoop dat jij ook lekker gedroomd hebt vannacht. Maar ja, in de top 40 komen ze vaak voorbij. Dreams van Fleetwood Mac bijvoorbeeld. Sweet Dreams van Eurythmics. Bad Dreams van Teddy Swims, iets recenter. Boulevard of Broken Dreams, Green Day. Dream On van Aerosmith. De meeste dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Dromen in kleur van Suzanne en Freek. Allemaal hebben ze in de top 40 gestaan. Dus ja, mocht je deze zondag nog inspiratie zoeken voor een onderwerp om een hit mee te schrijven, dan is dit je teken om het over dromen te hebben. Maar goed, ook als je andere plannen hebt vandaag, wil ik het graag van je horen. Vind ik altijd heel gezellig. Misschien ben je het uitpakken van een vakantie of misschien ben je gewoon aan het werk vandaag. Kom er even gezellig bij in de Q-Music app. Dan weet je dat je niet de enige bent die wakker is. Op deze vroege zondagochtend doen we zo even een rondje langs de velden. Na You Say van Lauren Daigle.

werk. Als arts op de verloskamers maak je bijna elke dag wel iemands droomwerkelijkheid door een baby ter wereld te brengen. We gaan het zien wie we vandaag weer op deze mooie wereld mogen verwelkomen. Wat prachtig, Meerte. Ja, ik heb 4 jaar geleden een baby gekregen en dat vond ik zo fantastisch. Die bevalling, die zwangerschap, de periode die daarna kwam. Dat was echt de mooiste tijd te beleven. En toen heb ik dus echt een tijdje overwogen. Maar misschien moet ik ook verloskundige worden. Ja, ik was daar zo van onder de indruk dat ik dacht, ik wil dat ook. Dus ik heb dat echt even overwogen. En toen zei mijn vriend, lieverd, dit, als iets niet iets voor jou is, dan is het wel verloskundige worden. Doe dat nou niet. Nou ja, het mogen duidelijk zijn. 4 jaar later werk ik nog steeds bij de radio. Maar fantastisch, Meerte. Geniet ervan vandaag. Ilona zegt, hoi Jorien, wij zijn bijna weer thuis na ruim 2 weken Spanje. Gisteren vertrok om 7 uur, zometeen om 10 uur zijn we weer thuis. Roy die is vanochtend om 4:30 opgestaan, vrijwillig, om te gaan vissen. Nou Roy, ik hoop dat je joekels vangt vandaag. Mensen zijn onderweg naar de Dutch Grand Prix. De eerste Formule 1 race voor de dochter van Stijn. Grote verrassing voor haar. Leuk. Savannah die gaat er ook naartoe. Dus even zwaaien naar elkaar jongens. Bas die gaat een dagje op de trein rijden. Helaas zonder radio aan, want dat mag niet. Oh ja? Is dat zo? Oh, dat vind ik omstreden. NS, waarom mag een conducteur geen radio luisteren? Nou, misschien moeten we het daar eens over hebben. Jelka is onderweg naar de dierentuin. Job die gaat naar de tractorpulling in Halsteren. En Linda die is onderweg naar haar laatste dagdienst. Ik ben er daarna ook helemaal klaar mee, zegt ze. Nou, hou er even vol, Linda.

0: Alicia Keys en Girl on Fire. Zometeen na 7:30 weer jouw kans op een liedje op de radio dat speciaal voor jou is uitgezocht.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Elke weekendochtend wacht je mij namelijk een muzikaal uitdagen door jouw plannen via de Q-app deze kant op te sturen. En dan ga ik vervolgens mijn hersens laten kraken om daar een toepasselijk liedje bij te bedenken. Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Gisteren lukte dat ook weer. Toen had ik Matthias aan de telefoon. En dat was een heel leuk verhaal. Heel leuk verhaal wat Matthias had. Hij vertelde namelijk dat hij door de week een baan heeft bij de Rabobank als kredietbeoordelaar. Dus hij bepaalt of mensen een lening mogen krijgen of niet. Maar in het weekend zat hij dus vaak in een vrachtwagen. Want dat vindt hij gewoon leuk om te doen. En dan gaat hij ook echt internationale ritten maken en zo. Nou, gisteren was hij bijvoorbeeld onderweg van Valencia naar Nederland. En ja, dat doet hij dan in het weekend. En maandag zit hij gewoon bij de Rabobank. Ik vind dat fascinerend. Nou, wat kan je daar dan bij draaien? Natuurlijk dacht ook ik meteen aan Met de Vlam in de Pijp van Henk Wijngaard. Maar vond ik iets te voor de hand liggend. En toen kwam ik uiteindelijk uit op deze. I can't wait for the weekend to begin. Want zo stel ik me dat dan voor, hè? Dat Matthias daar zit te trappelen bij de Rabobank tot hij eindelijk in het weekend weer op de vrachtwagen mag zitten. Nou, wil jij nou ook een soundtrack voor jouw weekend? Kom dan vooral door met jouw plannen voor vandaag via de Q-app.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Oh, het riool is verstopt.
17: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Goedemorgen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Daarbij in het noorden van het land kans op een bui. En de temperaturen liggen vandaag tussen de 19 en 21 graden. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Ter hoogte van Hattem is de weg gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Moet je richting Emmeloord, dan volg je het beste Zwolle-Heerenveen-Jouren. Dan ga je over de A28, de A32, de A7 en de A6. Flitsers, die zijn er ook gezien. Veel ook best wel voor een zondagochtend. Op de A15 bijvoorbeeld van de Maasvlakte naar Rotterdam, daar staan ze bij 47,9. Diezelfde A15, maar dan van Del naar Gorkum bij 103,5. De A17, de Roosendaal richting Moerdijk, daar wordt gecontroleerd bij 6,8. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59,0. En tot slot de A58, Vlissingen richting Goes, 161,5.

0: this time. Calvin Harris en Blessings.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, daar ben je. Hallo. Hey Roy, ik las net jouw appje voor, een half uur geleden of zo. Over dat jij om 4:30 was opgestaan om te gaan vissen. En toen zei ik op de radio, nou dan hoop ik dat je een hele dikke vis vangt.
2: Klopt.
0: En toen kwam jij meteen met een foto in de Q-app. Die foto die, als je meekijkt via Kijk Live op de website of de app van Q, dan zie je hem ook nu achter mij. Ja, eerlijk is eerlijk Roy, dit is wel een foto waar ik toch een beetje de rillingen van krijg.
2: Hoezo zou je de rillingen ervan krijgen?
0: Ja, ik vind vissen vind ik echt gewoon... Ja, ik vind vissen gewoon walgelijk. Vind ik zo vies. Die glibberige, dikke dieren. En ik, dat, ja, ugh, nee, ik heb er helemaal niks mee. Maar jij hebt echt een gigantische vis vast. Die heb je echt net gevangen, hè?
2: Ja, ongeveer een half uurtje geleden.
0: Ja, en wat voor vis is dit allereerst?
2: Nou, dit is een spiegelkarper. Hij woog 22,4 kilo. Ja...
0: Jeetje, maar ja, jij hebt echt een weegschaal dus mee?
2: Ja, ik heb gewoon een weegschaal. Daar kan ik mijn weegsling aan hangen. Daar leg je de vis in. En dan kan je hem zo wegen.
0: En een karper van 22 kilo, hoe uniek is dat?
2: Voor bepaalde wateren hier in Nederland zeker uniek. Meestal kun je zulke vissen vangen op betaalwateren. En daarom, meestal vertel ik ook niet waar je dat kan vangen.
0: Oh, want dan, kijk.
2: De stekker moet je wel een beetje privé houden, zeg maar.
0: Nou jeetje, wat spannend joh. Maar deze is dus, dit is dus wel een wilde. Dit is niet een of andere visvijver ergens op...
2: Nee. Dit is geen betaalwater. Het is bij mij dan vlak in de buurt dan.
0: Oh.
2: Gelukkig. Maar daarvoor ga je eigenlijk 's ochtends om 4:30 je bed uit om zulke vissen te kunnen vangen.
0: En ik durf bijna niet te vragen, maar wat doe je met zo'n vis dan? Van 22 kilo? Gaat die terug het water in? Of,
2: Ja.
0: Dat wel.
2: Nee, het is gewoon wegen, foto maken. Het is ook gewoon puur voor de sport. En ik doe het eigenlijk al vanaf mijn 13e. Ik ben nu 40. Dus het is eigenlijk met de paplepel ingegoten, zeg maar.
0: Ja, en ik zie ook aan jouw gezicht, want het is dus een foto van een gigantische vis. En ik zie jouw gezicht daarboven. En jij kijkt erna alsof je voor het eerst vader bent geworden en je baby voor het eerst vast hebt. Zo trots kijk je.
2: Ja, het is natuurlijk ook een heel stuk ontspanning. En het is gewoon geweldig om zo'n vis te vangen.
0: Ja.
2: Dus het is ook gewoon puur de sport die je eraan hebt. Je bent er ook op sommige wateren ben je er dagen mee bezig voeren. Stekken zoeken, dat soort dingen allemaal. Ja. Als je dan zo'n vis kan vangen, dan is het best wel uniek, zeg maar.
0: Nou ja, goed, jij liever dan ik. Maar ik vind het fantastisch om te horen dat je daar zoveel plezier in hebt. En dat je daarvoor gewoon om 4:30 opstaat. En dat dus beloond wordt met een karper van 22 kilo.
2: Ja, dat is echt top. Mijn zondag kan in ieder geval niet meer stuk.
0: Nou, mooi. Ik heb even zitten denken, wat kan ik voor iemand draaien die zo'n fanatieke visser is als jij? En ik heb een liedje uitgezocht wat, nu op dit moment denk ik, is misschien een beetje te druttig voor jou als stoere visser. Qua sound. Maar het liedje heet Something in the Water. Dus dat vond ik dan wel weer toepasselijk.
2: Nou, ik ben benieuwd. Laten we eens horen.
0: Ik hoop dat je hem alsnog leuk vindt. Veel plezier nog even met vissen, hè Roy.
2: Dankjewel, komt goed.
0: Deze is speciaal voor jou, Brooke Fraser.

Brooke Fraser, Something in the Water, was de soundtrack van het weekend van Roy, die sinds 4:30 vanochtend aan de waterkant zit te vissen. En niet voor niks, want hij heeft een half uur geleden zijn eerste karper van vandaag gevangen. 22 kilo, schoon aan de haak. Dus vandaar, Something in the Water.

Kelly Clarkson. Because of you. Because of Q, zou je ook kunnen zeggen. Ik krijg heel veel leuke appjes binnen van mensen die vandaag naar Zandvoort gaan voor de Formule 1. Robert, Kim, Miranda is onderweg. Nou, heel leuk natuurlijk die hele race. Maar wat ook gaaf is, is wat er vanavond gaat gebeuren als alles is klaar is. Want er wordt natuurlijk de Dutch Grand Prix wordt afgesloten in Zandvoort. Ook nog eens, ja, forever, want het is de laatste keer. Dus er wordt een heel groot feest. Davina Michel die gaat optreden, de Dirty Daddy's zijn erbij. En deze man gaat het afsluiten. Martin Garrix, je hoort hem nu samen met U2. Dit is Fireflies.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu!
10: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 2,50 euro.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
17: Simpel.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
19: vakantie.
18: ANWB en gaan.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Goedemorgen, het nieuws van 8 uur. Dat krijg je van Roland Remmelswaan.
22: Goedemorgen. De eerste Formule 1-fans zijn alweer met de trein in Zandvoort aangekomen voor de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3 uur is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7. Davina Michel zingt daarvoor het Wilhelmus. En de koning en koningin zijn er ook met prinses Alexia. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan met een kracht van 5,9 zijn tientallen lichtgewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Het was onrustig in het centrum van Den Bosch vannacht. Bij een vechtpartij raakten 3 mannen gewond, meldt Omroep Brabant. Eentje was bewusteloos en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is kermis in het centrum van Den Bosch en volgens getuigen waren er eerder op de avond nog een paar vechtpartijen. En president Trump heeft in juni ruim 1000 keer gehandeld met aandelen en beleggingen met een waarde van omgerekend ruim 220 miljoen euro. Hij deed het bijvoorbeeld rond belangrijke politieke gebeurtenissen. Belangenverstrengeling, zeggen velen, maar dat ontkent het Witte Huis. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden, de komende dagen warmer. En tot over het ANP-nieuws.
21: Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam moet je opletten tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. Want er staat daar een te hoog voertuig voor de tunnel. Zorgt momenteel voor 3 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Ter hoogte van Hattem. De weg is daar gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Moet je richting Emmeloord, dan volg je het beste Zwolle en Heerenveen. En dan ga je over de A28, de A32, de A7 en de A6. Flitsers dan. Gezien op de A15 van Del naar Gorkum bij 103,5. Op de A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,8. Er wordt gecontroleerd op de A30 Ede richting Barneveld bij 16,2. De A58 Vlissingen naar Goes. Daar moet je opletten bij 161,5. En tot slot de A67 Eindhoven richting België 18,2.
2: Music. Jorien Renkema.
21: Ja hoor, goedemorgen voor de zondag. Zometeen lekker.

klinkt misschien niet per se heel romantisch op het eerste oor. Het woord Sucker. Maar Sucker van de Jonas Brothers is wel degelijk een liefdesliedje. Ik vind vooral die tekst in het refrein mooi. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. Oftewel, ik hou van al die kleine, onopvallende dingetjes aan jou die niemand ziet, maar ik wel. Nou, dat is de ultieme romantiek. En dus is hij helemaal perfect voor de dag die het vandaag is. Want misschien wist je het nog niet, maar het is vandaag 23 augustus. De dag van de romantische muziek. Nou, om dat te vieren ga ik zo meteen ook nog Heaven van Doe draaien. Helemaal ultiem romantisch. Maar het is wel die DJ Sammy versie, weet je wel. Dan toch een beetje extra pit op de zondagochtend. Nou, dat zometeen. Maar eerst ga ik ook nog Somber draaien. My Body Isn't Ready. En we moeten ook nog even stilstaan bij het feit dat het vandaag de geboortedag van Dick Bruna is. Dick Bruna, natuurlijk de man die Nijntje tekende. En dat konijntje, ja, de hele wereld heeft overgestuurd. Want niet in Nederland liggen hele HEMA's vol met echt alles wat je maar kan verzinnen in de vorm van Nijntje. Ook in, nou ja, bijvoorbeeld Japan, noem maar wat, zijn ze ook dol op Miffy. Want zo heet Nijntje buiten Nederland. En ja, Nijntje heeft ook echt super vette tracks gemaakt, hè. Dus ik dacht, het is misschien ook leuk om dat dan voor de gelegenheid op Q-Music te draaien. Iets van Nijntje. Toch?

0: Seven, DJ Sammy en Doe, hoorde je. Mocht je nog niet gehoord hebben, ik heb hier de nieuwe alarmschijf voor je klaarstaan. Elke vrijdag wordt die titel natuurlijk aan een nieuwe track gegeven die de rest van de week dan extra veel voorbij komt op Q. En laat afgelopen vrijdag nou toevallig ook net de dag zijn dat het nieuwe album van Roxy Dekker uitkwam. Superstar. Nou, 1 plus 1 is 2, dachten wij hier bij Q. Het is het tweede album van Roxy Dekker. En wel leuk, op dat album staan helemaal geen samenwerkingen. Alle liedjes zijn gewoon 100% Roxy Dekker. En mijn collega Stefan Bouwman die heeft een uitgebreid interview gehad met Roxy, wat je helemaal kan checken via qmusic.nl of de Q-Music app. En hij vroeg onder andere over hoe dat nou zat met die samenwerkingen.
1: Geen featurings. Vorige plaat Russo, Ronnie Flex, Koen. Is dat een bewuste keuze?
2: Nee, niet per se. We hebben gewoon niet met heel veel mensen gezeten. Maar nee, ja, gewoon leuk. Ik vind het ook wel sterk of zo om een album te hebben met alleen maar echt helemaal eigen tunes.
1: Dat vind ik ook leuk, maar ik was cool. Benieuwd of het heel erg bewust was, maar het is gewoon een beetje zo gegroeid.
2: Ja, het, zeg maar, heel het album is gewoon een beetje zo gelopen. Dat is een beetje het bizarre eraan, dat het gewoon, ja, het kwam gewoon opeens allemaal samen.
0: Nou, zoals gezegd, het hele interview met Roxy Dekker is terug te vinden op qmusic.nl. Nou, vind ik het ook leuk om meteen jou voor te stellen aan een nieuw liedje van dat album. Bare Minimum heb ik hier. Gaat over haar relatie. Eigenlijk over simpelweg tijd met elkaar doorbrengen. Dat is het minimale dat ze nastreeft. Gewoon samen zijn en van elkaar genieten.
3: De Q-Music alarmschijf.
4: Roxy Dekker.
2: Niet! Q-Music alarmschijf.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd.

0: van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Vandaag een beetje zon en een beetje wolken. In het noorden van het land ook kans op een bui. Temperaturen vandaag tussen de 19 en 21 graden. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files meer gemeld. Wel flitsers gezien op de A15 bijvoorbeeld van Del naar Gorkum bij 103.5. Er wordt gecontroleerd op de A17, Roosendaal richting Moerdijk bij hectometerpaal 6.8. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort 59.4. De A30, Ede richting Barneveld 16.2. Controle op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 213.3. En tot slot de A58, Vlissingen richting Goes 161.5.
6: Jorien Renkema.
5: Q-Music. Total Eclipse of the Sun. Oh nee, the Heart. Zometeen.

Sorry hoor. Ik kan het woord eclipse gewoon eigenlijk niet meer horen. Wat een totale gekte was het, hè? Wanneer was het? Nou, anderhalve week geleden, die zonsverduistering. Ja, noem me zuur, noem me cynisch. Maar ik heb daar dus echt helemaal niks mee, hè? Dat iedereen maar gewoon tegen elkaar roept hoe bijzonder het is. En iedereen rent gewoon achter elkaar aan met zo'n brilletje op. Dat je het echt moet gaan kijken, die zonsverduistering. Nou ja, ik reed op de snelweg ten tijde van de zonsverduistering. En buiten het feit dat het me opviel dat er ja, een soort golden hour-achtig bijzonder licht te zien was, heb ik er eigenlijk niet zoveel van meegekregen. Nou, ik dacht dat we er wel mee klaar waren voor de komende, wat is het, 60 jaar. Maar wat blijkt, na de zonsverduistering komt er nu ook een maansverduistering. Jawel, komende donderdag op vrijdagnacht een gedeeltelijke maansverduistering. Dat dan weer wel. Te zien in een groot deel van Nederland. Kwart over zes ochtends zou ongeveer het hoogtepunt zijn. En daarna komt de zon weer op. Dus ja, nou ja, mocht jij ook zo iemand zijn geweest die het helemaal fantastisch vond, die zonsverduistering, dan moet je ook bij de maansverduistering zijn. Zet alvast een wekker voor volgende week vrijdag. En dan kun je daarna ook meteen intunen bij Mattie en Bram. Vanaf 6:30 de ochtendshow Q Music.

Medusa en Dermot, of sorry, Dermot Kennedy. You're at Paradise op Q. Ik vertelde je net over die maansverduistering die de volgende week aankomt. Komende vrijdagochtend rond 5:45 zou dus het hoogtepunt zijn. Nou ja, zet er een wekker voor, zei ik al. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat de man die je nu gaat horen op Q Music met heel andere dingen bezig is die dag, 28 augustus. Alex Warren, dan komt namelijk zijn nieuwe album uit. Dat gaat Wild Child heten. En als je Alex Warren een beetje volgt op de socials, dan zie je dat hij daar heel erg druk mee is. Zijn tweede album wordt het. Vorig jaar kwam hij met You'll Be Alright Kid. En nu dus Wild Child. Zijn een hele hoop nieuwe nummers op, uiteraard. Maar ook gewoon nummers die we al kennen. Zoals deze. Ex nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Alex Warren hoor je nu op Q. Dit is Fever Dream.

0: Mando Jao, Dance With Somebody.
1: Met je foute been uit bed.
0: Nou, zo meteen kun je dansen met Bas. Goedemorgen, Bas.
2: Nou, dus te hopen, hè, dansen.
0: Ja, ben je een beetje een danser eigenlijk?
2: Als ik maar genoeg bier op heb, dan ga ik vanzelf dansen.
0: Zo eentje, ja precies.
2: Ja, heb je wel eens iemand van 2 meter 2 soepel zien dansen?
0: Nee.
2: Nee, nou jouw vriend is ook zo lang, toch?
0: Ja, klopt. Ja. Nou, dus ik had het eigenlijk over hem in gedachten. Ja.
2: Heb je het antwoord al?
0: Ja, precies. Hey, zo meteen, met het foute been uit bed. Een fout liedje in een thema. Wat is het thema van vandaag?
2: Ja, vanmiddag om 3 uur natuurlijk de Formule 1. Hè, wordt voor het laatst geraced op het circuit van Zandvoort. Inclusief Max Verstappen. Dus ja, welk liedje kan je daar aan linken?
0: Oh ja.
2: Dus dat kan bijvoorbeeld
0: Max,
2: zijn...
0: Max, super, super, Max.
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook het laatste rondje bijvoorbeeld, hè?
0: Oh.
2: André Hazes zou goed kunnen.
0: Oh, leuk. Oh, dat vind ik origineel. Of Bon gepakt.
2: Ja.
0: Niet dat de bon wordt uitgedeeld daar, maar toch.
2: Hard rijden.
0: Ja.
2: Max, don't have sex with your ex.
0: Oh, zo.
2: Ook kunnen.
0: Speciaal voor Max Verstappen.
2: Nou, precies. Ja. Ja, ruim denken natuurlijk. Dus kom maar op via de Q-app.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Aldi.nl/business.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
17: Oh, het riool is verstopt.
18: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Riool Reinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
23: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
24: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
25: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
26: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
27: Het is 9 uur geweest. Het Q-music nieuws krijgen van Ronald Remmelswaan.
28: Goedemorgen. Het is de allerlaatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. En het is alweer druk in de treinen naar Zandvoort. Die rijden elke 5 minuten vanaf Amsterdam Centraal. Vanmiddag om 3 uur is de race met Max Verstappen aan de start vanaf plek 7. Koning en koningin en prinses Alexia zijn er ook. Er worden getuigen gezocht van een vechtpartij vannacht in Den Bosch, waarbij 3 mannen gewond raakten. Eentje was bewusteloos en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. Ook de andere 2 werden daarna gekeken. Volgens de getuigen waren er meer vechtpartijen gisteravond in Den Bosch. De politie is ook op zoek naar getuigen die iets hebben gezien gistermiddag niet ver van de Maas in Venlo. Daar werd het lichaam van een vrouw gevonden. De politie denkt aan een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. De politie zegt verder niets over de leeftijd van de vrouw en hoe lang het lichaam er al lag. Er was een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Van doden is niets bekend, wel zijn er tientallen licht gewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Het treinverkeer had er last van. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden. De komende dagen wordt het warmer. En dat over het ANP-nieuws.
27: Dankjewel aan Q-verkeer van Flitsmeister met geen files gemeld. Wel 2 controles. Die staan op de A15 Delft-Gorkum bij 103,5. En ook op de A17 op Letten Roosendaal-Moerdijk.

0: Zara Larsson bij Q.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Melanie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, wat zijn de plannen voor deze zondag, Melanie?
2: Wij gaan de hele dag de Formule 1 kijken.
0: De hele dag, de voorbeschouwing, de analyses, alles pak je mee?
2: Ja, en de dames, de academie.
0: Oh, echt ook nog. Wat goed, ben je echt een racefan.
2: Mijn vriend voornamelijk. Dus ja, je kijkt automatisch mee.
0: Je bent een beetje mee besmet.
2: Ja.
0: En hoe voelt dat dan voor jou als echt een racefan dat het de laatste op Zandvoort gaat worden?
2: Ja, tuurlijk. Dat is wel jammer.
0: Ja?
2: Het is toch in Nederland, dus ja. En we zijn er een paar jaar geleden zijn we er in de buurt geweest op vakantie. Dus ja, het is wel jammer dat het de laatste is in Nederland natuurlijk.
0: Maar ik zat er net, gisteren zit ik al een beetje de sprintrace te kijken. Toen had ik op een gegeven moment wel zoiets van, ja, ze rijden allemaal gewoon maar rondjes achter elkaar. Het is bijna gewoon zoals ze gestart zijn, want ze kunnen bijna niet inhalen, toch?
2: Nee, dat is inderdaad wel jammer. Het is meer een opdracht als echt dat er wat fanatieker geweest wordt.
0: Precies. Maar ik snap wel inderdaad voor het sfeertje en het Nederlands feestje is natuurlijk wel mooi, hè?
2: Ja, klopt.
0: Wat verwacht je voor Max voor vanmiddag?
2: Ik denk dat het een hele lastige wordt. Ben ik bang voor.
0: Ja.
2: Maar we gaan het zien natuurlijk. We hopen natuurlijk dat hij wel te hoger komt.
0: Ja, misschien valt er nog een bui, hè? Dan kan er van alles gebeuren met Max.
2: Dat klopt. Maar ja, dat is voor iedereen natuurlijk een verrassing wat het gaat worden met
0: dat
2: het weer.
0: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Nu waren we op zoek naar foute liedjes die ik kan linken aan de laatste race op Zandvoort. Waarom deze?
2: Ja, de laatste van Snelle en Amaria. Gewoon echt de laatste.
0: Nou, en dan ook nog Snelle, hè?
2: Ja.
0: Pas perfect. Ik ga er met je foute been uit bed sokken naar je opsturen. Een mooie zondag.
2: Dankjewel.
0: Doei.

0: Self-aware. Het is zondagochtend. Ja, dit is misschien een beetje gevaarlijk wat ik ga doen. Ik ga house muziek draaien. Godzijdank bestaat het nog. Ja, godzijdank. Het had niet veel gescheeld. Ik vond dit zo grappig om terug te zien. Ik kwam gisteren een talkshow van de EO tegen uit de jaren 90. En daar praten ze uitgebreid over de ernst van house muziek. Dat ja, was toen in de jaren 90 redelijk nieuw. En nou ja, niet iedereen die was blij met de komst van house muziek. En vooral waren ze daar niet blij mee bij de EO. Luister maar.
1: Het is eigenlijk ten hemel schrijend. House arresteert je. En het is zo. Kinderen die daar voor het eerst naar zo'n party gaan, die worden binnen 20 seconden gearresteerd. Het is zo opzwepende muziek. Het boeit je, het pakt je.
0: Ja, je wordt gearresteerd alsof de oorlog is uitgebroken. Zo klinkt het een beetje met de komst van housemuziek. En ze deelden toen ook nog flyers uit om mensen te overtuigen om niet naar die feesten te gaan. Stonden ze daar echt pal voor de deur. Nou, kan je nu niet meer voorstellen.

0: vanmiddag galmt haar stem door de duinen van Zandvoort. Hè, van Davina Michel. Ze mag het Wilhelmus gaan zingen voorafgaand aan de race. Bij de Formule 1. Ja, en ook onze koninklijke familie die zit natuurlijk daar op de tribune. Dus dat moet toch een beetje voor, voelen voor Davina. Alsof ze voor de jury zingt. Dat ze ieder moment zo een stoel om kunnen draaien. Ja, dat vanmiddag vanaf 3 uur dan gaat de race van start. Zometeen nummer 1 uit de top 40. Shakira en Burna Boy. Die Die komt eraan.
1: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Ah, oh, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, proef jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
15: Hit it!

0: ouders.
1: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nushin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op

0: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: 9:30 geweest, goedemorgen. Kimi is ik weer. Mix van wolken en zon. Lokaal ook kans op een buitje. Het is 19 tot 21 graden. Q-verkeer van Flitsmeister met één kleine file op de A76. Valt mee, Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Daar kom je in 5 minuten. Controles check je in de Flitsmeister-app.
2: Bas van Nimwegen.

0: What is Love? Het is weer tijd voor je zondagochtend ritueel.
1: Joris!
2: Daar is Joris!
0: De fijnste wekker die ik maar kan hebben op zondagochtend. Joris, goedemorgen!
3: Ja, goedemorgen.
0: Hey, jij bent op weg naar misschien wel de klus van je leven?
3: Ja, dat is altijd zo natuurlijk, hè. Dat zijn ze allemaal eigenlijk, hè.
0: Ja?
3: Altijd blij dat je weer werkt, hè.
0: Waar ga je naartoe vandaag?
3: Nou, ik moet vandaag even naar een bejaardentehuis met het kleine orgeltje. Moet ik even binnendraaien. Dus ik heb gisteren staan koukleumen op straat in de regen. Maar ik denk dat ik vanmiddag wel weer aardig kan opwarmen.
0: Nou, in een bejaardentehuis zal dat wel goed lukken, denk ik, ja.
3: We zijn daar vaak wel goed, ja.
0: Hé, maar waarom sta je niet in Zandvoort dan?
3: Ja, dat was 2 jaar geleden dat ik daar geweest ben.
0: Nou, inderdaad. Stond jij echt in de paddock, stond jij, nou, tussen de wereldpers, de coureurs liepen daar gewoon rond. Dus stond jij met je draaiorgel de Nederlands trotse cultuur te vertegenwoordigen.
3: Ja, en met Formule 1 toen heb ik speciaal gemaakt daarvoor. Maar we zijn me vergeten, denk ik, dit jaar was.
0: Ja, of het was gewoon zo slecht dat ze zei die orgelman, die hoeven we niet meer te hebben dit jaar.
3: Nee, dat kan ook. Ja, dat zou ook heel goed kunnen natuurlijk. Ja, dat is ook weer waar, ja. Maar goed. Dan laat maar even midden.
0: Ja, het was dus sowieso de laatste keer dit jaar natuurlijk, dus...
3: Ja, daar heb ik wel grondig aan meegewerkt, denk ik. Toen
0: misschien is dat de reden dat zij Zandvoort moeten we niet meer doen, jongens.
3: Dit moeten we niet meer doen. Nee, nee, precies.
0: Ja. Ja, wereldpodium gewoon op de radio natuurlijk. Jij gaat weer een liedje draaien op je draaiorgel. Weet je wat Joris draait? Stuur deze kant op via de Q-Music app. Maak je kans op het Q-prijspakket. Nog een hint, Joris.
3: Ja, het is een klassiekertje uit de Zero's.
0: Klassiekertje uit de Zero's. Oké, geef er een slinger aan.
3: Nou, daar komt-ie.

0: Wat artiest dit natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Nou, kom maar op via de Q-app. Welk liedje hoorde je op het orgel van Joris? Stuur deze kant op via de Q-app. Maak je kans op dat Q-prijspakket.

0: Cindy Swims en Break Up in Reverse met Q.
1: Horis.
0: Daar is Joris. En Horis, daar is Jeffrey. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent op weg naar de hockey.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Je gaat zelf spelen of laat je dat een ander over?
2: Nee, dat laat ik wel aan de professionals over.
0: Ja, jij gaat echt naar een wedstrijd van Oranje.
2: Ja, ja, momenteel zit het WK hockey bezig. En we gaan naar de tweede poolfase.
0: Wat goed. En dan van de dames zijn dat, of niet?
2: Ja, vandaag de dames inderdaad. Ja. Morgen gaan we de heren aanmoedigen.
0: Oh, wat goed. Ja, ik zag dat die staan bijna in de halve finale volgens mij.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Goed vooruitzicht. Hoe schatten we de kansen in vanmiddag tegen de Chinese dames?
2: Ja, dat wordt een spannende wedstrijd, maar we gaan de dames natuurlijk wel gewoon winnen.
0: Ja? Je hebt wel vertrouwen in? Ja,
2: zeker wel, zeker wel.
0: En hoeveel wedstrijden moeten we dan nog richting de finale? Of hoe? Want ik heb het idee dat die echt heel veel wedstrijden spelen.
2: Nou, dit is de laatste wedstrijd in de tweede poolfase en dan de halve finale en dan de finale.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, dat is,
2: we zijn er bijna.
0: Ja, ik wil zeggen, we zijn er bijna. Dat is mooi. En WK'tje in eigen land natuurlijk, hè? Dat is ook wel leuk. Ja. Een leuk sfeertje.
2: Ja, heerlijk. Daar moet je bij zijn.
0: Eigenlijk mist daar ook een draai, Orgel. Jeffrey, vind je ook niet?
2: Nou, dat zou toch wel moeten zijn. Ja. Was Orgel Joker er wel, maar...
0: Oh, echt? Orgel Joker wel?
3: En die jongens... Orgel Joker.
0: Dat is wel echt een grote concurrent voor jou, volgens mij, jongens.
3: Ja, dat valt wel steeds meer op.
0: Ja, die maait het gras voor je voeten weg.
2: Ja, die wordt groter.
0: Ja, Joris, Jeffrey, wat dacht jij te horen op het draaioog van Joris?
2: Ja, ik hoorde meteen Bad Romance van Lady Gaga.
3: Ja. Ja, ja, dat is hem hoor.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, hartstikke goed. Je pakt de prijzen, Jeffrey.
2: Yeah, super.
0: Eerste winst van vandaag is binnen.
2: Heerlijk.
0: We gaan het Q-prijspakket die kant op sturen. En nou ja, op de winst vanmiddag dan, hè?
2: Ja, helemaal bedankt.

0: 1000 American Girls bij Q Music. Zometeen ga je de band best stil horen zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Ook deze komt eraan van Faithless. En Bebe Rexha, New Religion, hoor je zo op Q.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.

0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
6: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
13: Slommelkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
12: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl. Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: 10 uur geweest. Het Q Music nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
6: Goedemorgen. Het is zo druk op station Haarlem en Amsterdam Sloterdijk dat honderden Formule 1-fans soms even moeten wachten op de volgende trein omdat de vertrekkende te vol is. Het is vandaag de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 3:00 vanmiddag is de race en Max Verstappen start van de 7e plek. Bij een zuivelfabriek in Kamp is vanochtend vroeg een pand ontruimd omdat medewerkers een ammoniaklucht roken, meldt RTV Oost. Ze maken er poeders voor baby- en kindervoeding. Brandweer kijkt wat de oorzaak van het lek is. Er zou niemand gewond zijn. In Nieuwekerk aan de IJssel hebben bewoners van een flat een uur buiten gestaan omdat er een brandje was met vooral veel rook. Meerdere etages werden ontruimd, meldt Omroep West. Brandje was snel geblust, maar de brandweer moest eerst checken of alles weer veilig was. Een vrouw is nagekeken, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. En er was vannacht een vechtpartij in het centrum van Den Bosch en de politie zoekt getuigen. 3 mannen raakten gewond. Volgens Omroep Brabant was er eentje niet meer aanspreekbaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis. Op meerdere plekken was bloed op de straat te zien. Er waren meer vechtpartijen, zegt een getuige. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Oké, dat gevoel dat je moet niezen, maar dat hij dan niet komt. Ah, dat is irritant, hè? Nou, had ik even. Q-verkeer van Flitsmeister. Ja, je hebt er niks aan. 1 file op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Daar kom je in 3 minuten. Controles dan op de A15. Delft-Gorkum staat ze bij 103,5. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6,8. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59,4. Ook de A30 nog, Barneveld-Ede opletten bij 16,2.
7: Music. Bas van
5: Nimwegen. Nee, nog steeds niet. Nee. Zometeen, Cat's Eye, You're an Animal. Dit is Bebe Rexha met Faithless. Yeah.

Ik blijf dit zo'n goed liedje vinden. Pompeii, Best LYQ. Ze hebben ook een klassieke versie van dit nummer uitgebracht trouwens. Hè? Het is een samenwerking met, nou niet de minste, Duitse componist Hans Zimmer. Je weet wel, vooral veel muziek maakt hij. Moet je even horen hoe dan dit liedje klinkt in samenwerking met Hans Zimmer. But if you close your eyes. Vet toch? Groot, groot, zo groot. Klinkt gelijk als een epische filmintro dit, toch? Dat is onder Interstellar of Gladiator of zo. You're the best, deel bij Q. Het is je zondagochtend. Heerlijk. Lekker veel muziek op Q. Zometeen een klassiekertje van Bon Jovi. You Give Love a Bad Name komt eraan. En dit is Cat Sign Animal.

Gisteravond stonden ze nog op de feestweek in Lexmond, zag ik. Lucas en Steve. Ik zal nog heel even kort de line-up te checken. Verder gisteravond ook nog Billy Dans en DJ Roy naast Lucas en Steve. Ja, ik denk dat geld op was. Ah, leuk, je hoorde ze samen met Oaks en James Love on the Hold bij Q-Music op je zondag. Ik zie leuke weekend-appjes binnenkomen. Altijd leuk om wat van je te horen natuurlijk. Heel simpel via een berichtje met de Q-app. Dorian Eiken die stuurt lekker aan het uitkateren. Na een leuk feestje gisteravond zo even boodschappen doen en lekker bank hangen vandaag. Lisa en Natasja van Varik, goedemorgen. Wij luisteren mee vanuit de auto onderweg naar Zandvoort met mijn vader. Ik ben niet de enige volgens mij. Veel plezier daar. Ines Trewel die zegt yes, we zijn onderweg vanuit Oostenrijk weer terug naar Nederland. Naar onze laatste vakantiedag vandaag. Ja, laatste vakantiedagje voor het zuiden ook van Nederland natuurlijk. Er begint alles morgen weer. De scholen ook weer van start. Alleen het midden van het land heeft het beter bekeken. Die hebben gewoon nog lekker een weekje vakantie. Demi heeft het ook goed bekeken. Die stuurt wij zijn onderweg naar Italië voor vakantie. Heerlijk met Q aan. Ik geef alvast even door waar de wegwerkzaamheden zijn, Demi. Ja, ik rijd morgen ook die kant op. Wij vertrekken morgen richting Pizzaland. Zoals mijn dochter van bijna drie, al een paar weken roept. Die is aan het aftellen. Heerlijk richting Toscane in Italië.

0: Hey, hoe is dat bij jouw auto? Is die vies? Dan kan je al figuurtjes in de ramen tekenen. Dan zal het wel een teken dat je hem moet wassen, toch? Die van mij die staat echt te shine in mijn auto. Ja, die moest deze week beurt. Kom ik hem smiddags ophalen bij de garage, hebben ze hem nog heel even gewassen. Oh, dat is lekker, hè? Als je dan aankomt, ja, topgarage, hoor. Van Haandel Automotive in Boekholder moet je zijn. Zometeen sleep jij misschien wel 4 gratis wasbeurten binnen. Ja, we spelen zometeen weer Bas betaalt je car wash. Denk je nou, dat kan ik goed gebruiken? Stuur dan nu heel simpel even het woord car wash. Deze kant op via een berichtje met de Q-Music app. Dus het woord car wash, deze kant op in de Q-app. Spreek ik je misschien zo? En speel je mee voor 4 gratis wasbeurten. En ook de Bauza Magnetic, hoor je zo.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
5: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
6: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
5: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
13: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning.
19: Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
20: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
21: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

jouw gênante e-mailadres van vroeger? Misschien tijgertje99@hotmail.com of superskaterboy@live.nl. Hannah Montana 420@msn.com. Ik heb nog Bas-Ajax-Forever en dan 92@hotmail.com gehad. Ja, die heb ik op een gegeven moment vrij snel van de hand gedaan. Inmiddels ja, is het toch een beetje gek om daar mails vanaf te versturen natuurlijk. Miley die had ook een goed mailadres. Dat had ze op een gegeven moment nog wat gedoe mee bij een van haar eerste baantjes. En ze werkte bij de Walmart, je weet wel, die grote Amerikaanse supermarkt. Maar daar werd ze ontslagen omdat er een video van haar was gelekt waarop te zien was dat ze wiet aan het roken was. Nou, toen moest ze dus excuses aanbieden via de mail. Alleen haar mailadres was mileyloveswheat@msn.com. Het is toch een beetje gek om daar natuurlijk die excuusmail vanaf te versturen. Dus toen heeft ze toch last minute maar even snel aangepast. Maar goed, het mocht niet baten, is ze nog ontslagen. Al is het aardig goed gekomen met

0: Backstreet Music. En het romantische Risk It All. Hey Wouter.
1: Ja, goedemorgen Bas.
0: Goedemorgen, ik weet niet wat die vogels bij jou gegeten hebben, maar...
1: Het lijkt wel iets van kersen bijna.
0: Dit is niet goed hoor.
1: Nee, lijkt zeker niet.
0: Of ze een Chinese rijsttafel op hebben of zo.
2: Bas betaalt je car wash.
0: Ah, dit is hoog nodig, zie ik, Wouter. Hoe komt dit dat je auto onder de vogelkak zit?
1: Ja, hij staat onder een boom en ik denk dat ze met veel waren, dus ze hebben veel achtergelaten.
0: Oh, niet te doen. Is dat altijd bij jou in de straat?
1: Nou, als je onder de boom staat en het regent, dan gaan ze erop los.
0: Oh ja. Nou ja, wie weet kan jij vier keer door de wasstraat dadelijk. Het zou goed uitkomen. We gaan Bas betaal je car wash spelen. Het is eigenlijk heel simpel. Je gaat zo meteen een liedje horen. Dat is aan jou zo snel mogelijk om het te herkennen. Want je begint bijvoorbeeld alleen met één instrument. En naarmate je verder komt, ga je steeds meer van dat liedje horen. Hoe sneller je de titel aan de artiest raadt, hoe meer wasbeurt je van me krijgt. Beter laat heb je helemaal niks.
1: Oké, nou we gaan ons best doen.
0: Zit je er een beetje vertrouwen in? Nou, zeg maar gerust nee hoor, want ik hoor het al.
1: Nee.
0: Ja, dit gaat nog goed komen, Wouter.
1: Oké, super.
0: Dit kan jij. Super. Klaar voor?
1: Jazeker.
0: Gaan we.
2: Vier wasbeurten.
0: Welk liedje is dit?
1: Ja.
0: Nog Blanco.
1: Ja, nog Blanco.

0: Nee.
1: Zing het mee. Nog helemaal niks?
0: Nee, nog niks.
1: Nog niks.
2: Paspoort.
1: Ik sta niet te lang wachten, Wouter.
0: Shut up and dance.
1: Van?
0: Oh, wat moet?
1: Van. Hartstikke goed, jongen.
0: Super.
1: Oi, oi, oi. Dit was kantje boord, hoor.
0: Ja, ik had iemand die meeluisterde.
1: Die had een kleine hint. Nou, die was nodig ook, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Maar
0: ja,
1: ik gun jou die wasbeurt, Wouter, want die is heel hard nodig. Dat heb ik gezien aan die auto van jou.
0: Ja, dankjewel. Super fijn.
1: Doe de groeten aan de vogels en de wasbeurt komt jouw kant op.
0: Super, dankjewel.
1: Tot later.

0: Will Smith en Elhorn, Drive Safe Back Hugh. Het is bijna 11 uur, het laatste nieuws zo met Fieke.
1: Ja, een Nederlandse stad krijgt straks bijna de allerhoogste toeristenbelasting ter wereld. En welke stad dat is, hoor je zo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
18: Yes!
17: Esso, omdat elke rit telt.
19: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
20: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
21: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
10: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samen.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: 11 uur geweest. Goedemorgen, Q Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
6: Goedemorgen. Er is iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in het Brabantse Oorschot. Het overlijden van die bewoner kwam vrijdag naar buiten. Na onderzoek bleek dat de bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg op een niet-natuurlijke manier is overleden. Politie geeft verder geen informatie over de zaak of de opgepakte verdachte. Amsterdam heeft straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. De nieuwe coalitie van Pro en D66 gaat de toeristenbelasting stapsgewijs verhogen. Van 12,5% naar 20% in 2031, meldt de NOS. Amsterdam wil minder toeristen en dat toeristen eerlijk bijdragen aan de kosten die de stad maakt. Bij een aardbeving in het oosten van Japan zijn vannacht tientallen mensen gewond geraakt. Het is niet bekend of er ook doden zijn gevallen. De beving werd ook in hoofdstad Tokio gevoeld en het treinverkeer had er last van. Deskundigen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. En het is zo druk op station Haarlem en Amsterdam Sloterdijk dat honderden Formule 1-fans soms even moeten wachten op de volgende trein omdat de ander te vol is. Het is vandaag de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. De burgemeester van Zandvoort vindt het een mooie, maar verdrietige dag. Om 3 uur vanmiddag is de race en Max Verstappen start vanaf de 7e plek. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan een bui vallen, maar in de rest van het land blijft het droog. En het wordt maximaal 21 graden.
5: Dankjewel, Fieke. Dankjewel, verkeer van Flitsmeister. Met 2 files op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld kom je in 8 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens daar 2 kilometer 6 minuten. Controles op de A15 Deel-Gorkum bij 103,5. De A16 Breda-Dordrecht bij 53,6. A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6,8. A27 Almere-Hilversum bij 112,3. A30 Barneveld-Ede bij 16,2. En de laatste op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,3.
7: Bas van Nimwegen.
8: Ja, gewoon knalfeest van het jaar. Buitenspelen voor volwassenen mensen.
5: Altijd. Ja, buitenspelen voor volwassenen mensen. Wat was dat ook alweer?

0: zondagochtendgebed. Coolio, Gangsta's Paradise bij Q. Zo'n 60.000 mensen die zijn na vannacht brak. Die hebben spierpijn, zijn hun stem kwijt. En ze stinken. Dat ze zich 3 dagen niet gedoucht hebben. Ah, die zijn allemaal op Lowlands geweest natuurlijk. As we speak aan de gang in Biddinghuizen vandaag de laatste dag.
1: Zin in, Lowlands, Lowlands, zin in.
2: Ja, gewoon knalfeest van het jaar. Buitenspelen voor volwassenen mensen. Altijd lachen.
0: Ja, altijd lachen. Buitenspelen voor volwassenen. Zoals de opposite het zeggen. Zij waren er al meerdere keren bij, hè, Twan en Willem. En ja, misschien wel hun meest iconische optreden daar. Dat deden ze in 2013. Was misschien gewoon wel de beste show die ze ooit hebben gegeven. Ze stonden in de Alfa, de hoofdtent zeg maar, van Lowlands. Ja, een uur lang ging het daar gewoon van voor tot achter helemaal los. Moet je voor horen.

soms heb je wel eens van die momenten of concerten waarvan je denkt, oh, daar had ik graag bij willen zijn. Ah, dit is er wel zo eentje voor mij, hoor. Als je die beelden weer ziet. Nou ja, goed, dan de top 40 van die dag, 23 augustus 2013. Ja, helaas stonden de Opposites daar niet in. Anders hadden ze er zeker in gestaan, tussen gestaan. Ik heb hier wel drie andere liedjes. En jou de vraag, welke van deze drie wil je zo meteen helemaal horen? Stem op je favoriet in de Q-app. Daar verschijnt een poll. Of nog leuker, als je van een audio-appje inspreekt met jouw keuze. Kan ik even horen hoe fris je bent. Ook Avicii stond daarin. Stond op 1 met Wake Me Up. Keuze 1 vandaag. Op 7 stond Mr. Props. Slowly drifting. Met Waves, keuze 2. En op 21. Imagine Dragons. En on top of the world. Nou, kom maar op. Welke moet het zo meteen worden? Ga je voor Avicii? Wordt het Mr. Props of Imagine Dragons? Liedje met de meeste stem hoor je zo.

0: be with you.
1: Ruben Hille bij Q Music in 20 seconds. Vandaag de laatste dag van Lowlands in de Top 40 Classic. Terug naar de editie van 13 jaar geleden, 23 augustus 2013. Avicii en Aloe Black stonden toen in de Top 40 met Wake Me Up. Kon je het kiezen Mr. Props met Waves. En Imagine Dragons on Top of the World. Dus keuze 3. Aafke die zegt niet te doen deze. Alle drie geweldig, maar ik ga toch voor Avicii. Freek die zegt ik stem voor Imagine Dragons. Vorig jaar nog gezien in de arena. Jamie Vos die zegt hij lijkt niet te gaan winnen, maar toch stem ik op Mr. Props. Mooi liedje. Marco Jonker, alle drie waanzinnig, maar toch Imagine Dragons.
2: Jezus, wat een lijst man. Ik ga wel naar voor Avicii.
3: Mijn keuze gaat zeker weten uit naar Avicii. Ook al is hij niet meer onder ons, hij blijft altijd mijn favoriet.
4: Absoluut, absoluut, absoluut Avicii natuurlijk.
5: Goedemorgen Bas. Wij gaan voor Avicii met Levels. Fijne uitzending, groetjes.
1: Ja, Levels gaat moeilijk worden, Jolanda. Ze stond er niet tussen, maar ze bedoelt waarschijnlijk Wake Me Up. Heeft dik gewonnen met 60% van de stemmen. Is de Top 40 Classic van vandaag. Avicii, Aloe Black. Dit is Wake Me Up bij Q Music.

0: Avicii, Aloe Black. En Wake Me Up bij Q-Music. Hey, ik heb het liedje ontdekt dat je binnenkort gaat horen op tv. Ja, dat kan niet anders. Het past echt perfect onder een specifiek programma. Ik ga je zo meteen vertellen welk programma het is en welk liedje. Komt er zo aan, ook deze. Just and Jack Stel hoor je ook zo. Turn the lights off, komt eraan.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar

0: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie...

Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.

dit is zo'n perfecte, toch? Zo'n typisch liedje dat je in zo'n tv-programma hoort. Ella Langley, met Houston, Texas. Dit past zo in B&B voor liefde, toch? Als je even voorstelt, in het altijd zonnige Mabelia lijkt de liefdesstrijd weer helemaal open te liggen. Want terwijl Joost nog maar net is bijgekomen van alle romantische ontwikkelingen, is daar ineens nieuwkomer Lieske. Met haar koffers in de ene hand en een hoed op haar hoofd is ze onderweg naar de B&B van Joost. Om daar niet alleen de zon, maar misschien ook zijn hart te laten schijnen. Past perfect, toch? Ondertussen zie je dan de mooie beelden van de B&B. Ja, sommige liedjes die zijn daar gewoon voor gemaakt. Ik heb hier eigenlijk nog eentje. Deze is sowieso volgens mij dit seizoen ook nog wel voorbijgekomen in B&B voor liefde. Dit is de stoere Eline. Ze staat het liefst 7 dagen per week in de gym. Maar na aan haar lichaam te hebben gebouwd, is het nu tijd om ook aan de liefde te gaan werken.

oh my. Ja, dat denk je waarschijnlijk over een paar jaar ook bij het boeken van een hotelletje in Amsterdam. My oh my. Gemeente Amsterdam, vanochtend in het nieuws, wil minder toeristen. Het is gewoon te druk. Daarom gaan ze de toeristenbelasting op hotels in Amsterdam verhogen van 12,5% naar 20%. Goedemiddag. Ja, komt dan nog bovenop de algemene hotelbelasting van 21%. Meteen betaal je gewoon ruim 40% extra voor je hotel. En dan, ga er maar aan staan. Nog even parkeerkosten van 30 euro per uur erbij. 8 euro voor een cappuccino, 20 euro voor een pistoletje roomkaas. Nou, onderhand een extra hypotheek afsluiten voor een weekendje Amsterdam. Maar goed, Damiano, daar heb je iets bij Q.

0: LibriFreeWorken.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
2: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
3: eboekhouden.nl. Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Nu nog verdediger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Hey, ben je er weer?
19: Ja.
18: Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
19: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
19: Ja, lekker. Je
20: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
21: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
22: 12 uur, goedemiddag.
23: Een hele goede middag.
22: Je muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke.
24: Goedemiddag. De brandweer is vanochtend vroeg uitgerukt vanwege een ammoniaklekkage bij een zuivelfabriek in Kampen. Volgens RTV Oost roken medewerkers vanochtend een sterke lucht en daarom werd het pand geëvacueerd. Er worden daar poeders voor baby- en kindervoeding gemaakt. Als het lek is gedicht, wordt de fabriek weer opgestart. Zou niemand gewond zijn.
22: Nou, eventjes, dan kijk ik even naar jou, Tom van der Weert.
25: Wat wil je weten?
22: Bij jou om de hoek. Ja, en je bent brandweerman.
25: Ja, mijn pa die was erbij. Ik kon niet natuurlijk, want ik moest hier naartoe.
22: Ja, en je hebt het laatste nieuws natuurlijk.
25: Jazeker, volgens mij is het allemaal helemaal opgelost en is het incident meester.
22: Oké, nou dat is dan toch wel een mooie plot.
24: Pers van de pers, heel goed. De politie die heeft de Facebook mensen bedankt na een ongeluk bij Nieuwe Pekela. Op de Provinciale Weg reed daar een auto het water in. Meerdere mensen sprongen erachteraan om de inzittenden eruit te halen. De politie vindt het erg moedig en prijst hun inzet en betrokkenheid. In de Amerikaanse staat Nevada woedt een grote natuurbrand bij gokstad Reno. Aan de brand van de stad wordt een steeds groter gebied geëvacueerd. De branden verplaatsen zich razendsnel naar woonwijken. Er is al ruim 4000 hectare in de as gelegd. En op de ochtend van de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort heeft directeur en oud-coureur Jan Lammers een brief geschreven naar de fans. Volgens Lammers bracht ons land een van de grootste sportevenementen ter wereld terug naar een plek waar velen dat onmogelijk achten. En wat hier de afgelopen jaren is ontstaan, verdwijnt vandaag niet met de laatste finishvlag, schrijft hij. Koester de herinneringen en geniet van de laatste ronde, aldus Lammers. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan een bui vallen, maar in de rest van het land blijft het droog. En het wordt maximaal 21 graden.
25: Flitsmeister meldt 2 files. De eerste op de A6. Emmeloord richting Lelystad bij de Ketelbrug. Daar staat een defect voertuig. 3 kilometer, kwartiertje vertraging. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 2 kilometer, 10 minuten.
22: En flitsers op de A15 richting Gorkum bij 103.5. Op de A16 richting Dordrecht bij 53.6. Op de A30 richting Ede bij 16.2. En op de A50 richting Zwolle bij 213.3.
25: Hoe?
22: A50.
25: Oké. Okay.
26: Music. Tom en Bram.
25: Met Wicked Show op zondagmiddag. Hallo dan.
22: Ja, goedemiddag.
25: Zometeen Lost Frequencies, Back to You. En nu Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Yeah.

0: Lost Frequencies, of zoals een wijs luisteraar ooit zei, Lost Frequentie.
1: Ja, Lost Frequentie.
0: Back to you, back your music. Het is 8 minuutjes over 12. Welkom, welkom nogmaals. De weekendshow op zondagmiddag tot 3 uur vanmiddag. Daar Bram Krikke.
1: Daar Tom van der Weert.
0: Hoe is leven?
1: Ja, goed. Ja, lekker rustig avondje gehad.
0: Ja?
1: Een lekker rustig ochtendje gehad. Ja, heerlijk, echt zo'n zondag. Wat zit jij te lachen?
0: Ja, nee, niks. Want bij mij was het compleet tegenovergestelde.
1: Oh, neem ons even mee.
0: Ja, het is eigenlijk chaos. Helene zit in de nachtdienst op
1: dit moment. Dat wil ik niet meer horen. Dat is voor iedere keer.
0: Ja, in Groningen.
1: Jou.
0: En ik ging gezellig op pad gisteravond met het Foute Uur. Heb ik gedraaid in Zwolle.
1: Oh, maar dat is een thuiswedstrijd.
0: Dat is een thuiswedstrijd, maar goed, wel weer laat thuis. Nou, vanochtend kwam Helene dan terug uit het werk. Dus die ging naar bed. Wij gingen uit bed. Dus ik moest Olly uitlaten en Isa en Olly naar mijn ouders brengen. Nou, het was weer één grote chaos, maar ik heb het gered. Ik ben er weer.
1: En je zit hier.
0: Ja.
1: Fris en nou,
0: fruitig.
1: Ja, wat minder fruitig. Nou,
0: ik mag niet klagen.
1: Je zit er wel, Tom.
0: Joh, een bakje koffie, wie doet ons wat?
1: Nou, dat is waar. Ik ben blij dat je er weer zit. Maar vanavond slaapt ze wel gewoon op tijd? Of moet ze weer naar de nachtdienst?
0: Nee, het is nu klaar, de nachtdienst.
1: Ah, hè?
0: Ja, super.
1: Nou, gelukkig maar. Goed, we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt vandaag deze zondag. Kom er gezellig bij in de Q-app. We zien en lezen en horen alles.
0: Zeker weten. En we fixen natuurlijk de muziek. The Rasmus and the Shadows komt eraan. De alarmschijf, maar natuurlijk eerst ons aller René K.

0: Nick de Rasmussen in the Shadows.
1: Ja, ondertussen is het uiteraard weer gezellig in de Q-app. Ja. Wat komt er allemaal binnen, Tom?
0: Ik zie hier bijvoorbeeld Fleur, die roept: ik ben onderweg naar de WK hockey.
1: Kijk, Tjitske die zegt: goedemiddag Tom en Bram, lekker op de bank met een bakkie Pleur luisteren naar Q. Kat luistert mee.
0: De kat luistert mee. Nou, gezellig. Dat is gezellig. Goedemiddag Tom en Bram, ik heb mijn oude hobby weer opgepakt. Ik ben aan het puzzelen, 1000 stukjes. Vanavond verder met mijn koffer inpakken. Nog één weekje werkje en dan lekker op vakantie naar Spanje. Groetjes Marjan.
1: Michel die is op weg naar huis na een mooi weekend op de camping met de kinderen. Kijk.
0: De B&B-kamers van onze B&B, de Wadden op Terschelling, weer helemaal fris en netjes aan het maken. Dat zegt Karin.
1: En Frans zit op de vrachtwagen. Kijk, die gaan ook gewoon natuurlijk door.
0: Ja.
1: Dat blijft maar doorgaan.
0: Ja, en dan Thorsten. Thorsten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo dan, hoe is het bij jou?
2: Ja, hartstikke goed. Ik ben onderweg.
1: Ja, en niet zomaar. Waar ga je heen?
2: Ik ga naar Frankrijk toe om daar te druiven plukken.
1: Oh, en met als doel wijn?
2: Ja, dat is voor de wijnoogst. Dus zorgen dat de druiven goed van de plant afkomen, zodat ze heerlijke wijn van kunnen maken.
1: Hé, wat leuk.
0: Maar waarom moet jij daar dan naartoe? Ga je zelf dan die wijnen maken? Of hoe, neem ons even mee.
2: Nee, druiven plukken doen veel mensen. Daar ben ik ook ooit mee begonnen. Gewoon met een heel team het veld op. En dan 's ochtends mooi met de zon die opkomt, sta je die druiven te plukken. En dan ja, elk jaar weer is gewoon hartstikke mooi.
0: En maar is dat dan jouw werk, je hobby, je vakantie?
2: Nee, het is een hobby wat ik elke keer doe. Ik heb me ooit online aangemeld bij Epcon. En die zend je dan uit naar de boerderij. En ja, sindsdien ben ik aan het plukken.
1: Wat grappig zeg. Ja, wat ontzettend leuk. Maar het is dus ook gewoon een soort van vakantie ook.
2: Ja, eigenlijk wel. Het wordt niet gezegd dat je niet overdag lekker de wijntjes ook mag proeven.
1: Oh, gelukkig.
2: Dus dat maakt het wel wat makkelijker.
0: Ja, en dan overnacht je ook daar op die wijnboerderij.
2: Ja, met het hele team slaap je op de boerderij en eten wordt verzorgd van 's ochtends tot 's avonds. Oh, en maar je moet wel keihard werken in het veld. Maar het is gewoon een hartstikke mooie ervaring en heel leuk om te doen elk jaar.
1: Wat leuk. En doe je dat dan alleen of heb je nog een vriend of vriendin zo gek gekregen om met jou mee te gaan ieder jaar?
2: Ik heb over de jaren heb ik natuurlijk wel wat contact opgebouwd. Dus dit jaar komt de Franse vriend van me ook weer meeplukken. Dus ik kan altijd wel één iemand vraag ik erbij. Want het is natuurlijk een groter team. Het is wel leuk als je iemand kent. Maar
1: ja. En denk je dan niet van, dan heb je dat dus gehad, die mooie druif heb je lekker laten verwennen, om dan gewoon lekker in Nederland bijvoorbeeld tomaten te gaan plukken?
2: Ja, maar dat is toch anders, want je zit niet zo met z'n allen op de boerderij en in het veld. Je kent in het begin één iemand, op het eind heb je toch wel echt een mooi team waar je keihard mee gewerkt hebt.
1: Ja,
2: en dan de wijn te proeven, ja, dat is natuurlijk het mooiste.
1: Ja, en een tomaatproef in West-Friesland is dan toch anders.
0: Ja.
1: Ja, dat ben ik dan wel met je eens.
0: Zeg, toch geloof ik leuk. Kan ik niet even via jou, via de achterkant, een mooi flesje wijn van jouw wijnboerderij bestellen?
2: Dat zou zeker kunnen, die kan ik wel langs brengen.
0: Oh, dat vind ik een goed idee hoor, de koffie staat warm. Laat me weten wat het kost.
2: Ik breng hem maar langs als ik terugkom.
0: Wat een fantastisch idee.
1: Ja, Tom, jij gaat ook meteen weer in die handelsmodus. Dat is echt zo. Als ik er maar zelf beter van kan worden. Uitkijken hoor, Thorsten, want hij kleed je helemaal uit. In ieder geval heel veel succes. En wat een ongelooflijk leuk origineel plan. Dat hoor je ook niet vaak.
0: Nee.
1: Heel veel plezier, Thorsten. Geniet ervan.
2: Super bedankt. Komt goed.
0: Au revoir.
2: Au revoir.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi.
1: Ah joh, maakt helemaal niks uit.
0: Oh, gelukkig maar. Zometeen Team Tom versus Team Bram gaan we spelen op Q-Music. En ook Sommer komt eraan. Gisteren nog bij Lowlands. En zometeen gewoon lekker hier op de radio. Home record over een paar minuten.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Get ready for the OG.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
7: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
8: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
7: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
14: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan.
19: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Het is 12:30. Goedemiddag, Q-Music Verkeer van Flitsmeister. Ik pak even rustig mijn tabblad erbij. Ik druk nog even op verversen.
18: En?
3: Files, hè?
18: Ja, hoeveel?
3: A12, Arnhem richting Oberhausen, bij de grens.
18: Waarom doe je zo sloom?
3: Ik zit jou te pesten.
18: Ach, omdat ik zo nodig moet plassen.
3: 2 kilometer en een kwartiertje vertraging op de A12. En dan komen we de A12 andere kant op richting Arnhem bij Duiven.
18: Daar, ja, maar je pest vooral de luisteraar, want die heeft hier helemaal niks aan.
3: 7 kilometer en 10 minuten.
18: Die moet naar dit gebabbel zitten luisteren. Even kijken, er zijn ook flitsers op de A15 richting Gorkum bij 103.5. Op de A17 richting Moerdijk bij 6.8. En op de A30 richting Ede bij 16.2. Tot zover de flitsers. Ja,
3: maar wat mensen niet gehoord hebben, is dat jij tijdens het reclameblok al 5 minuten lang zit die jongen te schreeuwen dat hij moet plassen.

0: Arthur Albon. Back to music. And it's my life.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
0: Ja, spelen wij in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Team Tom, naar wie ben jij vandaag op zoek?
2: Ja, ik zoek voor Team Tom. Iemand die, net als ik, ook iets is vergeten en daar net achter is gekomen. En daar toch een klein beetje van baalt.
0: Wat dan?
2: Ja, ik zag op de bank een afschrift van de bekende maaltijdbezorger. Van die boxen, weet je wel. Dat kun je dan heel lang kun je dat uitzetten in je app als je het niet wil. Maar op een gegeven moment zijn de kruisjes in de agenda in die app op. Dus ja, zag ik in één keer een afschrift. Krijg ik morgen weer zo'n box door de strot heen geduwd.
0: Met allemaal
2: ja, de overblijfselen. De ja. Veggies. Dus ik krijg weer de bulgur bowl. Krijg ik weer een of andere veggie burger.

0: Waarom doe je dat dan ook, joh? Je moet toch gewoon lekker...
1: Soms is het wel leuk, maar dan ga ik er lekker voor zitten. Dan kies ik die maaltijden uit. En nu ben ik het dan weer vergeten. Ja, en dan krijg je weer rommel.
0: Je kan toch veel beter gewoon lekker dag tot dag kijken wat je wil eten.
1: Ja, maar soms doen we dat een weekje. Dan vinden we dat leuk. En dan
0: zegt het abonnement op, joh.
1: Ja, dat moet ik eigenlijk wel doen. Want nu zie je maar weer. Dan ben ik het weer vergeten. Dan krijg ik morgen weer ding-dong.
0: Ja,
1: hier, veel plezier met je bulgur.
0: Je eet het maar.
1: Ja, met van die zaden en met wat voor...
0: En dat ga je dan niet doen. En wat is dan het gevolg? Dan ga je het wegflikkeren.
1: Ja, dat is echt zonde.
0: Echt zonde.
1: Ja, maar je moet het wel eten.
0: Dus jij bent op zoek naar iemand
1: die ook iets is vergeten. En die daar net is achtergekomen. Die er toch een beetje van baalt.
0: Die hoort in Team Tom.
1: Juist, dus meld je aan.
0: Nou, voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die vandaag de ultieme relaxdag heeft. Gewoon echt zo'n dag, helemaal lekker, niks. Heerlijk, lekker op de bank hangen. Hooguit een wandelingetje met de hond, maar meer ook niet. Gewoon lekker zo'n zondag.
1: Ja.
0: Heb je die, dan hoor je een Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. Ja, of dus Team Tom. En dan gaan we zo meteen een spel spelen.
1: Een spel, zegt hij.
0: Nou, een spel. Het spel. Nou, we doen iedere week wat anders, maar laten we deze keer lekker gewoon ouderwets 30 seconds doen.
1: Helemaal goed.

0: Bluff bij Q-Music, Zoutelanden.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
2: Ja, spelen wij dus in teamverband. Team Tom, jij was op zoek naar iemand die wat was vergeten, net zoals jij.
0: Net als ik met die maaltijdboxen. En Priscilla, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jij ging onderweg naar de IKEA, maar je was toch ook wel iets essentieels vergeten, toch?
3: Ja, mijn portemonnee ligt nog op het
0: hangen. Oh. En hoe ver was je al?
3: Nou, ik ben er bijna, bij de IKEA.
0: En maar heb je niet de digitale pas op je telefoon gewoon?
3: Ja, die heb ik godzijdank wel. Oh, maar mijn rijbewijs, alles zit in mijn portemonnee.
0: Ja, dan voel je toch een beetje, dan mis je toch wat, hè?
3: Ja, dan mis je toch iets.
0: Ja, dat is zuur. En ga je nog met een doel naar de IKEA of is het gewoon lekker neuzen?
3: Ja, nee, ik moet 2 wandplanken hebben voor mijn Lego en ik moet 2 nieuwe borden hebben, want die zijn gesneuveld.
0: Oh ja, nou dat komt vast goed toch met je digitale pinpasje.
3: Ja, zeker. Goed.
2: Tot zover team Zweedse meubelmaker. Voor team Bram was ik op zoek naar iemand die gewoon lekker niks doet vandaag. Die heb ik gevonden in Maxime. Hallo.
4: Hey Bram.
2: Ja, nou, op zo'n dag niks. Wat spook je dan uit?
4: Niks. Ja, niks. lekker de hond wandelen en bankje hangen, tv'tje kijken.
2: Ja, en wat zet je dan aan?
4: Wat is op Prime?
2: Wat op Prime?
4: Ja, Prime en op Disney.
2: Oh, kijk. Nou, dat is leuk. Ga je ook nog sport kijken of dat vandaag niet?
4: Ja, zeker. Ja, het WK hockey is nog bezig. En natuurlijk de Eredivisie ook nog.
2: Ja.
4: Dus dat is nog sport kijken.
2: Ja, Eredivisie.
0: Supermax,
2: Primera Division. Yeah. Het is een, het is een geweldige dag.
4: Kijken. Ja, zeker. Goed te kijken.
2: Goed, dan is nu het moment dat we echt gaan strijden. We gaan spelen 30 seconds. Tom, hoe werkt het?
0: Bij de teams 30 seconden de tijd. Wij pakken een kaartje, worden dingen van omschreven. En het team met de meeste woorden goed geraden in die halve minuut wint het spel.
2: Juist. Maxime, voor team Bram, zullen wij gewoon lekker het spits afbijten?
4: Ja, gaan we doen.
2: Oké, dan gaat de tijd nu in. Ach, als je de tv aanzet, op welke zender komt die dan?
4: NPO 1?
2: Ja, inderdaad. Dit is een serie met Pamela Anderson op dat...
4: Baywatch?
2: Ja, inderdaad. Dit is... je hebt Onze Buren, Duits en België. En als die allemaal samenkomen...
4: Drie landenpunt.
2: Juist. Dit is met dat dikke figuurtje van die autobanden.
4: Michelin-mannetje.
2: Ja.
4: Michelin-mannetje,
2: zo zeg.
0: Nou, dit was echt wel een beuken van een kaartje voor jullie, hoor.
4: Ja. Goed.
2: Ik had eventjes error met het drie landenpunt.
0: Ja,
2: want je mag
0: ik.
2: Natuurlijk geen Nederland zeggen. Je mag geen Duits land zeggen.
4: Getal.
0: Nee. Ja, goed gedaan, dat kan niet anders zeggen.
2: Nou,
4: dank. Nou, goed begin.
2: Dank, Maxime. Je hebt het fantastisch gedaan.
0: Priscilla, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik hoop dat ik het ga overtreffen.
0: Ja, we gaan ervoor. Ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar... Oh, dit is het merk uit Zweden. De auto's. Een XC60 en een V40.
3: Skoda?
0: Nee, oké, maakt niet uit. Dit is zo'n beer met wit en zwart. En die, dat is een heel lui dier. En die
3: Panda.
0: Vecht dan in die film. Die film.
3: Popanda.
0: Juist. Oh, dit is een hele leuke televisiepresentator. Zit nu bij RTL Boulevard ook. Hij begon ooit bij RTL Late Night. Stond hij achter die desk met die videootjes van hem.
3: Lucky King.
0: Ja, Lucky... noem hem dan... Ja, shit. Ach, en die prachtige... Ja, verdikke me.
2: Die leuke presentator. Die prachtige...
0: Ja,
2: wie zoek jij nou toch allemaal, Tom?
0: Ja, ik zocht het automerk Volvo.
2: Ja?
3: Oh,
2: ja.
0: En dan wilde ik nog prachtige vrouwen. Ja, verongelukt met de auto. Brits koninklijk huis.
3: Ja, Diana.
0: Prinses Diana.
2: Ach.
0: Ja.
2: Het had toch wel de Admira gezeten, Tom. En dat ligt niet aan Priscilla.
0: Nee, het was een beetje... Sorry, het was een beetje een ramp.
2: Ja, nou goed, dat maakt allemaal niet uit. Want Maxime, jij pakt de prijzen. Gefeliciteerd.
4: Dank je.
2: Ja, toch lekker vanaf het bankje toch even een prijzenpakket gescoord. Hij komt jouw kant op.
4: Super, dank je wel.
2: En ga ervan genieten, van die luie dag.
4: Oh, heerlijk. Gaan we doen.
2: Hey, en Priscilla, succes in de IKEA.
3: Dank je wel. Fijne show.
2: Groetjes, doei. Hugo is hier, Jamaican, back you.

0: Jugal en Salto bij Q-Music. Het nieuws van 1 uur komt eraan. Fieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, zit je op Vlieland en ruik je iets smerigs? Dat kan kloppen. Hoe dat zit, hoor je zo.
0: En muziek onderweg van Sommio.
2: En hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
22: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
21: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
23: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
24: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig.
0: Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op Jumbo.com.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: 1 uur, goedemiddag.
6: Een hele goede middag.
5: Muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke.
7: Goedemiddag. Amsterdam heeft straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. Hij gaat van 12,5% naar 20% in 2031... bovenop de btw-verhoging op hotelovernachtingen, meldt de NOS. De gemeente Amsterdam wil minder toeristen en dat ze eerlijk bijdragen aan de kosten die de stad maakt. Hotels balen ervan en willen dat het kabinet een landelijk maximum instelt voor toeristenbelasting. Vannacht raakten 3 mannen gewond in Den Bosch en die blijken te zijn mishandeld. Een van hen botste op straat tegen iemand uit een andere groep en toen werd er iets van werd gezegd, werden er klappen uitgedeeld. Alle 3 bleven ze gewond aan hun hoofd achter en eentje was zelfs bewusteloos. Verkiezingen in oorlogstijd zijn gevaarlijk, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Zijn voormalige minister van Defensie heeft opgeroepen tot nieuwe verkiezingen nadat hij vorige maand werd ontslagen. Oekraïne heeft verkiezingen opgeschort sinds de inval van Rusland 4 jaar geleden. Maar Zelensky denkt dat verkiezingen voor verdeeldheid zorgen en er zijn obstakels, zo zouden mensen in bezet gebied en vluchtelingen niet kunnen stemmen. En voor het eerst in 26 jaar is een dode dwergvinvis aangespoeld op Vlieland. Een dwergvinvis is zo'n 7,5 meter lang. Het is de kleinste soort baleinwalvis die in de Noordzee voortkomt. Het stoffelijk overschot van deze vinvis heeft geen kop of staart meer en is behoorlijk aan het rotten. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan een bui vallen, maar in de rest van het land blijft het droog. En het wordt maximaal 21 graden.
5: Q-verkeer van Flitsmeister dan. Ja, ik zag net al een berichtje van Patrick via de Q-Music app. Wat is er aan de hand op de A2 vlak voor Eindhoven? Nou, dat is de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Bij Batadorp, het komt door een ongeval. Er staat 6 kilometer file, vertraging een dik half uur. Dan op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens 2 kilometer en een kwartier. En op de A12 de andere kant op richting Arnhem bij Duiven 6 kilometer 10 minuutjes.
8: Flitsers op de A4 richting Leiden bij 4.5. Op de A15 richting Gorkum bij 103.5. Op de A16 richting Dordrecht bij 53.6. Dan op de A30 richting Ede bij 16.2. En op de A50 richting Zwolle bij 213.3.
5: Zijn ze druk op de zondag?
8: Nou, een soort flitsmarathon, joh.
5: Oh, wij doen lekker rustig aan, want het is een lekker weekend. En dat vieren we met de muziek van Q-Music. Savory Duo, Play the Live komt eraan. Eerst Sommieu. Q-Music.

0: Klein opwarmertje alvast voor de oranje tribunes in Zandvoort. Die al lekker gevuld zijn, want ja, de Grand Prix is vanmiddag. Ja. Savri Duo, Play the Live op Q-Music. Het is zondagmiddag, de weekendshow, Tom en Bram hier.
1: Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, Tom, ik weet niet, heb jij net ook eventjes stiekem op Instagram al gekeken?
0: Oh, je doelt op de trouwfoto's van mijn vriend...
1: Trouwfoto's van Raoul en zijn vrouw Lieke. Nou, dat is toch wel echt zo mooi, jongen.
0: Raoul van de bankzitters.
1: Het lijkt wel een Vogue covershoot, man. Dat is toch geweldig?
0: Ja, heel gaaf.
1: Ja, echt. En wat een stel ook, hè. Nou, dat is echt het schoolvoorbeeld hoe liefde hoort te zijn. Die horen echt bij elkaar. Al 10 jaar. Nou, ik kan daar een uur over babbelen, maar dat gaan we niet doen. Maar ik vind het sowieso echt een hele leuke ontwikkeling. Het lijkt wel alsof steeds meer mensen gewoon trouwen om de liefde te vieren.
0: Of want was dat niet?
1: Nou, vroeger was het natuurlijk meer met geloof natuurlijk. Mm-hmm. En nog steeds. Of omdat het gewoon lekker praktisch is. Maar je ziet toch ook wel een beetje een trend ontstaan dat mensen gewoon lekker een feestje willen vieren. Of gewoon... ja, de liefde willen bezegen. Dat vind ik een ongelooflijke leuke ontwikkeling. Het is toch leuk, man?
0: Ja, ik hoor het je zeggen, jongen. Het is fantastisch.
1: Hoe vaak heb je nou een club mensen allemaal bij elkaar... die van wie je houdt, die je erbij wil hebben. En echt iedereen, hè, van familie tot vrienden. Hoe vaak gebeurt dat? Nou, met trouwen en met je begrafenis. Dat zijn de enige twee momenten.
0: Het is best raar als je
1: alleen
0: nadenkt.
1: Bij de ene maak je het niet mee en de andere wel.
0: Ja. Ik moet ook zeggen, dat heb ik al eens vaker gezegd, ook buiten de radio om. Jullie trouwdag is denk ik ook een van onze mooiste dagen.
1: Ach!
0: Ik vond dat zo'n waanzinnig mooie dag.
1: Wat lief.
0: Echt genoten, ieder moment. Het was keer op keer dat er weer wat gebeurde, dacht ik, wauw, wat gebeurt hier allemaal, joh?
1: En gaat het dan niet kietelen? Gaat het dan niet kriebelen,
0: ja,
1: Tom?
0: Ja, jawel, maar ja, ooit.
1: Ja, want het hoeft ook allemaal niet heel groots, hè, met veel pracht en praal.
0: Was het groots dan bij jou?
1: Oh, het was wel intiem.
0: Er gebeurde wel het een en ander.
1: Nee, er gebeurde wel het een en ander, maar het was wel intiem.
0: Dus, ja.
1: Het was niet... er kwamen geen olifanten meer.
0: Nee. Er was in die zin weinig bombari. Maar het was wel, nou, bijvoorbeeld dat Wiebe Sojadi op een vleugel zit.
1: Ja, dat is wel niet...
0: Dat zijn toch dingen die...
1: Dat is niet alledaags.
0: Nee. Dat is niet alledaags.
1: Nee, maar wat ik wil zeggen is... je kan het ook gewoon lekker op campingstoeltjes doen. Ja. En met een barbecue'tje in de tuin. Maar dat je gewoon met een club mensen bent die van elkaar houden en die de liefde van jou dan vieren, dat is echt, dat is super waardevol. Dus zit je te twijfelen, ga het doen.
0: Op die knieën.
1: Maakt niet uit wie het vraagt, als het maar wordt gevraagd. Ringetje eromheen. Ja, het is super leuk.
0: Ja, goed man. Ja, even die...
1: Maar Tom, hallo, koekoek.
0: Ja, ik ga vanmiddag naar de juwelier.
1: Ja, heel goed, maar het is wel leuk.
0: Ooit, jongen.
1: En Helene in zo'n mooie jurk. Ja. Ik wil dat wel zien. Ga ik speechen.
0: Kleine Isa die de ringen komt brengen. Oh.

0: Survivor op je music, Eye of the Tiger. Nou, we hebben weer een onderwerp aangesneden hoor. Moeten wij niet een podcast over trouwen beginnen?
1: Ja, maar dan vind ik wel dat jij al getrouwd moet zijn.
0: Oh ja.
1: Want jij kan natuurlijk niet lullen als je zelf geen ringetje om de vinger hebt.
0: Nee, je hebt gelijk ook. Nou, we hadden net even kort over trouwen. De bruiloft van Raoul van de bank zitten we afgelopen vrijdag. Foto's daarvan zijn net online gekomen. Prachtig stel. En Anja die reageert er even op via de Q-app. Anja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt een bijzonder verhaal.
2: Ja, ik ben... Even denken hoor. In 95 op mijn verjaardag kreeg ik een parachutesprong van mijn man. Want ik durfde niet naar mijn vriend toe nogmaals. En 15 augustus, dus 2 dagen daarna, kreeg ik die parachutesprong. En terwijl ik uit het vliegtuig sprong, of ik was gesprongen met die man gelukkig aan mijn achterkant. Want het was een dure sprong. Zei die man tegen mij, oh, wat staat er nou beneden op de grond? Dus ik zeg tegen die man, kan mij dan nou schelen wat er beneden op de grond staat? Laat mij genieten, man. Weet je wel zo.
0: Van het uitzicht.
2: Hij zegt, nee, lees nou even. Ja, van het uitzicht. Hij zegt, nee, lees nou eens even wat er staat. En toen stond er heel groot, Anja, wil je met me trouwen?
0: Oh.
2: En stond mijn man daarnaast met een heel mooi pak en een bos rozen. En ja, geweldig.
0: En toen was hij nog je vriend. Hoe heet hij?
2: Hij Douwe Vos.
1: Ach, nou, dat is toch geweldig. Ja. Ook Douwe Vos, dat klinkt een beetje als onze nieuwslezer Danny Vos. Is dat familie?
2: Ja, nee, helemaal niet.
1: Ach, nou, misschien
0: gelukkig maar voor jullie. Ja. Hey, maar dat was in 1995, zeg je?
2: Ja, en wij hebben afgelopen 14 juni ons 30-jarig huwelijk gevierd.
0: Zo,
2: dus,
0: kijk, en gefeliciteerd nog.
1: Dan schrijf ik toch als pasgetrouwd stel eventjes mee. Wat is nou het geheim van een goed huwelijk, Anja?
2: Laat elkaar gewoon wie je bent.
1: Laat elkaar.
2: En
1: kijk.
2: Af en toe een ruzietje is niet erg.
1: Dus stel,
2: als je het maar weer goed maakt.
1: Vandaag, vanavond wil ik lekker bijvoorbeeld FIFA spelen. Zo voetbalspel.
2: Ja.
1: Dan moet Robin, mijn vrouw, dus eigenlijk, die moet dat gewoon lekker laten.
2: Ja, soms wel.
1: Ja.
2: Om het goed te houden wel. Doe het niet iedere dag.
0: En
2: maar om het goed te houden mag dat best wel.
0: Tussen de potjes FIFA door ook GTA 6 besteld. Ja. Moet ze ook dat gewoon.
1: Dan wordt dat randje al wat meer gezocht. Maar...
2: En de volgende keer wil zij iets en dan moet je haar dan laten doen.
1: Ja, ja, nou, fantastisch. Arjen,
2: en
1: nou...
2: nooit boos gaan slapen.
1: Nee.
0: Oh, dat is ook een mooie tip.
1: Nou, en tot slot nog, Tom die moet nog trouwen. Is het een aanrader?
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Tom.
2: Ik zou het doen.
0: Ja, dan gooi ik Helene binnenkort ook uit een vliegtuig. En dat ook klaar ligt.
2: En ze regelen dat op Texel vanzelf. Dat zijn die vliegtuigen. Dat zijn die letters die altijd achter zo'n vliegtuig hangen.
0: Oh, hadden ze dat zo
2: komt
0: gedaan?
2: Helemaal goed. Ja, dat hebben ze zo gedaan.
1: Ja, wel slim, want dan is het natuurlijk wel zichtbaar.
2: Nee, anders zie ik niet.
1: Nou,
2: ja,
1: op een ongelooflijk bijzondere manier. En,
2: ja, hè?
1: Nou, doe heel veel liefs aan Douwe Vos.
2: Doe ik.
1: En dan doen wij dat aan Danny Vos.
2: Oké.
0: Alle liefde en geluk.

0: Lost in All My Soul op Q-Music. Heb jij een rood kleedje?
1: Ja, natuurlijk.
0: Heb jij een prijs onder het rode kleedje?
1: Zeker.
0: Mooi.
1: Ga ik zo meteen pas onthullen, hoor.
0: Ja, nee, is goed.
1: Moet het helemaal de studio inrijden.
0: Oei. Ook zo meteen bij Q-Music. Muziek van Zara Larsson.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
4: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
5: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
22: 30 augustus start de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
25: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
26: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
27: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
25: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
30: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: 1:30, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. File op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Barneveld. Het komt door een ongeval 6 kilometer en 20 minuten. En op de A12 van Oberhausen naar Arnhem bij Duiven 8 kilometer 10 minuutjes.
1: Flitsers op de A4 richting Leiden bij 4.9. Op de A16 richting Dordrecht bij 53.6. Op de A28 richting Amersfoort bij 59.4. En tot slot op de A30 richting Ede 16.2.
31: Tom en Bram.
0: Prijs onder een rood kleedje. We gaan hem zo meteen weggeven. Nu Zara Larsson.

0: Oké. Dan gaat de tijd nu... Of de tijd nu in. Nee, sorry, dat is een heel ander spel. Ja, ach, het kleedje. Ja, hij is eraf, hoor. Oh, en wat een prijs. Een barbecue donut huren.
1: Een wat?
0: Voor 4 personen.
1: Oh, dat is zo'n boot.
0: Dus ja, het is een barbecue boot. Dus dan ga je lekker op een boot zitten met een barbecue in het midden.
1: Ja.
0: Met erop kip, saté, worstjes, speklapjes, beenham, salades, stokbrood. Nou, dat ligt er dan niet op, maar dat is wel aanwezig. Sauzen, een warme satésaus, frisdrank, bier en witte wijn. Zit allemaal op die barbecue boot.
1: Super zeg.
0: Is dat nou niet leuk?
1: Ja.
0: Echt iets voor jou ook.
1: Een barbecue donutboot.
0: Een barbecue boot voor 4 personen. Waarom het woord huren erbij staat. Een barbecue donut huren voor 4 personen. Dat is me werkelijk een raadsel. Want je huurt hem natuurlijk helemaal niet. Dat regelen wij
1: dat
0: allemaal.
1: Dat hebben wij gedaan, ja.
0: Maar het staat er wel in de omschrijving.
1: Mm.
0: Dus dat is weer een flater van productie. Maar dat is helemaal goed. Mijn hoofd ligt op het hakblok, zou Matthijs van Nieuwkerk zeggen nu. Tot zover. Wil je dit hebben, stuur dan dat wat ik heb via de Q-Music app.
1: Los daarvan, van die flater, vind ik het wel een leuke prijs.
0: Ik vind het ook een leuke prijs.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja.
1: Er komt nieuwe muziek aan van Sienna Spyro, Great Expectation. Zometeen bij Q-Music. Eerst Camila Cabello en Havana.

0: Sienna Spyro op Q Music. Great Expectations.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja, een tochtje op de barbecueboot, hè, met voor 4 personen. Lekker cruisen met kipsauté, worstjes, speklapjes, beenhammetjes, met stokbroodjes, sausen.
0: Het hele barbecuepakket zit op die barbecue donutboot.
2: Ja, en die moet natuurlijk wel snel zijn, want het is nu nog een beetje mooi weer.
0: Ja.
2: Dus snel, hup, die boot op. Nou, heel veel mensen die denken, nou, dat wil ik wel hebben. Veel kapers op de kust voor die boot. Waaronder Paul en Elise. Hallo.
3: Hey.
2: Hallo. Paul, hoe is je weekend? Wat spook je allemaal uit?
3: Ja, ik spook van mij van alles uit. Ik ben nou een familiedagje aan het voorbereiden.
2: Kijk, en hoeveel man?
3: 32 man.
2: Zo. Oh. En dan ga je dan een hele actieve dag organiseren? Of wat zijn de plannen?
3: Ja, eigenlijk een actieve dag. Hè. Dus dat we gaan wij dan mijn familie, we hebben natuurlijk heel variatieve groepen. En dan gaan we gewoon mensen droppen. En dan gaan we dan bijvoorbeeld zorgen dat ze terug moeten komen. Barbecue bij, noem maar op. Alles moeten regelen.
2: Wat goed. En jij bent degene die dat allemaal moet gaan stroomlijnen.
3: Ja, samen met mijn broer. Ja.
2: Kijk, dat is wel pittig hoor.
3: Zeker.
2: En dan ben ik benieuwd, Elise. Hoe ziet jouw dag eruit?
4: Nou, eigenlijk best wel rustig. Ik ben net even lekker wezen winkelen. En vanmiddag hebben we nog een kinderverjaardag op de planning. En dan zit het weekend er wel weer op.
2: Nou, dat is een prima zondag. Wat heb je net gescoord bij het winkelen?
4: Cadeautjes.
2: Voor de kinderverjaardag? Dus,
4: ja.
2: Oh, ja. Kijk, nou, tot zover. Paul, Elise. Ja, jullie willen allebei natuurlijk die barbecueboot winnen. Dat heeft allemaal zo zijn redenen. Daar moeten jullie een pitch gaan houden aan heel Nederland. Ja, verkoop een beetje waarom je zo graag dat boottochtje wil scoren. En dan is het aan de luisteraars om te bepalen wie dat het meest verdient.
0: Juist, dus zit je te luisteren op dit moment, dan kun je de Q-Music app openen. Daar start zometeen de poll en dan kun je drukken op de knop Paul of de knop Elise. Ja. Zo werkt het.
2: Ja, de poll op Paul,
0: Paul of Paul
2: Elise, inderdaad. Goed, nou Elise, laten we met jou beginnen. Waarom wil jij zo graag op die barbecueboot?
4: Lijkt me hartstikke leuk voor 4 personen. Wij zijn eigenlijk een beetje van die mensen die altijd bij mensen gaan barbecuen. Wij hebben zelf ook geen barbecue. Dus als we dit zouden winnen, dan zou ik graag mijn ouders een keertje meenemen. Daar zitten we vaak in de zomer. En dan kunnen we een keer wat terug doen. Mijn vader houdt van varen. Mijn moeder houdt van barbecuen. Dus winnen zou ik zeggen.
2: Win-win. En wat flikker je dan op die barbecue?
4: Ja, mij lust alles hoor.
2: Ook ja, wat niet. Wat niet.
4: Ja.
2: Nou, dat is een goed teken. Paul, waarom wil jij zo graag winnen?
3: Nou, ik zou graag ook willen winnen. Kijk, ik ben zelf heel graag... ik hou heel veel van barbecuen. Doet eigenlijk heel erg veel. Ik heb het eigenlijk nooit op een boot kunnen doen. En die ervaring zou ik graag willen ervaren met mijn broer en met de rest van de familie.
0: Ervaren, heel mooi.
2: Ja, met de rest van de familie. We hebben net gehoord
3: dat het
2: 32 man is. Dat wordt moeilijk op één barbecueboot. maar met z'n viertjes moet lukken, toch Paul?
3: Ja. Om de rest even van onze middag even door te spreken,
2: Wat superleuk. Het is jullie allebei gegund. Maar goed, de luisteraar bepaalt. Er opent nu een poll met daarin Paul of Elise. Meeste stemmen gelden. En dan gaan wij luisteren naar Maroon 5.

0: altijd goed. Maroon 5 bij Q-Music. This Love. De poll is gesloten.
1: De poll met gesloten, met Paul. En Elise, zijn jullie er nog?
2: Zeker.
3: Ja, zeker.
1: Ja, mooi. Beide compleet. Goed, ja, jullie willen allebei graag zo'n barbecueboot op. En jullie willen dat allebei winnen. Jullie hebben net een pitch gehouden. De stembus is nu gesloten. Heel Nederland heeft massaal gestemd. Het is bloedstollend. Wordt het toch Jamai of wordt het Jim? In dit geval wordt het Paul of Elise. Nou, het is toch best wel duidelijk dat degene die gaat varen heet Elise.
3: Oh, wat leuk.
2: Gefeliciteerd, Elise.
0: Hey, dat is lief, Paul. We gaan jou het Q-prijspakket opsturen. Daarin onder andere de prachtige Q-Music zonnebril. Dus dan heb je toch iets gewonnen vandaag.
2: Ja, dat vind ik heel leuk. Dank je wel.
1: Ja, en heel veel plezier met de familiedag. Succes met de voorbereiding. Ja,
2: dank je wel.
1: En Elise, ja, jij hebt dus gewonnen. Gefeliciteerd.
3: Nou, superleuk.
1: Ja, dan is toch de vraag... wat zou je tegen al die mensen willen zeggen... die op jou hebben gestemd?
3: Ja, nou, ontzettend bedankt voor het stemmen. Ook namens mijn ouders, die gaan het hartstikke leuk vinden.
4: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.

0: lekker dansen met Jonas Blue en Edge of Desire op Q-Music. Het nieuws van 2 uur zometeen. Fieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, bij Vlieland is een surfer gered van een zandplaat.
0: En muziek zometeen. David Guetta, Forever Young komt eraan.

0: Lever in vuurwerken.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
17: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: Fluoril wasmiddel voor maar 7,99.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Hands van voordeel.
0: Aldi.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
22: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
7: Beleef een feestavond tussen de dieren. Tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je

0: hero.nl/business.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Het is 2:00, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
2: Q-Music Nieuws van nu.nl. Met Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. Bij Vlieland is een gewonde vrouw gered van een zandplaat. Dat meldt Omroep Friesland. Ze was gevallen tijdens het surfen. Daar was haar knie uit de kom en kon ze niet verder. Een reddingsboot heeft haar opgepikt en aan de wal kwam er een ambulance. Medewerkers konden haar ter plekke helpen en ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Gistermiddag werd vlakbij de Maas in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden. De politie weet nu wie het is en heeft de familie ingelicht. Ze gaan uit van een misdrijf en willen meer te weten komen over wat er is gebeurd. Daarom spreken agenten met wandelaars en mensen in de buurt, zegt L1. En een dodelijke TikTok-trend in Engeland en Ierland. Dat melden Britse kranten. Jezelf filmen terwijl je aan het spookrijden bent. Er zijn in een week tijd 12 mensen er omgekomen. Het laatste ongeluk was vrijdagnacht in Middlesbrough. Een auto met 5 mensen reed toen frontaal op een politiewagen met 2 agenten. En niemand heeft dat overleefd. En voor de laatste race van de Grand Prix in Zandvoort heeft Max Verstappen zijn fans bedankt. Hij zei dat hij weer mooie overwinningen heeft geboekt met steun van de Orange Army. Zandvoort heeft aan andere circuits laten zien hoe je er een feestje van maakt. Er zijn meer dan 100.000 bezoekers. Ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia zijn erbij. De race start over een uurtje en Max start vanaf de 7e plek.
2: Ik zag net op Instagram dat onze Mattie Valk een selfie heeft gescoord met koningin Maxima. Nou, dat is toch ook goud, hè?
3: Is dan toch leuk.
2: Ja.
4: Ik heb ook nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan een bui vallen, maar in de rest van het land blijft het droog en het is maximaal 21 graden.
2: Flitsmeister meldt een file op de A76, Geleen naar Keulen, bij de grens, 2 kilometer, vertraging kwartier.
3: Flitsers op de A4 richting Leiden bij 4.4, op de A16 richting Dordrecht bij 53.6, de A27 richting Hilversum staat bij 112.3 en op de A30 richting Ede bij 16.2.
0: Q-Music, Tom en Bram.
2: Weekendshow op zondagmiddag met zometeen Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something, maar eerst Getta, Forever Young. Q-Music.

0: Lose Something bij Q Music. Breakfast at Tiffany's. Het is 2:07. Het is de lekkere, relaxte zondagmiddag van Q. Daar Bram.
1: En daar Tom.
0: Ik heb vandaag zoiets geks meegemaakt.
1: Wat?
0: Nou, ik vanochtend voor de kledingkast natuurlijk. Wat doe je aan vandaag? Nou, gisteravond gedraaid, laat thuis, toch een luie zondag. Ik ga voor de trainingsbroek en ik doe daarop gewoon een simpel wit shirt. Welke van de 30 witte shirts zal ik pakken? Met welke opdruk? Ik dacht, heel bewust, vandaag is het de dag van het Nijntje shirt. Ik heb een Nijntje shirt, dat vindt kleine Isa leuk. Die is helemaal gek van Nijntje en Nina. En nou, dat kijken we regelmatig. Vindt ze leuk als ik dat shirt aan heb. Want het is een opdruk met dus Nijntje en Nina. Ach. En nou, dat ding aan gedaan. Isa blij natuurlijk met het ontbijt. Allemaal roepen, papa, Nijntje op het shirt. Hartstikke leuk. En ik kom hier op kantoor. En er komt een collega naar me toe en die zegt... Hé, dat Nijntje shirt van jou, dat heb je natuurlijk vandaag aangedaan vanwege Dick Bruna. Dus ik zeg, hoezo Dick Bruna? Ja, vandaag zou de verjaardag zijn van Dick Bruna.
2: Ach.
0: Huh? Ja.
2: Kijk, ja, dat is wel raar.
1: Ja, dat is wel heel toevallig, ja.
0: Hoe kan dat nou?
1: 99, zou die zijn
0: 99, ja, 23 augustus.
2: Ja, ja, goh, nee, dat is wel puur toeval.
0: Nou, raar.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is wel een beetje een ongepast Nijntje shirt.
2: Hoezo?
1: Voor iemand die helemaal een soort van Dick Bruna hoog heeft zitten dan. Je hebt een shirt van Nijntje met twee flashende konijnen.
0: Die doen, flashende konijnen?
1: Ja, die doen allebei een jurkje omhoog. En dan staat er bij, wat staat er?
0: Less is more.
1: Nou, dat is totaal ongepast.
0: Hoe bedoel je?
1: Eigenlijk seksualiseer jij Nijntje. op de geboortedag van Dick Bruna. Nou,
0: wat doet Nijntje hier dan?
1: Maken, Tom.
0: Nijntje doet toch niks geks?
1: Nou, jawel. Ze houdt een jurk omhoog. Dat zie je toch?
0: Je ziet toch alleen de buik?
1: Nee, ja. En daarom staat er ook less is more eronder.
0: Nou.
1: Het is een beetje zo'n semi-grappig shirt, weet je wel? Van zo'n vieze oom. Nee, maar ja, ach, die Dick Bruna, ja. Wat me ook altijd nog, waar ik nog steeds kippenvel van krijg... is dat op de sterfdag van Dick Bruna... je hebt ook zo'n Nijntje kalender. En precies op de dag dat Dick Bruna overleed... was er een tekening in die kalender van een Nijntje... die in een luchtballon wegvloog.
0: Nou,
1: dat is toch wel...
0: Je kunt gewoon janken.
1: Ja, dat is wel echt ontroerend. Ja, ja. Daar kan je echt wel om janken.
0: Ja.
1: Nou goed, Dick Bruna, 99 jaar, een ongekende legend. En we hebben er nog iedere dag plezier van.
0: Nou ja, ik letterlijk, want het staat toch zeker een half uur tot een uur aan hoor, bij ons thuis.
1: Maar je moet wel ophouden met ongepaste Nijntjeshirts te dragen.
0: Andere tekenfilm, Toy Story, Taylor Swift bij Q.

0: Lilywood, Back Your Music, Prayer in Sea, de Robin Schulz remix. Terwijl het in Zandvoort begint te plensen.
1: Ik zie het.
0: Ja.
1: Ja, dat is dan toch wel weer spektakel, hè?
0: De Formule 1 race begint om 3 uur vanmiddag. En ja, dat was eigenlijk niet verwacht. Maar er begint nu toch behoorlijk wat water naar beneden te komen.
1: Ja, ik zie iedereen al zijn poncho aandoen. En ja, dit is denk ik niet wat iedereen voor ogen had zo met die laatste race.
0: Maar misschien had Max Verstappen er wel op gehoopt.
1: Dat denk ik ook. Dat er even een paar voor hem uit de bocht vliegen.
0: Ja, ja.
1: En dat hij zelf kan als geen ander natuurlijk in die regen.
0: We gaan het meemaken vanaf 3 uur. Maar natuurlijk ook gewoon lekker hier de muziek op de radio. Jij hebt natuurlijk wel eens vaker geroepen de laatste tijd. Waarom staat Die Die nog op 1 in de Nederlandse top 40?
1: Ja, dat vroeg ik me af.
0: Ja, nou, dat is nog steeds het geval in de laatste top 40 van afgelopen vrijdag. Maar ik heb even zitten kijken net in de lijst. Jamaican, die we net nog gedraaid hebben.
1: Onze favoriet. Bam,
0: barabidam, die.
1: Ja.
0: Is gegaan van plekje 4 naar 2.
1: Ach, wat goed zeg.
0: Dus misschien...
1: Gaat het dan toch gebeuren?
0: Zou het komende week kunnen gebeuren dat Die er eraf...
1: Ik verwacht het wel, hoor.
0: Maar dat roep ik ook al.
1: Ja.
0: Dat roep ik al.
1: Ja,
0: eigenlijk sinds het WK. En toen dat is afgelopen, roep ik van... Nou, nu zal Die Die wel van die 1 positie afgaan. Nee, hoor. Nee.
1: Ze staat er gewoon nog.
0: Ze staat gewoon nog. 9 weken op 1.
1: Ja, hoe kan het?
0: Het is een leuk lied, hoor. Het is een leuk lied.
1: Maar ik vraag me wel af. Nee, ja, goed. Nee, ik mag niks zeggen.
0: Doe maar niet. Nee, ik ga
1: Echt, ik krijg echt boze mails, hè. Als ik me dus negatief uitlaat.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl. Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

Plus. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Half drie geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister, 1 file op de A50. Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderloo. Het komt door een defect voertuig. Het valt mee, 1 kilometer in een kleine 10 minuten.
6: Ja, dan zijn er ook nog een aantal flitsers. Om te beginnen op de A4 richting Leiden bij 4.4. Op de A27 richting Hilversum 112.3. En op de A30 richting Ede bij 16.2.
0: Tom en Bram.
5: Shepherd, coming home. Zometeen eerst Bubi Rexha en Faithless.

0: Shepherd's Back Your Music, Coming Home. Het is een lekkere zondagmiddag. Je kan natuurlijk net als wij hier in de studio gewoon lekker op je lui reet zitten met een koffietje. Formule 1 een beetje als behangetje aan. Maar je kan er ook lekker op uitgaan, zoals Marleen doet. Marleen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ja, wat spook je allemaal uit, Marleen?
1: Ik ben op pad met mijn metaaldetector.
0: Kijk, want jij bent op zoek naar schatten uit de historie.
1: Ja.
2: Wat super zeg.
1: Vooral naar oude spulletjes, ja, klopt.
2: Kijk, en waar sta je dan? Sta je in een akker of sta je in een bos?
1: Ik sta op een akker.
2: Op een akker. En ja, wil je ook verklappen waar? Of wil de schatzoeker dat niet zeggen?
1: Nou ja, ik kan op zich wel de plaats benoemen, want het is een vrij grote plek op zich. Dus,
2: Vertel.
1: Nee, ik ben in Deerdumsvaart.
2: Oh, dat is een mooie omgeving.
1: Ja, en het is een vrij oude akker. En er liggen muntjes, klokslepeltjes. Ik heb al wat muurraakjes gevonden.
2: Kijk, dus, er ligt van alles wat. En ook rommel, of is alles raak wat je zoekt?
1: Oh ja, nee, er ligt genoeg rommel.
2: Ja, blikken.
1: Ja, ja.
0: Maar even, hoe werkt dat dan? Vraag je toestemming aan een boer om op zijn akker te mogen? Of ga je gewoon erop en je ziet het wel?
1: Nee. Ik vraag wel toestemming.
2: Oh,
1: anders
2: ja.
1: Nee. Ik ga niet zonder toestemming op het akker lopen. Dat vind ik niet kunnen, zeg maar.
2: Nee. En wat is dan de mooiste schat uit je collectie die je hebt gevonden?
1: Waar ik het meest trots op ben, is een zilvermuntje uit 1790, een Duitse.
0: 1790?
2: Oh, kijk.
1: Ja,
2: dat is echt oud.
0: En wanneer heb je die gevonden?
1: Oh, dat is al wel 2 jaar terug, denk ik.
2: Okay.
1: Wel op een andere plek, maar ja.
2: Ja, fantastisch zeg. Ja, Marleen, hou ons alsjeblieft op de hoogte als je nog mooie schatten uit die grond trekt daarin.
0: Misschien kun jij iets van Marleen overnemen voor jouw museum.
2: Nou, inderdaad.
1: Ja,
2: 1790 is al wel een beetje richting de tijd van Napoleon, dat hij actief is. Dus
0: als je iets van Napoleon vindt, dan moet je direct bellen hoor, want hij betaalt grof.
1: Ja, dat is prima.
2: Fantastisch Marleen. Nou, heel veel succes daar.
1: Ja, dankjewel.
0: De groetjes.

0: Let's Get Loud bij Q Music. Hey, het is nog een paar minuten tot ook de Grand Prix in Zandvoort begint. Natuurlijk met onze Max Verstappen in de Formule 1. Ja, ik zie dat Davina Michel staat volgens mij het Wilhelmus te doen. Dat is toch, moeten we het even kort mee?
1: Ja, heel even. Ja, dat is goed.

0: Tot zover dus.
1: Tot hier en niet verder dus. Zometeen op dit fijne radio station.
0: Station,
1: is,
0: hè?
1: Ja, het is nog steeds een radiostation. Stefan Bouwman.
2: Goedemiddag.
1: Steefje Bouwman.
2: Ja. De radio-uitzending waar niemand naar luistert, hè?
1: Jawel, joh.
2: Ja, de Grand Prix begint.
1: Ach, ja, jij hebt toch net zoveel fans als Max Verstappen?
2: Oh, nou, minstens.
3: En er zijn ook heel veel mensen die geven helemaal geen zak.
1: Nee, die willen gewoon jou horen met je kinderpiano.
2: Mijn kinderpiano.
3: Ja, inderdaad.
2: Yeah.
3: Met je malle fratsen. ja, jij hebt weer wat ingestudeerd wat je zo meteen gaat draaien. En dan ons de taak om te raden wat dat toch weer in hemelsnaam is.
1: Ja.
3: Nou, ik zou zeggen, Stefan, met je fratsen. Play the blues.
2: Dat weet jij.

0: ik, dat kon ik. Ja, het is dat je meezingt. Ja. Poep. Ja, fantastisch leuk. Denk je te weten welk nummer het is? Het is van George Michael.
1: Nee.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: eboekhouden.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: eboekhouden.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: It's It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Oh, het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou. Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: 3 uur goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Fieke Amers.
10: Goedemiddag. In het bijzijn van de koning, koningin en prinses Alexia start op dit moment de laatste Formule 1 race in Zandvoort. De koning stond op de grid terwijl het volkslied werd gespeeld. Hij reikt na afloop ook de prijs uit. Lando Norris rijdt weg van pole position. Max Verstappen start als 7e. Er zijn meer dan 100.000 toeschouwers in Zandvoort. De gesprekken over de begroting tussen het kabinet en de oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Morgen spreekt Pro met zowel de premier als vicepremiers en met minister van Financiën Ilko Heijnen. Heijnen praat morgen ook met JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volt gaat juist langs bij Jette en de vicepremiers. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een van de meest giftige schorpioenen ter wereld. Hij had zich in de jas van de vrouw verstopt op een vlucht vanuit het Middellandse zeegebied. Toen ze haar jas aantrok, werd ze gestoken. Ze ligt nu in het ziekenhuis. Een liter gif van deze gele vijfstreep schorpioen is overigens enkele miljoenen euro's waard. Het wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en medische toepassingen. En we zijn het braafste jongetje van de klas als het aankomt op verkeersboetes betalen in België. De VRT heeft op een rijtje gezet of de boetes die in België worden uitgeschreven aan bestuurders uit andere landen wel betaald worden. Nederlanders betalen in 86% van de gevallen netjes hun boete in België. Duitsers doen dat in 75% van de gevallen. En de Fransen die een boete krijgen in België betalen maar de helft van hun boetes.
9: Eikels.
10: En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. En in het noorden kan nog een bui vallen. Maar in de rest van het land blijft het droog. En het is maximaal 21 graden.
9: Pieke, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging vind je op de A10. De nieuwe meer Watergraafsmeer tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Amsterdam Rivierenbuurt. Oké. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. Verder sta je nergens langer dan 8 minuten stil. Wel controles. De A4 naar Leiden, hectometerpaal 4,4. A12 naar Utrecht 74,9. A16 naar Dordrecht 53,6. En de A30 naar Ede bij 16,2.
11: Q Music. Stefan Bouwman.
9: Terwijl de laatste Grand Prix van

0: what you did in Break on Q. Strakjes muziek van Cat's Eye. Maar eerst even klessen bessen met Sigrid. Hallo, hartelijk zondag.
1: Hallo, goeie zondag.
0: Ja, als jij het zometeen goed hebt, krijg je weer extra rommel, maar je bent juist aan het ontspullen.
1: Ja, echt waar. Ik ben echt heel erg aan het opruimen geweest vandaag. Heerlijk.
0: Is dat een beetje toch omdat het zo herfstachtig is buiten dat je denkt, ik moet weer?
1: Ja, dat ook. En ik krijg een nieuwe tafel, nieuwe tafel, die nu nog bij mijn ouders staat. Dus het moest echt eventjes allemaal opgeruimd worden daar.
0: Ja, anders wordt het echt een, word je zelf een soort kringloop.
1: Ja, precies.
0: Ja. Wat heb je allemaal weggedaan?
1: Voornamelijk oude plastic tasjes en zo. Het valt eigenlijk wel mee. Oh. Een paar van die oude kaartenhoudertjes, plastic zakken. En ik had een van de hele grote puzzel, die heb ik ook even weggedaan.
0: Ja, ja, ja, dat telt snel op, hè?
1: Ja, gaat hard. Ja. Zeker puzzeldozen, mijn god.
0: Ja, ja, ja, maar wel leuk om te doen. Maar ja, als je ze hebt gedaan, hè, hoe vaak doe je een puzzel nog een keer?
1: Nou ja, daarom.
0: Beter naar de kringloop brengen. Hey Sigrid, ja. Wij speelden een klein spelletje. Ik speelde iets op mijn kinderpiano, namelijk dit. Nou, welk liedje was dat volgens jou?
1: Nou, Wake Me Up Before You Go-Go natuurlijk, van Wham.
0: Klopt, helemaal. Dat betekent dat jij sowieso het Q-Music prijzenpakket weer terugkrijgt op de plek van alle tasjes die net weg zijn.
1: Yes, hartstikke leuk.
0: En als Tom en Bram het ook goed hebben, krijg je extra prijs. Even luisteren wat ze hebben ingesproken.
2: Hallo. Ah, ja.
0: Maar dit is dus
2: jongens, wat een hinderlijke onderbreking. Dit.
0: Ja, maar je moet even, Bram.
2: Oh, jongens, wat is het spannend, die race.
0: Antwoord.
2: Oi, oi, oi. Steefje.
0: Ja.
2: Met je piano.
3: Ja,
2: Wem. Ja. Wem, hoe heet hij? Michael.
3: George
2: Max.
3: George
2: Michael.
0: Ja.
2: Met het nummer Jitterbug.
0: Nee.
2: Rijdenman, wake me up before you go-go. Ja. Now we go-go.
0: En als het op sport aankomt, ben je die gasten kwijt hoor. Niet normaal. Goed, dat betekent dat jij krijgt extra prijs. Namelijk een gesierde en ingelijste foto van Tom, Bram, Kees Casio en mijzelf.
1: Nou, geweldig.

0: Cat's Eye. Sinds deze week weet ik dat Roxy Dekker een van hun grootste fans is.
1: Doe eens even de groetjes van mij.
0: Doe nu anders even een boodschap naar Cat's Eye.
1: Nee,
0: hallo Cat's Eye, dit is Roxy Dekker.
1: Nee.
0: She has message for you.
1: Nee, dat wil ik niet. I'm a big fan.
0: Ze werd helemaal verlegen, heb ik echt niet van haar gewend. Zometeen somber op Q, eerst Call It Love.

0: OQ Music. Zometeen Teddy Swims, Mr. Know-It-All en het is tijd voor Repeat of Niet.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
3: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
16: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48+ kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
18: op te letten vandaag. Half 4, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q Music. Ja, het is een beetje een gekke situatie op de weg. Er zijn best veel files, maar allemaal hele korte. Langs is op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten vertraging daar. Controles A4 naar Leiden, hectometerpaal 4,4. A12 naar Utrecht, 74,9. A16 naar Dordrecht, 53,6. A30 naar Ede, 16,2. En de A50 naar Zwolle, 213,1.
20: Stefan Bouwman.
18: Ja. Wat vind jij van muziek van Ash? Dat is

0: When I spent the summer on you. Sonnfeld, Lucas en Steve en Wolf. Summer on you, maar dan wist je al, want het is al een oud liedje.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Deze daarentegen heeft nog een beetje introductie nodig. Jij mag zo je dikke duimpjes weer aan het werk zetten. Of een audio-appje inspreken. Repeat of niet. Zie maar waar je zin in hebt. Het is ook jouw zondag. Het is ronde 4 voor Ash. Ja, ik kan maar roepen dat ik fan ben. Dat je helemaal in een soort film wordt gezogen. Al in het begin met die muziek. Dat ze heel vet eigen uniek sfeertje neerzet. Althans, het doet me denken aan niemand anders die nu muziek maakt. Maar weet je wie nog meer fan is? Benson Boone. Now Horn. Gracie Abrams. Hij is inmiddels overleden. Maar Brian Wilson waarom wil ik de Bee Gees zeggen? Nee. En dan wil ik Pet Shop Boys zeggen. Wat is dit erg? De Beach Boys. Jezus. Ah, ik mag geen radio DJ meer zijn. In ieder geval, de vraag is of jij fan bent. Het is geen slecht rijtje om je in te bevinden als je het wel bent. Repeat of niet voor Stop the Wedding. Laat je stem gelden in de Q-app.
2: Repeat of niet.

0: Begin gewoon gelijk met goede nieuws.
1: Althans, voor de mensen die repeat hebben gestuurd. Want het is nogal verdeeld. Rory zegt dikke repeat. Prima nummer van Dani. Van mij een repeatje. Stefan zegt nee, dikke nee. Ik word er depri van. Groetje Stefan Jansen. Dan zou ik toch eens met iemand gaan praten. Maddie zegt ook repeat. Repeatje van mij. Fijne uitzending Stefan. Thanks, zegt Julian. Michelle zegt ja, repeat. Echt een goed lied. Weer eens wat nieuws. Judith zegt nee, zet uit. Wat een rommel. Ik vind het verschrikkelijk. Niet, niet, niet. Sander zegt ook nee, nee, nee, nee, nee. Wat een slecht nummer. Bagger zie ik voorbij komen.

Harry Styles op Q. Ja, ik zeg altijd zondag relaxdag. En het is dan fijn om te merken dat mensen dat ook serieus nemen. Fabienne in de Q-app, lekker rustig dagje. Klazina, die is vandaag niks aan het doen. Een beetje voetbal kijken, rustig aan. En Bas, die zegt genieten van het mooie weer en luisteren naar Q. Ik ben blij dat jij mooi weer hebt. Ik heb alleen

0: Overbach en Logic, Wasted Love. Zometeen het nieuws van 4 uur met Fieke.
1: Ja, er zijn hele heftige dingen gebeurd in Zandvoort. En ik vertel je zo meer.
0: Oh jee. Kom hard vast. Dat is ook een spoiler alert dus, hè?
1: Zeker.
0: Gaat over Formule 1 hebben. Ook Shakira en Zoo, hoor je zo.

terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Prijzen slag.

0: muren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: It's playtime.
5: Easy Toys. It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Yeah!
15: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
16: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
15: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
17: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
20: Goed, het is gelukt.
19: Wat is er gelukt?
20: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
19: Fluitje van een cent dus?
20: Nou, het was wel wat meer dan dat.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Deze zomer
0: Eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Hands van voordeel.
5: Aldi.
23: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
24: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
23: Wat dan?
24: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
23: Oh, mag ik mee?
24: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
22: Fans van voordeel.
5: Aldi.
25: 1 over 4, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Spoiler alert, Fieke Hamers.
26: Goedemiddag. Max Verstappen is uitgevallen in de Grand Prix van Zandvoort na een crash. Hij raakte in de eerste ronde de macht over het stuur kwijt en reed de omheining in. Max is ongedeerd, maar het is nu wel klaar voor hem. Na het opruimen van de brokstukken is de race in de volgorde na de eerste ronde weer hervat. Het dodental van een brand afgelopen donderdag in het Zwitserse Thusis is opgelopen tot 4. Volgens lokale media zijn er geen vermisten meer. Het gebouw bevat een restaurant en meerdere verdiepingen met appartementen en is volledig afgebrand. Het trappenhuis stort op enig moment in tijdens de brand. 14 mensen wisten te ontsnappen. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn 3 mensen gedood, onder wie een kind van 4. Er werd onder meer een vluchtelingenkamp geraakt. Israël zegt een terrorist te hebben gedood. De aanvallen gaan nog steeds door, nadat Amerika met een plan kwam om de rust terug te brengen. Alleen ging Israël daar niet mee akkoord. In een weiland bij Bergen op Zoom is een drugslab gevonden. Er zijn ook 2 mensen aangehouden. Op diezelfde plek werd volgens Omroep Brabant 2 jaar geleden ook al een groot drugslab ontdekt. Toen duurde het meerdere dagen voordat de boel was opgeruimd. Bij het huis wordt een grote lab grond met kassen en 2 loodsen. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan nog een bui vallen, maar in de rest van het land blijft het droog bij 21 graden.
25: Pieke, dankjewel. En we hebben letterlijk in Nederland elk klimaat vandaag, hè?
26: Ja.
25: Ik geloof zelfs dat het ergens nog sneeuwt.
26: Ja, dat zou best kunnen.
25: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertragingen vind je op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk in Duitsland, 2 kilometer 11 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 2 kilometer een kwartier. Controle de A12 naar Utrecht, 74,9. Langs de A16 naar Dordrecht, hectometerpaaltje, 53,6. A28 naar Amersfoort, 59,6. En de A50 naar Zwolle, 213,1. Ja, hoe breng jij je zondag eigenlijk door? Zometeen even kijken in de Q-app wat je aan het uitspoken bent. Ondertussen...

0: Tim Berg, maar we kennen hem als Avicii. Bromance op Q Music.
1: Q Music. Maximum Summer.
0: Nou, het is weer komotelig in de Q Music app hoor. Linda is er gezellig bij. Zondag is altijd huishouden en wasdag. Dus ik ben lekker bezig met Q op de achtergrond. Nou, goed bezig. Dylan, onderweg uit Lelystad van familieweekend. Gezellig om elkaar weer gezien te hebben. Dat kan ik me voorstellen, Dylan. Nou, ik zou zeggen groetjes aan de familie, maar je bent net weg. Naomi is aan het genieten van het zonnetje in de tuin. Fabienne daarentegen, die zoekt het ietsje verderop. Die stuurt een foto. Nou, strak blauwe hemel. Aan het genieten van ons uitzicht vanaf het appartement in Griekenland. Ja, en jij bent onderweg, Angèle.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Staan de koffers al op de bagageband?
2: Nee, nog niet. Bijna. We zijn onderweg naar de bagageband.
0: Nou, lekker hè. Jullie gaan er even tussenuit. Terwijl bijna heel Nederland klaar is met vakantie vieren, gaan jullie er nog op uit.
2: Klopt inderdaad, ja. Wij gaan naar Zanzibar.
0: Zanzibar, dat hoort niet vaak.
2: Nee. Maar lekker, nou ja, goed. Nu hier in Nederland de zon toch een beetje verdwenen is, zullen we maar zeggen, gaan wij de zon weer opzoeken.
0: Ja, dat is een heel goed plan. En hoe lang ga je?
2: We gaan 13 dagen.
0: 13 dagen. En ben je van plan om dingen te doen of ga je gewoon lekker met je reet lui aan het zwembad liggen?
2: Nee, we gaan wel wat dingetjes doen, maar ook lekker even chillen aan het zwembad. Combinatie.
0: Een gezonde mix, ja.
2: Ja.
0: Nou, dan wens ik jullie heel erg veel plezier, veilige vlucht en ik zie de foto's wel landen in de Q-app.
2: Dat is helemaal goed, dankjewel.
0: Hoi.
2: Houdoe.
0: Zometeen Stefans Pianobar met niemand minder dan, komt-ie, de opposite. Dat is vet, joh.

0: Ik denk dat je dit nummer...
1: Lig wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door, slapeloze
0: nog nooit met alleen piano hebt gehoord.
2: Stefan's Piano Bar.
3: Piano Bar.
0: Ja, elke week komen artiesten langs van over de hele wereld om samen met mij muziek te maken. Ik kruip achter de piano in, pingel gezellig mee. In dit geval slapeloze nachten van The Opposite. Kleiner dan dat je het ooit gehoord hebt. Met alleen maar de stem van Twan en Willem en dus piano. Ja, wat grappig is, het is een discoplaat volgens hen. Maar eigenlijk was het bedoeld als EDM-liedje. En ik noemde het dus een ballad.
4: Wow, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Nee. Wij denken dat we een vette discoplaat...
0: Ja, dat is het ook.
5: Synthesizers.
4: Ik probeerde eigenlijk een EDM-plaat te maken. Hij stond eerst op 28 bpm, wat toen in 2011 of 2010, 11 was, dat was EDM helemaal in opkomst.
0: De ghetto-snelheid,
4: ja. Ja, precies. En toen zei Willem, zet hem eens op 113. Ja, oké. En toen in één keer kwam hij met het refrein.
0: Zodoende. Het werd uiteindelijk een nummer 1 hit. Het zijn legendes. Ze zijn weer bij elkaar. Ze hebben heel lang samen niks gedaan. Er komt ook een nieuw album aan. Heel veel optredens. Dus ik zou zeggen, ga de komende tijd genieten van The Opposites. Maar vooral nu op Q Music. Slapeloze nachten. Alleen piano. In Stefan's Piano Bar op Q.
6: Het is aan mij, hè? Ja, zijn jullie er klaar voor? Zijn we er allemaal klaar voor? Woo! Zijn we er klaar voor?
7: Ja, zijn we er klaar voor, zeker.
6: Lig wakker.

trouwens ook even de brenger zijn van het goede nieuws. Net gegoogeld. Morgen krijgt het weer een 10. Oh! Af en toe buitje met 22 graden en een hoop zon. Dan maak je mij een blij Stefannetje mee. Met nu Ace of Base.

0: zijn het. Morgen krijgt het weer een 10. Er wordt ook een beetje zomerse muziek bij. Daarom zometeen. De nieuwe nummer 2 uit de top 40. Ja, het is toch... Ik weet dat die nummer 1 is, maar het is nog voor hem heel vet. Ugel Esolto en Jamaica.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Nu bij Dirk. Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
13: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
6: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet en tv.

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.
1: Sorry, al 5. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q Music. 4 files. Ja, weinig. Langs op de A76 Geleen-Keulen tussen Zippelveld en Duitsland. 2 kilometer en kwartier. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel controles. De A16 naar Dordrecht. Hectometerpaal 53,6. Langs de A27 naar Almere 115,1. A28 naar Fortje, oftewel Amersfoort 59,6. En de A50 naar Zwolle bij 213,1.
2: Stefan Bouwman.
1: Yo. Ik was Roxy Dekkers taart vergeten. Een kort verhaal, maar ik vertel het je zo.

0: Ik ben namelijk zelf meer van de muziek. Daarom heb ik ook een podcast opgenomen met Roxy Dekker over de nieuwe album. Alleen ja, op andere vlakken ben ik jammer genoeg toch een beetje warrig.
1: Ik had taart voor je gehaald. En die staat nog in de koelkast.
2: Wat? Hoezo? Waar is mijn taart?
0: Ja, ik had een Haags monument gehaald. Hazelnoottaart van Maison Kelder. Ik wist alleen niet dat hazelnoot ook nog eens de favoriet is. Dus dit moest ik rechtzetten. De vermiste taart. Met een extra mededeling.
1: Je had nog wat van mij. Goed.
2: Oh, lekker!
3: Ik dacht, jij kan wat energie gebruiken tijdens het repeteren, toch?
2: Niet, ja.
1: Dat nou, is het eigenlijk, lieve.
2: Oké. Okay.
1: Alsjeblieft.
2: Niet. Niet!
1: Wat staat er? Wat is er?
2: Let's fucking go! Oh my god, eerste fucking alarmschijf!
1: Oh god, Jezus!
4: De Q Music alarmschijf.
5: Roxy Dekker.
2: Niet!
6: Q Music alarmschijf.

0: sportredactie van de ochtendshow van Maddy en Marieke helpt elke zondag. Want ik weet niet zoveel van sport, maar er gebeurt wel een hoop. Daarom praat hij jou en mij bij, zodat je weer met je vrienden mee kan lullen bij de waterkoeler en het koffiezetapparaat morgen.
1: Och Stefan, ik weet niet van de gekte waar we beginnen.
2: Zoveel sport is er te zien vandaag. PSV heeft zojuist FC Groningen opgerold.
1: 5-1 gewonnen. Etienne Vaze, de keeper van de Groningen, kon 5 keer vissen. En de Groningers zelf hadden daar maar 1 doelpuntje tegenover staan. Ja, dan verlies je. Feyenoord gaat zo beginnen tegen Cambuur. En die wedstrijd die moet gewoon gewonnen worden door de Rotterdammers. Willen zij de aansluiting met de topclubs houden. Ajax die speelt het weekend niet in verband met allerlei Europese wedstrijden die nog aankomen. Tegelijkertijd spelen nu ook nog de Nederlandse hockeydames tegen China. Durf een klein schot voor de boeg te nemen. Ze staan op dit moment 2-0 voor. Zometeen richting de halve finale van het WK in eigen land. Oh ja, zullen jullie denken, is dat het dan? Nee, zeker niet. Ik moet dan iets meer naar links. Heb ik op een tablet nog de Vuelta de España.
0: Nog meer.
1: Het is 3 weken lang fietsen door, jawel, Spanje.
0: Ja.
1: De mannen zijn daar dit weekend begonnen. Het is hard werken, het is zwoegen en die zijn nog wel een uurtje onderweg. Koen Bouwman doet goede zaken in het bergklassement. Misschien nog wel familie van jou,
0: Steven. Nee, is geen familie.
1: En ja, ik moet het er toch even over hebben. Dan was er vandaag ook nog Formule 1. Maar
0: ja, hoef ik niet over te hebben.
1: Dat hoef ik niet meer te zien,
0: nee.
1: Het is een enorme domper, het is een enorme tegenvaller. En dat in een week waarin Maarten van der Weijden er vandoor leek te gaan met de meest tegenvallende sportprestatie van de week. Nee, toch nog even genoemd hebben. De beste man heeft ongelooflijk veel geld ingezameld voor het Prinses Maxima ziekenhuis door het onmogelijke te willen doen. 22 steden te willen gaan aantikken met zwemmen. Dat is hem niet gelukt. Want ja, wat denk jij nou als je elke dag in een vieze sloot ligt en van dat slechte water naar binnen krijgt? Dan word je ziek.
0: Ja.
1: Maar toch wilde ik hem hier nog even genoemd hebben in deze sportweek. Maarten van der Weijden heeft wel even het Prinses Maxima ziekenhuis weer op de kaart gezet. Stefan, maak er nog een hele mooie middag van.
0: Ja,
1: wij zijn er morgen ochtend weer met de ochtendshow van Mattie en Marieke. Tot later.
0: Veel plezier op de bank. Met al die mannen in strakke pakjes op fietsen. Je moet er maar zin in hebben.

0: Shantaine Douglas en Blessings of Q-Music. Zometeen het nieuws van 5 uur met Fieke. En ik zie dus dat Madonna een internationaal relletje heeft veroorzaakt. Zometeen meer. Oh, muziek van David Guetta en Sia. En Beautiful People, hoor je zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis.
7: MediaMarkt.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo. Altijd onderweg en weinig tijd... Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42,500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
12: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
14: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
15: Snorlekkers presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
14: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
17: Nu?
5: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van
21: Voordeel.
5: Aldi.
21: Zeg hallo, het is bijna 5:00. Q-musicnieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
22: Goedemiddag. De Grand Prix in Zandvoort is nog niet beslist. De race lag een 30 minuten stil na een crash van Max Verstappen. Hij raakte in de eerste ronde de macht over het stuur kwijt en reed de omheining in. Er is flink wat schade, maar Max is fysiek in orde. Voor deze fans was de lol er wel meteen af.
23: Ja, kwam voor Max en Max ligt eraf. Zo jammer.
24: We waren er. Ja. Laatste race op Zandvoort, helaas.
23: Misschien kunnen we thuis het finish nog zien.
22: De laatste Grand Prix in Zandvoort heeft een recordaantal van in totaal 325.000 toeschouwers getrokken. De gesprekken over de begroting gaan komende week verder. Morgen is Pro weer aan de beurt. Die gaat praten met premier Jette en met minister Heijne van Financiën. Andere oppositiepartijen praten alleen met Heijne. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. En hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. In Oostenrijk zijn in 2 dagen tijd 2 Duitse bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gebeurde in de regio Tirol. Gisteren overleed een 64-jarige man nadat hij 80 meter naar beneden was gevallen. Vrijdag viel een man van 19 voor de ogen van zijn medeklimmers van een bergwand naar beneden. En in Griekenland heeft het verjaardagsfeestje van Madonna een politieke rel veroorzaakt. Op het eiland Corfu werd aan inwoners gevraagd hun ramen dicht te doen om Madonna en haar gasten te beschermen tegen nieuwsgierige blikken. Dat viel verkeerd bij een linkse politicus. Ze vroeg de premier het verzoek te veroordelen. De Griekse minister was juist blij met Madonna. Hij zei dat haar verjaardagsfeestje van onschatbare waarde is voor de toeristische sector. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanavond blijft het overal droog en morgen iets meer ruimte voor de zon. En dan wordt het een graad of 21.
21: Nou, Fiek, ik zag dat het weer morgen een 10 krijgt.
22: Een 10.
21: Het weercijfer 10. Uit 10, hè, voor de goede orde.
22: Nou, 10, dat vind ik wel heel...
21: Ik heb het gegoogeld, hè. Het stond er. Ja. Stond op mijn scherm. Kan je nagaan. Dat is toch goed? Dat is positief.
22: Het is ontzettend positief.
21: Ja, het is beter dan ik het ooit heb gedaan op school. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q, de A76, Geleenkeuken. Je bent er niet mee eens, hè? Nee. Je hebt wel Duitsland 2 kilometer, een kwartier vertraging. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel controles. A16 naar Dordrecht, 53,6. A27 naar Almere, 115,1. A28 naar Amersfoort, 59,6. Nu zeggen, welk cijfer krijgt het weer van morgen dan?
22: Nou, een 7'tje.
21: Nog steeds beter dan mijn middelbare school.
25: Stefan Bouwman.
21: Oh, ik deed een moord voor een 7, of een 6, of een 5. Of gewoon een middagje vrij. Ik had een hekel aan school. Zometeen Lionel Richie op Q.

0: Richie, baby, all night long.
1: Q music. Q.
0: Ik zat weer te scrollen op TikTok. Moet ik ook niet doen. Moet ik echt mee. Ik lijk wel een junk soms. Maar goed, een gast die dus zegt op zijn TikTok: ik ben volwassen, net zoals een klapstoel meubilair is. Technisch gezien ben ik een stoel, maar niemand neemt me serieus en niemand is echt onder de indruk. En ik vond het zo grappig, want elke dag denk ik weer: oh ja, shit, ik ben volwassen. Ik bel nog regelmatig mijn ouders om hulp. Ik weet de helft van de tijd echt niet waar ik mee bezig ben. Billen bloot. Mijn moeder doet nog steeds mijn was. Ja, en ik ben 36. Ergens rond de 18 à 19 jaar ben ik in mijn hoofd gestopt met groter worden. Snap je wat ik bedoel? Dus vanaf nu identificeer ik mij met klapstoelen. Wel meubilair, maar eigenlijk niet. Wel volwassen, maar eigenlijk niet. Nu

sorry. Een appje van Denise, die zegt een beetje een vals nummer. Zo klinkt het althans voor mij. Succes in een mooie uitzending. Vriendelijke groet. Groetjes terug. Ik zal het doorgeven aan Alessia Kerr. Scars to your beautiful, net op cue. Ja, ik vind het cool als mensen de keuze maken om te emigreren. Gewoon alles inpakken en gaan. Echt, ik ben verslaafd aan al die programma's waar mensen een B&B gaan starten in het buitenland. Waar ze helemaal die kant op gaan. Ja, maakt me gek. SBS heeft zo'n ding, de NPO heeft zo'n ding. Ik vind het super. Maar blijkbaar heeft iemand uit de top 40 dat ook gedaan. Just Stay. Je kent daarvan Turn the Lights Off. Oh, turn the light. Oh, ze woont eigenlijk in Letland. Maar ze besloot nadat ze de diploma had behaald, ik ga gewoon verhuizen naar Denemarken. Ze sprak geen woord Deens. Ze wilde heel graag muziek maken, maar ze moest om wat geld te verdienen eerst in een winkeltje werken. Beetje ja, bijenkorvenachtig ding, maar dan daar. Uiteindelijk is het met de muziek helemaal goed gekomen en heeft ze een monsterhit wereldwijd te pakken. Wel gewoon in het Engels. Turn the lights off.

0: elke zondagmiddag de vijfde bepaald. Iedereen mag zijn zegje doen aan de hand van een stelling. Ja, wat de vijfde roept, dat is daarna de regel in de kroeg. Hij komt eigenlijk een beetje vanuit mij, maar het komt dan weer vanuit Ella Langley. Een artiest die op dit moment hartstikke goed gaat in de muziekwereld. Zij kan namelijk eigenlijk niet slapen voordat ze heeft gesnackt in bed.
1: I like to snack in my bed a lot. I snack in my bed. That's a bad habit. That's like, I feel like I can't go to bed if I don't have a little snack. I need a little snack.
0: Ja, en Ella, het spijt me, maar de stelling in de vijfde bepaald is deze week: eten in bed en vooral snacken in bed zou verboden moeten worden. Eens of oneens, je kan een audioberichtje inspreken met de Q-Music app. Ja, ik zei het gisteren al, ik voel de kruimels nu al in mijn naad zitten. Ook Alex Warren en Fever Dream, hoor je zo.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we het van weer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
18: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
18: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
18: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
24: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
25: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
26: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
25: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
27: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
28: Nu hou hè, dus niet straks.
29: Fans van voordeel.
27: Aldi.
30: Bij Euro.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimal, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Half 6, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. 1 noemenswaardige vertraging op de A76, Geleen-Keulen, tussen Simpelveld en Duitsland. Ja, daar is de weg dicht. 2 kilometer en kwartier vertraging. Ook controles, de A7 naar Drachten, 182,1. A27 naar Hilversum, 112,3. Andere kant op, A27 naar Almere, 115,1. En de A28 naar Amersfoort bij 59,6.
5: Stefan Bouwman.
4: Zometeen, snacken in bed zou verboden moeten worden. Lijkt me auto erop, maar de vijfde die gaat zo meteen bepalen of het echt zo is.

0: bij. Alleen ja, als je knooit, dan is het jammer, maar doe ik zelf wel altijd. Maar dan moet je gewoon het bed verschonen. Ook weer zo gedaan. Ja.
1: 2. Hi Stefan.
2: Hallo.
1: Hier ben ik het echt helemaal mee eens. Wat? Al die vieze kruimels in je bed.
2: Ja.
1: Nee, echt heel smerig. En vooral als dan sommige mensen dingen met bladerdeeg of zo willen eten. Dat kruimels helemaal zo erg. Nee hoor, mag verbod.
3: 3. Snacken in bed? Absoluut niet. Tenzij je je partner als een snack ziet.
4: 4. Nee, dat moet je gewoon verbieden. Anders kan je net zo goed de rest van je meubels verkopen en lekker in je kruimels gaan lopen liggen. Gadverdamme. Nummer
2: 5. Dan krijgen alles weg omdat je in bed eet. Thijs Rudolf, ja, aan de telefoon. Twan, goedemiddag.
5: Hi, goedemiddag.
2: Snack in bed zou verboden moeten worden, eens of oneens?
5: Ja, eens sowieso.
2: Oh, en waarom ben jij het eens?
5: Nou, sowieso, ik hou inderdaad ook niet van kruimels in mijn bed. Je moet gewoon lekker kunnen liggen. Dat zou me ook irriteren. Alleen, wij zaten bijvoorbeeld midden in de verbouwing van ons nieuwe huis. Ja. We hadden nog niet alles een plekje gegeven. Dus er stonden ook dingen in onze slaapkamer opgeslagen, waaronder de airfryer.
2: Goeie plek.
5: Daar stond een kast, dat ik het inderdaad pas niet precies in. Nu is het zo, mijn vriendin die had dus trek in een lekkere snack s'avonds laat. Ik denk, ja, we hadden niet zo heel veel aan huis. Zet die airfryer staan, zij krijgt een idee. Ze haalt beneden 2 frikandellen uit de vriezer, zet die airfryer op het nachtkastje. En begint daar gewoon die frikandelling klaar te maken.
2: Hoe normaal.
5: Ja, op zich een mooi verhaal. Ja, het is leuk. Maar wat we niet zo hadden bedacht is dat ik de rest van de nacht, toen ik mij omdraaide in bed, want de geur van frikandel vanuit de deken mij tegemoet kwam. Dus het is niet voor herhaling vatbaar. Dus nee.
2: Staat het ding nog steeds in de slaapkamer?
5: Nee, we hebben inmiddels gelukkig een keuken. Oh. Daar blijft de airfryer staan.
2: Wat goed. Jeetje, nee, je moet niet midden in de nacht airfryers aanzetten in slaapkamers. Het klinkt als de natte droom van mijn collega Lars Boelen, maar ik zou het niemand aanraden en we hebben nu het bewijs.
5: Ja, inderdaad. Ja. Nee, het is een afrader, dat klopt.
2: Bij deze Twan, gefeliciteerd met de keuken en het huis.
5: Dankjewel.
2: En jij hebt gesproken, snacken in bed is bij deze verboden, de vijfde heeft bepaald. Wat schaft de pot vanavond?
5: Goeie vraag, ik ben zo thuis. Ze is aan het koken, super lief. Ik heb nog geen idee.
2: Frikadelletje speciaal, denk ik.
5: Ik hoop het niet.

0: Winehouse. Q Music.
1: Ja, dit is leuk. Stella Lefty was een tijdje terug de gast in Stefans Piano Bar. En zij vertelde dat ze een tijd in Amsterdam heeft gewoond. Nou, dat vind ik heel erg cool. Ze heeft hier ook gestudeerd. Maar ja, het is altijd Amsterdam, zeker bij Amerikanen. Dus ik vertelde, ik woon in Den Haag. Nou, daar is ze ook geweest.
2: I've been to The Hague to go cuddle some cows when I was abroad.
1: That's so random.
2: Yeah, I went cow cuddling.
1: You do random.
2: It was life-changing. I'll show you the photos. It was epic. I mean, I was a college kid who just loved cows. So there was only one answer. I had to go find them.
1: Levensveranderende ervaring. Koeien knuffelen in Den Haag. Staan we onbekend.

0: heb het net al over frikadellen gehad, dus ik heb er al trek in. Toen ze net verhuisd waren naar het nieuwe huis, lang verhaal kort, hadden ze dus in de slaapkamer bij Twan thuis de airfryer staan. En toen dacht zijn vriendin midden in de nacht, ik ga gewoon een frikadel 's nachts klaarmaken in de slaapkamer. Dat was geen goed idee.
1: Oh, oké.
0: Ja, ik denk dat jij zo meteen snackroulette gaat doen.
1: Ja, zeker. Ja,
0: daarom, ik ga zo meteen snackroulette spelen.
1: En dan gaat het ook over frikandellen. Het gaat al een uur lang over frikandellen dan zo meteen hier.
0: Ook
1: en het is echt een super simpel spel. Het is een snackbar, die gaan we bellen. En dan gaan we raden hoeveel frikandellen er liggen daar in het vet. Nou, ik zou het wel leuk vinden als het weer een keer eruit gaat. Want nu is het echt elke week, trekt het eigenlijk op niks.
0: Oh.
1: Als in, dan wint er niemand.
0: Ik kan het gewoon in scène zetten, hè? We maken radio. Mensen beginnen, als jij gewoon een antwoord influistert.
1: Ja, dat zou ik kunnen doen, inderdaad. Ja. Maar het is leuk. Maar jij gaat er ook niet bij de vijf. Het zijn natuurlijk niet allemaal acteurs, toch?
0: Zeker wel.
1: Oké, het zijn allemaal acteurs. Nou, maar bij mij niet. Maar als je mee wilt spelen met Snack Roulette, dan stuur je nu je favoriete snack. En dan, komt het helemaal goed.
0: Wat is vandaag jouw favoriete snack?
1: Het is niet te volgen, hè, voor iedereen.
0: Jawel, maar is het te volgen?
1: Wij zijn ook acteurs.
0: Wat is vandaag jouw favoriete snack? Jij bent echt acteur.
1: Ik blijf denk ik toch bij de kroket. Ik vind dat wel lekker.
0: Ik ga weer voor een Mexicano.
1: Broodje kroket.
0: Nee, Mexicano.
1: Wat broodje kroket. Als je een kroket hebt, dan een broodje en dan...
0: Zo
1: heel lekker.
0: Deze hoor je zo ook bij Joey.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl. Yeah!
10: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
12: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld.
17: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez. 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
20: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Ik kan...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
8: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
7: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Lite. 99 cent, goed voor de tandjes.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Over 6, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Mario Kwaitaal.
11: Goedenavond. De laatste Formule 1 race op Zandvoort is gewonnen door Lando Norris van McLaren. Prins Bernard van Oranje zwaaide de finishvlag en de koning reikte de prijs uit. Max Verstappen crashte in de eerste ronde en viel uit. Hij zegt dat hij probeerde te versnellen op een nat stuk van de baan en noemt het ongelukkig. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Nevada is geëvacueerd omdat een natuurbrand te dichtbij komt. Ook een deel van de stad Reno is ontruimd. De brand is moeilijk te blussen door de harde wind en verspreidt zich razendsnel. In Oekraïne is een trein vol passagiers aangevallen door een Russische drone. De locomotief vloog in brand. Tijdens de evacuatie was er een tweede aanval, maar niemand raakte gewond. De passagiers zijn met de bus verder gegaan. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen gewonnen van China. Het werd 4-1. Het is de tweede groepsfase. Oranje was al zeker van de halve finale. En wielrenner Koen Bouwman is in de tweede etappe van de Vuelta eerste geworden in het bergklassement. Hij won tot 2 keer toe een sprint op een col en krijgt dus de bollentrui. Het weer van Weer Online? De wolken trekken weg en dan wordt het een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dankjewel Mario, dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. 2 vertragingen nog op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, vertraging daar 12 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is iets afgesloten, vertraging daar 13 minuten. Dan wordt er geflitst op de A7 tussen Den Oever en Bolsward. Daar staan ze bij 108.1. Op de A7 tussen Groningen en Drachten, de hoogte van Leek bij 182.1. Dan de A12 Maarn-Utrecht bij 75.0. A15 Delgo. Gorkum bij 103.7, dan de A27 Hilversum Almere bij 115.1. En de laatste is de A28 Zwolle Amersfoort, de hoogte van Hulshorst bij 59.6.
12: Music. Joey van der Velden.
10: Ja, voor wie lekkere trek heeft, ik doe zo meteen een rondje snackroulette. Stuur me je favoriete snack, dan ga ik je bellen en gaan we samen winnen. Eerst Hugo.

0: natuurlijk de grote vraag zometeen weer tijdens dit spelletje. Snack Roulette. Het is gewoon een heel lekker spel, is het. Omdat je natuurlijk gewoon lekker wil snacken. En het zou kunnen zijn dat ik zometeen een hele maaltijd ga betalen. Ik speel dit spel vanavond met Felix. Goedenavond.
1: Hey.
0: En welkom bij Snack Roulette. De vraag is natuurlijk, hoe groot is de honger?
1: Ja, die is mega. We zijn echt al een goede 6,5 uur onderweg. Wij hebben echt ontzettend trek.
0: Want je komt net terug van vakantie, toch?
1: Zeker, ja.
0: Waar heb je trek in?
1: Nou, wij willen alle vier een frikandel speciaal.
0: Het mag meer zijn, hè, zometeen.
1: Nou, dan willen we er alle vier drie, toch?
2: Ja, minimaal.
0: Oké, heel goed. Ja. Het zou kunnen zijn dat ik zo meteen jullie bestellingen ga betalen. Eerst gaan we eens even snackroulette spelen. Het werkt eigenlijk heel simpel. We gaan zo meteen een snackbar bellen. En jij mag raden, Felix, hoeveel frikandellen er op dat moment in het vet liggen. Heb je dat goed, dan krijg je dus je hele bestelling. En je mag ook nog één vraag stellen om een beetje idee te krijgen van ja, wat is de situatie in de zaak? Je kan alle vragen kan je stellen. Op weg natuurlijk naar het goede antwoord. Nou, zo werkt het. Zullen we gaan bellen?
1: We gaan bellen.
0: Daar gaan we.
1: We gaan bellen.
2: Ja, dat klinkt goed.
3: Goedenavond, Snackbar Den Helm.
0: Snackbar Den Helm!
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedenavond. Welkom bij Snack Roulette. Ik heb Felix aan de telefoon, toch Felix?
1: Zeker weten.
0: En vrienden, wie zijn er nog meer eigenlijk?
1: En naast is het Liam, Tim en Joost.
0: Oké, duidelijk. Snackbar Den Helm. Felix die mag raden, als jij dat goed vindt, hoeveel frikandellen er bij jullie in het vet liggen.
3: Ja, is helemaal goed. Zeker.
0: Alright. Felix, je mag ook nog één vraag stellen.
1: De vraag die wij willen stellen is hoeveel klanten er op dit moment in de winkel staan.
0: Oh ja, goeie. Hoeveel klanten?
3: Ik heb er nu 5 staan.
0: Oké, Felix. Waar ga je op inzetten?
1: Ja, wij denken dat iedereen een frikandel wil, dus wij gaan voor 5 frikandellen in de tent.
3: Nou, dan ga ik even kijken.
0: Heel goed.
3: Even kijken hoor. Ik heb het eerste rondje 0. Het tweede ook 0. En in de laatste liggen er inderdaad 5.
0: Serieus?
1: Ongelooflijk.
0: Ja. Wow, ik zeg net nog, het zou zo leuk zijn als hij er een keer uitgaat. Maar exact 5 ook.
3: Exact 5, ja.
0: Ja, fantastisch. Helemaal geweldig. Snackbar Den Helm, de groeten.
3: Yes, hey, succes.
0: Doeg. Hoi. Felix.
1: Ja?
0: Ik zal ook nog één keer applaus starten. Ik ga jullie hele bestelling betalen.
1: Hartstikke bedankt. Ongelooflijk.
0: Nou, laat het smaken. Dat zijn dan, even kijken, 3 keer 4, dat zijn 12 frikandellen. Zeg ik uit mijn hoofd.
1: Super.
0: Heerlijk.
1: Perfect.
0: Rij voorzichtig, tot later.

Jackson, YouTube, Q en Fireflies. Ik kwam er ergens achter, per toeval eigenlijk. Google doet soms aan Easter eggs. Dat zijn van die kleine grapjes. Dat als je iets intikt, dat je dan een bepaalde gimmick krijgt of zo. Dus even als een voorbeeld. Zocht je ooit op het liedje A Bar Song van Shibuti? Ken je wel? Nou, dan ging het hele beeld scheef hangen en schudden. Of dat je tipsy bent. Zocht je op Sabrina Carpenter, dan kreeg je allemaal van die rode lipstiftkusjes. En nu is het de beurt aan Zara Larsson. Google je haar naam, dan krijg je een knop. En als je daarop drukt, dan springen er allemaal dolfijnen door je beeld. Oké, 3, 2, 1. Ja, ik weet gewoon dat je dat nu gaat proberen.

0: Zometeen de artiest die een klein foutje maakte. Daarmee meteen haar handelsmerk ervan heeft gemaakt. Dus ja, dat ze echt van de nood een deugd maken. Heeft alles te maken met een zeer opvallende koep. Nu hoor ik je denken, hey Joey, wacht eens even. Ga jij iets vertellen over een opvallende koep? Oké, fair point. Ik leg het zo meteen volledig uit en ik draai deze. Die, die, Shakira. Die, die.
1: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
4: Slommelkens presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Profiteer nu met Clubcar Wij van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
21: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Joey van der Velden.
2: Zometeen Ed Sheeran, Azizam, eerst Shakira.

0: Forget Me. Eerst de artiest die van een nood een deugd maken tot kunst heeft verheven. Ik heb het over Ella Langley. Ja, mijn haar zit even rommelig als dat van Ella. Bij mij is dat gewoon zo. Bij haar is het een keuze. Ja, het is een beetje handelsmerken geworden. Die grote pony, die is dus per ongeluk ontstaan.
1: Like 20 minutes before I walked out on stage, I decided to cut my fringe a little bit. And it was so bad. There was like one piece right here. I had to get, I just told her to send it with the bangs.
0: Ja, nog geen 20 minuten voordat ze het podium op moest, besloot ze opeens om zelf even de haren rond haar gezicht te knippen. Pakte zo slecht uit, pluk haar stond omhoog en toen dacht ze, ja, wat ga ik nu doen? Kan ik proberen te verbergen of ik laat het gewoon zo. Ja, zie je Ella gaan, dan komt die pony erachteraan. Oh ja, en haar gitaar natuurlijk. Is die muziek bij Q?

Met Me, even een tipje van mij. Elke zaterdagavond rond de klok van 9 hoor je de boys van Criscross Amsterdam. Die gooien dan een uur lang alles in de mix. En alles is dan ook echt alles. Dat is ook een beetje het handelsmerk van de jongens. Maar ik dacht opeens, wat zijn dan de harde cijfers? Nou heb ik gisteravond even bijgehouden hoeveel ze dan draaien. Ik heb even geturfd. Eerste half uur 22 liedjes. Tweede half uur 21 liedjes. Maakt de eindstand op 43. Ja, dat is dus echt heel veel. Dat is gewoon echt heel veel. Je houdt het gewoon niet bij. Tenminste, ja, ik doe het ze niet na. Komende 2,5 minuut. Hoor je er maar één?

0: Guy on My.
1: Wil dus heel graag tickets hebben voor een bepaald concert. Ik zit nu een beetje te peinzen waar ik alle computers vandaan haal. Waar ik dan een poging mee kan wagen. Hoeveel devices ik kan gebruiken. Kan ik nog vrienden uitnodigen? De buren, collega's? Misschien kan ik er wel een feestje van maken. Grote met z'n allen ingelogd bij het ticketbureau party of zo. Ja, de vraag is zometeen. Welke artiest wil jij graag zien? En wanneer komt die artiest deze kant op? Die vraag ga ik zometeen stellen. Als je meedoet aan de ticket battle. Er ligt hier €100 ticket te goed voor je klaar. Kan je dan uitgeven aan een artiest naar keuze. Hoe je kans maakt op die €100 ga ik je zometeen vertellen na deze. Ga ik ook draaien. Bibi Rexha.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu haal, hè? Dus niet straks.

0: Odido.nl/business.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso. Omdat elke rit telt.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
16: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Ready for the OG.
19: All y'all bitches sound looking like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Bijna 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Mario Kwaitaal.
22: Goedenavond. Komende week wordt er weer verder gesproken over de begroting. Morgen gaat Pro met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën praten. SGP en JA21 gaan deze week ook op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. In Australië is voor het eerst vogelgriep ontdekt bij een zoogdier. Het gaat om een soort zeeleeuw die alleen in Australië voorkomt. Het dier werd doodgevonden op een strand in het zuiden van Australië. Daar gaat een zeer besmettelijke variant rond van vogelgriep. Maar tot nu toe was het nog niet bij een zoogdier ontdekt. In de hoofdstad van Guinea is een vuilnisbelt ingestort na dagen van zware regen. Een golf van afval kwam over de huizen heen. De regering had mensen al gevraagd om te vertrekken. Er zijn zeker 18 lichamen uit het puin gehaald, maar het precieze dodental is nog onbekend. Er wordt gevreesd voor nog veel meer slachtoffers. En na de Grand Prix in Zandvoort is Kimi Antonelli verder uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij werd vandaag tweede achter Lando Norris. George Russell heeft net zoveel punten als Lewis Hamilton, maar Russell staat tweede omdat hij meer races won dan Hamilton. Max Verstappen viel vandaag uit en staat zesde. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Dankjewel, dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 10 minuten. En er wordt geflitst op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg. Bij 62.2 staan ze. A7 Den Oever-Bolsward bij 108.1. Op de A7 tussen Groningen en Drachten bij 182.1 staan ze. Op de A27 Almere-Hilversum 112.3. De hoogte van Arnhem. Bij Almere staan ze natuurlijk. Ja, puinhoop. A27 Hilversum, Almere, het hoogte van Almere staan ze ook bij 115.1. En de laatste, dat is de A28. Zwolle Amersfoort, hoogte van Hulshorst bij 59.

0: Rihanna mee bij Q. En wat wil je van mij? Ja, je kunt een concert luisteren op je oortjes in de trein. Of je kunt het opzoeken op je laptop. Maar er gaat natuurlijk niks boven bij een concert zijn. Met die bas die door je buik giert. En alle confetti in je haar. En dat je ook nog op je tenen moet staan. Om dat ene moment niet te missen. Concerten zijn echt helemaal de max. En daarom nodig ik je bij deze uit. Om zometeen mee te doen aan de Ticket Battle. Idee is eigenlijk heel simpel. Je krijgt van mij een liedje te horen. En de vraag is dan. Is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Niet voor niks. Nee, dit spel. Spelen wij voor 100 euro tickettegoed. Ligt hier voor je klaar. Kan je dan uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Wil je meedoen over eens even kijken 5 minuten? Dan zou ik zeggen, app nu het woord Ticket Battle in de app van Q. Dan ga ik je bellen en dan spreek ik je zo.
1: Tom en Joost, Ticket Battle.
2: Ticket Battle.

0: Naked Battle.
1: Eerst zeg ik goedenavond tegen Roxy en Jesse. Goedenavond, welkom in de show beiden.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Hi Jesse, hi Roxy. Roxy, ik begin even bij jou. Jij gaat natuurlijk zo meteen die 100 euro winnen.
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja, het zou een leuk verjaardagscadeautje zijn.
1: Ben je jarig vandaag?
2: Nee, morgen.
1: Oh, nou gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Wat leuk. Nou, wat alvast gefeliciteerd. En waar ga je er een grote party van maken?
2: Nou, we zijn nu onderweg naar Brabant.
1: Oké. Okay.
2: Want we gaan het in de Efteling vieren.
1: Leuk. Ja. Leuk. Ja. Leuk. Als jij zo meteen die 100 euro wint, welke artiest wil je graag zien?
2: Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Ik zou overal naartoe willen. Ik weet dat Teddy Swims naar Nederland komt.
1: Ja?
2: Volgens mij, ja. Dus daar zou ik ook wel heen willen.
1: Oké, okay, nou, dan zetten wij in op Teddy Swims. Ik moet wel even vragen, je bent morgenjarig. Wat is je geboortejaar?
2: 93.
1: Jesse, goedenavond.
4: Hoi.
1: Goedenavond, wie wil jij graag zien?
4: Ik zou wel graag een keertje naar Imagine Dragons willen gaan.
1: Tuurlijk, vette band.
4: Ja.
1: Ja, maar die waren toch laatst hier? Heb je die niet gezien?
4: Ja, maar niet kunnen zien inderdaad.
1: Oh, oké. Imagine Dragons, daar gaan wij voor spelen. Wat is jouw geboortejaar?
4: 1998.
1: Oké, Roxy, dan gaan we zo meteen bij jou beginnen.
2: Ja.
1: Dit spelletje werkt als volgt. Jullie krijgen van mij een liedje te horen. De vraag is dan, is die eerder of later uitgekomen dan het nummer dat je daarvoor hoorde? Jullie spelen tegen elkaar en moeten om en om antwoord geven. Voor de eerste die een fout antwoord geeft, is het over en uit. Gaan de tickets automatisch naar de ander. Nou, de oudste begint. Roxy, dat ben jij. Je geboortejaar is je startjaar. Ben jij klaar voor het allereerste liedje?
2: Ja.
1: Dat is deze. Nou,
2: ja.
1: Herkennen wij duidelijk, is natuurlijk een Son Milieu met Multicolor eerder of later dan 1993 uitgekomen.
2: Ja, later.
1: Later, inderdaad, een no-brainer. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. Jesse, deze is voor jou. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. George Ezra en Shotgun eerder of later dan 2021, want Son Milieu kwam dus uit 2021.
4: Ik denk dat hij eerder is uitgekomen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Roxy, de volgende is voor jou. Ja, dit zijn Lil Kleine en Ronnie Flex. Niet omdat het moet, eerder of later dan 2018?
2: Later?
1: Nee, eerder. Roxy!
2: Oh,
1: oh, dat is niet... Nou ja, kan gebeuren toch. Jesse, bij deze gefeliciteerd! Yay! Je krijgt 100 euro, krijg je van mij.
4: Top, man.
1: Ja.
4: Nou, ik ben geniet verrast van, die is ook morgen jaren.
1: Nou, wat goed geweest! Ja. Nou, Imagine Dragons is een stap dichterbij. Roxy, jij baalt als een stekker natuurlijk.
2: Ja.
1: Dan heb ik nog één vraag aan jou. Kan ik toch misschien een beetje goed met je maken? Wil jij een mooi liedje of wil je een dansliedje?
2: Een mooi liedje.

0: en Green Green Grass. Ja, heel vaak worden grote liedjes, grote hits in de studio geboren. Maar een van de grootste hits van dit moment kwam op een zeer onverwachte moment. Het was in ieder geval een plek waar het heel onhandig was om instrumenten vast te houden. Het gaat allemaal over dit liedje. Ja, de Bauza schreef natuurlijk Magnetic. En nu is de vraag, waar is dit ontstaan? Is dat A, de auto, B, het toilet of C, in een tent? Nou, het antwoord krijg je zo meteen. En ik draai het liedje ook.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
10: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
17: Nu hou hè, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: 30 augustus start de week tegen kanker.
20: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
21: Jij waarschijnlijk ook.
22: Iemand die je dierbaar is.
23: Of was.
22: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
23: En de beste zorg.
22: Voor wie geef jij?
24: Doneer op kwf.nl.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
24: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
22: Doneer op kwf.nl.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
26: Hij is onderweg.
23: Wie?
26: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
23: Top. Koffietje, ik trakteer.
26: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Joujou.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Goedemiddag.

Fion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Fion, hypotheken vanuit het hart.

0: /business.
1: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Joey van der Velden.
3: Yo. Ik ga zo meteen een heel goed liedje draaien van de Red Hot Chili Peppers. Alle tijd. Eerst Carol G.

0: zometeen hoor je Flair. En ook Jonas Blue ga ik ook nog draaien met The Edge of Desire. Ja, dit is een verhaal dat je wel vaker tegenkomt in de muziek. Soms is een hit er gewoon opeens. Dan is er geen moment aan te wijzen, maar dan popt die gewoon opeens op. Een tijdje geleden waren de leden van de Bauza bij Stefans Pianobar. Daar vertelden ze over de plek waar ze altijd werken. Dat is de cabin. Ja, dat is een prachtige werkplek. En dan denk je, nou, dan komt de inspiratie daar. Want ja, dan kan je direct iets mee. Dat is handig. Maar nee.
1: We made Magnetic in like the first 3 hours getting there.
2: Mm. We started in the car. On the way there.
1: Yeah, I started in the car on our way there. And then we made Magnetic. And
0: ja, de grootste hit is er gewoon in de auto geschreven. Want zo gaat het met muziek. Soms is het er gewoon opeens. En dan moet je er iets mee. En gelukkig maar dat ze er iets mee hebben gedaan. Het is gewoon een heel lekker liedje.

zometeen Jonas Blue, Edge of Desire. Ken je trouwens Sia? Dat is die waanzinnige zangeres die ook heel veel met David Guetta heeft gewerkt. Ja, het was dus helemaal niet de bedoeling dat zij nu op de radio zou zijn. Dat is de schuld van David. Zit als volgt. Sia die schreef het liedje Titanium voor David Guetta. En ook een andere zangeres, dit liedje. Ken je wel. Nou, en ze had dus bij wijze van een voorbeeld had ze de vocals ingezongen. Maar die vond David Guetta zo goed dat hij het gewoon gebruikte voor de definitieve track. Nou, dat wilde zij absoluut niet. Ze wilde eigenlijk meer de anonimiteit in. Maar ja, het was al te laat. Het liedje stond al overal. De hitlijst, dat ontplofte. Dat ging allemaal. Ja, het ging heel goed met het liedje. Dus zij boos, maar het kwam goed tussen de twee. En voor Sia zet het ook de deur open om toch soms af en toe solo een liedje

0: Ja, echt jaloersmakende beelden gezien. Somber bij Q Music en 12 to 12. Zometeen is het weer tijd voor de hulptroepen. Ja, Tom en Joe die hebben de hulptroepen in het leven geroepen. Elk weekend helpen ze een probleem uit de wereld. Samen met de nationale hulptroepen. Dat ben jij als je luistert. Je mag zometeen meehelpen aan de oplossing. Maar heb je een probleem? Dan mag je je nu al melden. Heb je iets waarvan je denkt, ja Joe, ik zou het wel opgelost willen zien. Ik kom er niet helemaal uit. Kan je me een steuntje in de rug geven? Dan zou ik zeggen, pak even de Q-Music app uit je binnenzak en stuur mij dat wat je dwars zit. Mag in een tekstberichtje, maar liever een spraakberichtje. Druk je op het microfoontje en dan, nou, komt het goed. Gaan we je zo meteen helpen. Na deze. Ik ook draaien. Over een minuut of vijf.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: 18+.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: 8:02, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Mario Kwaitaal.
9: Goedenavond. De burgemeester van Zandvoort heeft een traantje gelaten bij de laatste Grand Prix van Nederland. Hij vindt het buitengewoon jammer dat het voorbij is. En ook het vroege uitvallen van Max vond hij teleurstellend. Voor de NS was het wel een hele goede dag. Zo'n 163.000 mensen kwamen met de trein in wat NS een militaire operatie noemde. Griekenland heeft een luchtafweersysteem naar Kreta verplaatst. Daar staat een basis die ook de Amerikanen gebruiken. Iran zou plannen hebben om militaire bases in die regio aan te vallen, waarbij ook Bulgarije gevaar zou lopen. Militaire bases op Cyprus zouden ook een doelwit zijn. Daar werd eerder al een Britse basis aangevallen. President Zelensky ontkent opnieuw dat Oekraïne achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen zat 4 jaar geleden. Vorige maand zei justitie in Duitsland dat Oekraïne de opdracht gaf voor die aanval. Oekraïne zou wel meewerken aan het Duitse onderzoek. Woensdag werd in Kroatië een Oekraïense verdachte opgepakt. En bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn 5 fans van Cambuur gewond geraakt door vuurwerk dat werd afgestoken vanuit het vak met Feyenoord-supporters. Fakkels kwamen in het publiek terecht. Ook de keeper van Feyenoord kreeg een fakkel om zijn oren, maar werd niet geraakt. Gevoetbald werd er ook. Feyenoord won met 5-2 van Cambuur. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dankjewel Mario, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 10 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Gorkum door een defect voertuig. 11 minuten langzaam rijdend. Dan wordt er geflitst op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 108.1. Op de A12 Maarn-Utrecht bij 75.0. A27 Almere-Hilversum bij 112.3. De hoogte van Almere. A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.6. Status bij Hulshorst. En even kijken, de laatste, dat is de A58 Vlissingen-Goes, de hoogte van Sintsheer Arendskerke. Daar staan ze bij 161.5.
10: Music. Joey van der Velden. De

0: Ik wou nog zeggen, zometeen Martin Garrix. Ja, Tom en Jody staan elk weekend voor je klaar. Alleen Tom en Jody zijn met vakantie. Daarom hou ik de hulptroepen draaiende. Je krijgt een oplossing, krijg je op maat. Als je je meldt hier met een probleem. Thanks trouwens voor alle problemen die binnen zijn gekomen. Alles wordt gelezen. En even kijken, ik heb voor het probleem van Isa gekozen. Ik zou zeggen, let goed op, want je kunt zometeen een van de hulptroepen zijn. Isa, kom er maar in.
1: Hey Joey. Nou, ik heb even een dingetje. Ik kom terug van Lowlands. Ik ben zo brak als een tak. En ik heb gewoon heel veel zin in snacks en lekker snoep en alles wat slecht is. Dan kijk ik in de kast en eigenlijk eten mijn huisgenoten standaard mijn snoep op. Is dat normaal? Dat ze dan ook niks terug doen, zeg maar? Het is gewoon weg. It's gone. Wat zou jij doen in deze situatie? Help me out.
0: Even resume is misschien wel handig. Altijd als ik zin heb in snoep, kijk ik in de kast, maar dan hebben mijn huisgenoten het opgegeten. Zo heb ik het even hier samengevat op mijn scherm. Het snoep is altijd opgegeten door huisgenoten. Nou, hoe lossen we dit op als je luistert? Deel even je mening en vooral ook je oplossing. Wat denk je hiervan? Je kan een van de hulptroepen zijn als je een berichtje stuurt in de app van Q. Typen of inspreken. En dan komen we zo meteen, denk ik wel, bij conclusie.

0: ideaal, de hulptroepen. Je krijgt gewoon een oplossing op maat. Meld je bij de hulptroepen met een probleem. En dan, nou, dan zoeken we gewoon naar hoe we dit een beetje ja, wat draaglijker kunnen maken. Isa, die kwam met het volgende.
1: Hey Joey. Nou, ik heb even een dingetje. Ik kom terug van Lowlands. Ik ben zo brak als een tak. En ik heb gewoon heel veel zin in snacks en lekker snoep en alles wat slecht is. Dan kijk ik in de kast en eigenlijk eten mijn huisgenoten standaard mijn snoep op. Is dat normaal dat ze dan ook niks terug doen, zeg maar? Het is gewoon weg. It's gone. Wat zou jij doen in deze situatie?
0: Nou,
1: help me out.
0: Ja, de vraag is, hoe lossen we dit op? Thanks als je een berichtje hebt gestuurd. Trouwens, ik bedenk me ook echt net. Kijk, er lag hier bij ons op het vergadertafel lag ook gewoon een pak met koekjes. Ik ook gewoon een beetje uit staan snacken. Dus ik maak mezelf ook een beetje schuldig aan de andere kanten van dit verhaal. Gewoon stiekem snacken en dan het pak zo neerleggen dat het net lijkt dat niets aangeraakt. Daar ben ik echt heel goed in. Kunnen we dit een beetje onder de pet houden trouwens? Nou, oké, even kijken. Wat is er allemaal binnengekomen? Welke oplossingen krijgen we dan? Nou, Raoul die zegt de houdbaarheidsdatum aanpassen op de zakken. Leuk. Slim. Verstop je snoep ergens in de tuin. Misschien is het vogelhuisje een goede plek. Schrijft Rob. Dan koop geen snoep. Heeft Monique ingestuurd. Lekker op jezelf gewoond, schrijft Vincent. Heb je ook geen last meer van huisgenoten? Kom even kijken, een audioberichtje binnen van Alisa.
2: Ja, als je huisgenoten het snoep stelen. Nou, ik zou gewoon een kluis kopen waar je dan het snoep in kan bewaren. En al je huisgenoten gewoon lekker een tikkie sturen voor de geleden schade.
0: Check! Kluis kopen, zo'n hele grote, zo met zo'n draaiding dat je zo lekker kan draaien. Tikkie sturen voor het opgegeten snoep, schrijft Francis. Even zegt, stop het in een andere verpakking. Zoals een zak hondenvoer of zo. Oh ja, de vermom je het eigenlijk een beetje. Beveiligingscamera van Carina komt binnen. Kijk wat hier binnenkomt.
3: Helaas is dit voor mij een heel herkenbaar probleem. Hm? Ik had dit probleem ook met mijn huisgenoten. Maar nu hebben we afgesproken dat iedereen een eigen kastje krijgt. En daar hebben we een sticker op gedaan met onze naam. En dat is nu de afspraak dat wij dan niet in elkaars kastje mogen komen.
0: Oké.
3: Okay. Dus dat werkt bij ons nu gelukkig wel.
0: Oké, okay, duidelijk. Ik denk dat we een conclusie hebben. De conclusie zou een beetje kunnen zijn. Ik denk dat het is, maak een valstrik. Breng het in rekening, koop een kluis en... Eet je

0: Nate Smith bij Q Music. En I like it. Ik ga zo meteen een nieuwe ronde van Ik Weet Het Beter spelen. Misschien wil je wel meedoen. Je mag dan tegen iemand gaan opbieden om binnen een minuut zoveel mogelijk goede antwoorden uit een bepaalde top 20 op te noemen. Die top 20 die verschilt elke keer. Dus het zou bijvoorbeeld huisdieren kunnen zijn of filmgenres of vakantielanden binnen Europa. Nou, heb je zin om zo meteen mee te doen met het zinderende spel? Dan zou ik zeggen, stuur even Ik Weet Het Beter naar me toe. Dan ga ik je bellen. Spreek je zo. En deze ga ik ook draaien. Mel Smith naar horen.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ah, nee hè.
18: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
17: Ja, weer eens.
18: Nou, pof jij even.
17: Oh ja?
18: Ik heb net koffie gezet.
17: Lekker.
18: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
19: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
15: Streekt. Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
20: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
23: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
24: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooi.

0: Hallo.
1: Hoi, goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Valerie, ik begin even bij jou.
2: Ja,
0: zin in de nieuwe week?
2: Ja, zeker.
0: Heel goed, zin om een spelletje te spelen?
2: Ja, dat is ook.
0: Oké, Joeri, ik ga het ook even van jou vragen. Heb je ook zin in de nieuwe week?
3: Ja, zeker weten.
0: Nou, komt goed uit. Welkom bij Ik Weet Het Beter, samen. Ik ga zo meteen een onderwerp noemen. Jullie mogen tegen elkaar opbieden hoeveel juiste antwoorden je denkt te kunnen geven. Diegene die het hoogste getal noemt, daar ga ik het spel ook echt mee spelen. Lukt het, dan krijg je het Q-Music prijspakket. Neem je de uitdaging zo meteen aan, maar lukt het niet. Dan gaat het prijspakket naar de ander.
2: Ja, duidelijk.
0: Zo werkt het spel. Okay. Is het ook voor jou duidelijk, Joeri?
3: Ja, zeker.
0: Oké, dan gaan we. Ik heb hier een top 20 voor mijn neus. Het zijn de populairste cadeaus voor mannen.
2: Voor mannen?
0: Ja, de populairste cadeaus voor mannen. Valerie, hoeveel denk jij er te weten van de top 20? En ik denk zelf, nou, dit is appeltje ei.
2: Ik denk 10.
0: 10, zo, we gaan meteen de hoogte in. Joeri, wat zeg jij? Ga je naar 11? 12 wellicht?
3: Nee, ik laat het aan Valerie.
0: Echt?
3: Ja.
0: Meen je het?
3: Ja.
0: Ja.
3: Nee, ik ga voor 11.
0: Oké.
3: Ja, toch wel. Ja.
0: Valerie, zeg jij 12? Het zijn de populairste cadeaus voor mannen.
2: Ja.
0: En heel veel weet je er natuurlijk. Tuintje is trouwens bijna afgelopen. Heel veel weet je er natuurlijk, maar er zitten ook een paar lastige tussen. Ga je naar 12?
2: Nee, ik laat het aan Joeri over.
0: Oké, Joeri, dan gaan wij het spel spelen. De vraag is, hoeveel van de 20 meest genoemde kan je opnoemen binnen 1 minuut? Als je niks hoort, ga gewoon door. Doe het rustig, noem ze 1 voor 1 op. En ik wens jou heel veel succes. Jouw tijd gaat nu in.
3: Oké, games, barbecue accessoires, sneakers, fitness accessoires, gaming accessoires, zonnebril.
0: Even kijken, zonnebril hebben wij, ja.
3: Bluetooth speaker.
0: Zeker, je hebt er nog 6 te gaan. Sorry, wat zei je?
3: T-shirt.
0: Ja, we hebben trui staan, rekenen maar even goed. Kledingstukje, maar 40 seconden. 5 nog te gaan.
3: Een pet.
0: Nee, geen pet.
3: Parfum.
0: Parfum hebben we zeker staan. Of aftershave natuurlijk, lekker voor na het scheren.
3: Aftershave, ja.
0: Ja, 30 seconden nog.
3: Kijk, een portemonnee.
0: Portemonnee inderdaad. Sorry?
3: Een smartwatch, een horloge.
0: Horloge staat er dus. Je hebt er nog 2.
3: Sportkleding. Zonnebril heb ik ook gehad.
0: Nee. Wat heb je zelf nog gezegd gehad? Een riem? Nee, ook niet. Oeh, 10 seconden nog. Je moet er nog 2. Schiet op.
3: Nog 2. Horloge. Ja, dat heb ik allemaal gehad.
0: Ja, dat ene waar je hebt toch ook dat ding. Dan moet er gewoon iets ophangen toch nog. Dan koop je een stuk. Ik heb het bijna gehad.
3: Kledinghangers. Ik weet het niet.
0: Auw!
3: Een jas, ik weet het
0: even. Joeri! Ja, je ging zo goed.
3: Laat,
0: ja, je bent wel te laat.
3: Ik ging goed.
0: Ja, je had toch fles drank kunnen zeggen?
3: Fles drank, ja, daar had ik eigenlijk wel aan kunnen denken. Ja.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Ja,
0: gereedschap had je kunnen zeggen, er staat nog scheerapparaat op. Sokken, hallo, waar bleven de sokken?
3: Ja,
0: nou, rugzak, koptelefoon, cadeaubon, bierpakket. Dat zijn we ook nog vergeten.
3: Bierpakket, ja, inderdaad.
0: Oh, ja. Ik hou maar op. Ik zeg Valerie, gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Je krijgt het Q-Music prijspakket krijg je van me.
2: Dankjewel.
0: Het zit helemaal chockvol. Er zitten de strandballen in. En het, hoe noem je dat ook alweer, dat ding, dat zwemband waar je kan blijven drijven zit erin. En eigenlijk alles wat ik hier in de kast kan vinden, dat ga je krijgen.
2: Nou, superleuk. Ben ik heel blij mee.
0: Joeri?
3: Ja.
0: Ja, je baalt, hè?
3: Ja, krijg je geen troostprijs?
0: Joeri, je krijgt ook een prijspakket!

0: luisteraars van Q, die worden wel getrakteerd op deze zondagavond.
1: Nou, ik hoop het. Ik hoop dat ze niet denken, oh, is het al maandag? Want ik zit natuurlijk normaal altijd in de nacht, maandagnacht.
0: Oh, dat ze in de war zijn qua tijd tegen. Of dat ze denken, ja, na 2 uur, pff, zo is het al maandag. Zo, ja. Nee, want Vincent is op vakantie.
1: Vincent op vakantie.
0: Jij springt in het gat.
1: Inderdaad, zo is het.
0: Leuk. En wat gaat er gebeuren zo meteen?
1: Nou, we gaan zo meteen gewoon lekker Vincent telspel doen. Woorden tellen in een liedje. En moet ik afklappen welk woord het is?
0: Ja, misschien wel goed. We kunnen daar een beetje alvast op focussen.
1: Ja, het woord is praten.
0: Echt?
1: Ja.
0: Welk liedje ga je dan draaien met praten?
1: Nu wij niet meer praten.
0: Oké, okay, dus ja, dat woord moet je zo meteen tellen.
1: Nou, ja, praten moet je zo meteen tellen. Maar nu nog niet. Nu, nog niet. Nu gaan we eerst iets anders doen, denk ik.
0: Ja, want dan komt Judith binnen en dan is eigenlijk zijn 3 woorden die zij meteen zegt. En dat zijn de woorden...
1: Pim, pam, petje.
0: Ja, ze wil heel graag pim, pam, petje spelen aan de gang. Pim, pam, petje.
2: Een muziekinstrument met de T.
0: Trompet.
1: Ah, ja,
0: dat is heel snel. Zo, ja. Ja. Wil je nog één eentje?
1: Ja, zeker. Bam, petje.
2: Iets waar je 100 euro voor betaalt met de K.
1: Kaas. Nee, dat is raar.
0: Kaas.
1: Een kaptafel.
0: Een kaptafel?
1: Ja.
0: Puntje, ja, die moeten we er nog één doen. Nu is
1: ja,
0: één,
1: dat was
0: één,
1: nu één. Oh, ja,
0: kaptafel is dat 100 euro?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Nou, kappen. Bim, bam, petje.
2: Een liedje met de S.
1: Somebody that I used to know.
0: Samba. Gewoon somebody that I used to know?
2: Ja, dat is goed. Maar is kijk eens in je scherm.
1: Sapphire.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar. Het
6: voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: De hete zomer, Crayon rolluiken.
16: Geluidsoverlast.
15: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Crayon rolluiken.
17: Een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van 9 uur krijg je van Mario Kwijtouw.
18: Goedenavond. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Ze hebben volgens de club brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Het vuurwerk werd gegooid vanuit het vak met Feyenoord supporters. De club en supportersvereniging vinden het volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd. In Badmen, net buiten Deventer, is een trein tegen een aanhanger gereden die op een overweg stond. De aanhanger was volgens de regio-omroep losgeschoten van een tractor. De bestuurder kon het alarmnummer niet meer bellen om de aankomende trein te laten stoppen. De trein kon niet meer verder, maar er raakte niemand gewond. In Guinea, in het westen van Afrika, zijn meerdere huizen bedolven onder een berg afval nadat een vuilnisbelt instortte. Er zijn al 30 lichamen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval in Guinea. En wielrenner Mathieu van der Poel is terug op de mountainbike, maar greep net naast de winst bij een wereldbekerwedstrijd in Frankrijk. Hij eindigde als 2e achter een Fransman. Van der Poel bereidt zich in Frankrijk voor op het WK van volgende week. Hij wil over 2 jaar ook naar de Olympische Spelen op de mountainbike. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister met 1 vertraging gemeld. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar is vertraging 10 minuten. Flitser dan gemeld op de A7 Den Oever richting Bolsward. Daar staan ze bij 108.1. De A27 Almere richting Hilversum op pas bij 112.3. Ook staan ze flitsen op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.6. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16.3. Pen en papier klaar, al kom je met enige focus ook heel ver. Want zometeen gaan we weer tellen tijdens het telspel. Eerst Ed Sheeran.

0: vakantie. Die is even lekker zo'n koppie leeg aan maken. Maar nu hoop ik dat jij wel de focus hebt en scherp bent. Want je gaat zo'n liedje horen waarin één woord heel vaak wordt gezongen. En aan jou om te tellen hoe vaak dat woord voorbij komt in het liedje. Nu duiken we even in de tijdmachine naar 6 jaar geleden. Toen stond het nummer Nu Wij Niet Meer Praten van Jaap Reesema en Pomlien Thijs op nummer 1 in de enige echte top 40. En nu praten ze niet in het liedje, maar ze zingen wel. En toevallig zingen ze heel vaak het woordje praten. Snap je het nog? Nou, ik denk dat je wel weet over welk woord het gaat. Het gaat namelijk over praten. Hoe vaak zingen ze in dit liedje het woord praten?
1: Nu wij niet meer praten.
0: Ja. Ja, dus goed meetellen. En ik zeg altijd maar zo, vals spelen is ook gewoon meespelen. Dus als ik jou was, zou ik gewoon lekker pen en papier pakken. Of je mobiel, om ook mee te durven. Stuur het juiste antwoord dan even na het liedje in de Q-Music app. Dan maak je kans op het Q-prijspakket. En ik zorg dat die lekker goed gevuld is, ja? Dus tel dus het woord praten. Oké, klaar voor? Komt-ie aan.

0: Zo, dat was hem. Hoe vaak heb jij het woord praten geteld? Geef het exacte aantal door of doe een gokje en stuur dat nu in de Q-Music app.
1: Dit is Q-Music. Alex Warren. En dit is Q-Music. Bruno Mars.

0: Nieuwe muziek bij Q-Music Somio Feels Apart 2. En daarvoor hoorde je Ja, Bresma, Pommeli Thijs, Nu Wij Niet Meer Praten.
1: Nu wij niet meer praten. Oh, nu wij niet meer praten.
0: Maar ja, hoe vaak zingen ze het woord praten? Ja, ik zag wat berichtjes binnenkomen in de Q-app. Even kijken wat kwam er binnen voor antwoorden. Ik zie Tineke die zegt 12 keer bij Vincent Telspel. Nou, dat is helaas fout. Marit zegt 13, ook niet goed. En Linda zegt, mijn dochter van 9 en ik hebben het 11 keer gehoord. Helaas, nee, ook niet goed. Maar aan de lijn Samantha, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, om eerst te beginnen, jij zat lekker in de jacuzzi.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: En jij dacht, ik ga even meetellen. Hoe heb je meegeteld?
2: Met pen en papier. Oh, ouderwets. Lekker. Zoals het hoort.
0: Maar gaat dat wel goed in de jacuzzi? Is het niet nat geworden? Heel kleddeboel.
2: Nee, ik heb zo'n tafeltje aan op de rand zitten.
0: Oh,
2: kan je kijk, drinken inzetten
0: zo.
2: En boekje opleggen.
0: Nou, Samantha, ik kom een keer langs, hoor ik al. Want dit ja, wil ik ook. Hey, jij hoorde Jaap Reesema, Pommelien Thijs met Nu Wij Niet Meer Praten. Hoe vaak heb jij het woord praten gehoord?
2: 14 keer.
0: 14 keer?
2: Ja.
0: En hoe zeker weet jij dit?
2: 100% zeker.
0: Oh, het wordt niet eens meer spannend eigenlijk. Samantha, dat is helemaal goed hoor.
2: Yay!
0: Gefeliciteerd. Ja, jij wint het Q-prijspakket. Ik ga zorgen dat hij goed gevuld is, oké?
2: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
0: Dus komt jouw kant op en ik wens je nog heel veel plezier in de jacuzzi.
2: Ja, dankjewel. En jij een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Geniet.

0: idee. Ja, de laatste tijd begin ik me eerlijk gezegd toch af te vragen of ik niet moet gaan verhuizen. Ik woon namelijk in hartje Amsterdam. En het is eigenlijk altijd maar de vraag hoe je je fiets aantreft. Bijvoorbeeld je fiets zonder zadel of volgeklad met gravity. Of je treft je fiets helemaal niet meer aan, want dan is hij gejat. Maar afgelopen week liep ik naar mijn fiets en toen zag ik iets. Nou, mijn bloed begon te koken. Ga je zo meteen het hele verhaal vertellen. En ook muziek van Just Stay, Jackstyle komt eraan.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
5: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
6: Het voordeel is enorm.
5: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel per 6 pakjes maar €1,49.
7: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van
9: Aldi.
11: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi. Yeah!
12: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
13: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
14: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
15: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
14: Wat dan?
15: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Oh, mag ik mee?
15: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
21: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: En een goede avond, Q-verkeer van Flitsmeister. Met één vertraging nog gemeld op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld, vertraging is daar 5 minuten. Flitserstand op de A7 Den Oever richting Bolsward bij 108.1. Oppas bij de A27 Almere richting Hilversum bij 112.3. A28 Zwolle richting Amersfoort, daar staan ze te flitsen bij 59.6. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16.3.
1: Judith Eik.
0: Zometeen Kent Holdas, maar eerst Just Stay Jack Style 30.

Macklemore, Ryan Lewis en Can't Hold Us bij Q. Ja, de laatste tijd schiet er toch steeds een gedachte door mijn hoofd. Moet ik niet eens een keer gaan verhuizen? Ja, ik woon in een hartje Amsterdam, echt in het centrum. Midden in de gezelligheid, midden in de drukte. Maar ook midden in de chaos. Want elke keer vraag ik me af hoe ik mijn fiets dit keer nou weer eens aantref. Mijn zadel is er wel eens een keer afgejat. Ik heb ook wel eens lege bierflesjes in mijn fietsmand gehad. Maar afgelopen week liep ik naar mijn fiets. En ik dacht dat het een grap was. Maar iemand had zijn fiets, zijn of haar fiets, via mijn fiets vastgemaakt aan het fietsenrek. Ja, ik vraag me dan echt af, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ik kon dus nergens heen. Ik stond dus vast. Ik stond midden in zijn of haar fiets en het fietsenrek.

0: Lola Young bij Q en Messi. Heb jij wel eens gezoend met een collega? Ja, ik las dus dat 1 op de 2 mensen wel eens een romance op de werkvloer heeft gehad. Dat kan een zoen zijn, een spannende nacht of dat je echt serieus met elkaar gaat daten. En nou werken hier bij Q Music natuurlijk best wel veel leuke mannelijke collega's. Maar ik heb zelfs nog nooit met een Q-collega gezoend. Maar eens moet de eerste keer zijn, toch? Nee, grapje. Maar mijn lieve Q-collega Marika, die zag het wel blijkbaar helemaal voor zich. Of nou ja, in ieder geval dacht ze dat er een kans was op een zoen met Mattie. Ja, dat hoor je terug in de nieuwe podcastreeks van Mattie en Marike. De komende weken vertellen ze daarin verhalen die ze nog nooit eerder hebben gedeeld richting hun allerlaatste show op 3 september. En de allereerste aflevering staat nu online. En daarin ging het dus even over hoe het allemaal begon en de kans op wellicht een zoen.
1: Ik zocht een nieuwe radiopartner.
2: En toen vroeg jij of ik wilde komen eten. En ik weet nog dat ik toen dacht, gaan wij zoenen? Want heb ik dat nooit tegen jou gezegd?
1: Nou ja, je hebt wel eens een keer zoiets gezegd, maar ik vraag me zo af waar je dat dan vandaan
2: had. Nou, ik weet niet, er hing wel gewoon chemie tussen ons in de lucht. En toen heb jij mij die avond gevraagd, joh, zou jij het leuk vinden om met mij de ochtendshow te gaan doen? En toen dacht ik, dan gaan wij vanavond niet zoenen.
0: Wil je nou de hele aflevering horen? Dat kan op qmusic.nl of in de Q-app of je favoriete podcast-app.

0: Extra-arm schijf, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Een hele goede avond. Ik ben blij dat je er bent. Want ik heb zo meteen weer nieuwe muziek die ik even tegen je aan wil houden. Ik ben benieuwd naar je mening. Wil je het vaker horen of denk je, nou nee, doe maar niet. Ja, een nieuwe ronde van Repeat of Niet komt eraan. En ook Alex Warren ga je horen.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl. Get ready for the OG. All y'all
3: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Hey, dat is Tom die net parkeert.
10: Hey, oh, sorry.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
12: En een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van 10 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
13: Goedenavond. Sigrid Kaag werd 10 jaar geleden gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties, zei ze bij Zomergasten. Amerika vroeg of ze zich beschikbaar wilde stellen om secretaris-generaal te worden. Dat gebeurde niet omdat Nederland toen ook met andere dingen bezig was. Kaag denkt dat ze mede daardoor wel de Nederlandse politiek is ingerold. In Ridderkerk is een vrouw met haar baby van een balkon gesprongen om te ontsnappen aan een man die haar mishandelde, schrijft het AD. Ze zag toevallig de politie rijden en probeerde hun aandacht te trekken. Moeder en baby vielen vanaf de eerste verdieping in de bosjes en raakten licht gewond. Later werd een man aangehouden. Israël dreigt met zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Aanleiding zijn 4 vliegers zonder explosieven die dit weekend opdoken, waarschijnlijk uit Gaza. Volgens het leger vormen ze toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn eerder wel aanvallen gedaan. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden nog eens goed bekeken na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord vanmiddag. 5 supporters raakten gewond, zij liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de KNVB. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het flink af tot onder de 10 graden. Landinwaarts zelfs zon een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen, dus je kan lekker doorrijden. Maar wel oppassen op je snelheid. Daar vind je namelijk flitsers op de A7, Den Oever richting Bochtwaard bij 108.1. En de A27, Almere richting Hilversum bij 112.3. Ik wil even je eerlijke mening zo in repeat of niet. Jij bepaalt of je een liedje vaker wilt horen. Eerst Alex Warren en Fever Dream.

0: is Dua Lipa and One Kiss.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Je gaat zo'n liedje horen en de vraag is dus of je die weer vaker wil horen, repeat, of dat je hem toch liever overslaat. Dan is het een niet. Ja, ronde nummer 5. We zitten op de helft voor Ash met het liedje Stop the Wedding. Ash, ja, misschien doet die naam je denken aan Pokémon, maar deze Ash heeft geen pokeballen bij zich. Nee, Ash is een 33-jarige zangeres uit Amerika. Daar is ze eigenlijk al best een grote naam. Ze stond bijvoorbeeld al in het voorprogramma van Benson Boone en Gracie Abrams. Maar hier is ze nog vrij nieuw. En daarom ben ik benieuwd, wat vind je van Stop the Wedding? Geef je dit een repeat of zeg je, nou, doe maar niet. Stuur het met een berichtje in de Q-Music app.
1: Repeat.
2: Repeat.

0: Jordan Ash en Stop the Wedding.
1: Repeat.
2: Of niet.
0: Jij mocht je mening geven over dit liedje. Thanks als je dat hebt gedaan. Sander die zegt een nietje voor mij. Charissa die zegt natuurlijk een repeat. Ze heeft iets weg van Crazy Abrams. Dat snap ik wel. Jolanda zegt een niet. Marijn zegt lekker hoor, doe maar een repeat. Janice
3: hier. Een dikke vette repeat.
4: Ik zeg bij deze nee, doe maar niet.
0: Oké. José zegt een voorzichtige repeat. Nou, met hak over de sloot, een repeatje. Door naar ronde nummer 6. Mag je hem nog een keer horen morgen om 4:15 bij Wim. Met nu All City, Carly Rae Jepsen en Good Time.

0: Ashes en Machar. Lekker zomerse muziek. Morgen ook gewoon een lekkere temperatuur, hè? Van zo'n 20 tot 24 graden. Heerlijk. Maar ze liggen gewoon alweer in de winkel, hoor. De pepernoten. Ja, en ik weet dat jij ze ook lekker vindt. Want elk jaar eten we gemiddeld per persoon zo'n 395 pepernoten. Nou, heel eerlijk, ik heb ook gewoon al een zak op, hoor. Terwijl normaal gesproken stel ik het zo lang mogelijk uit. Maar ja, ik zag een nieuwe smaak en toen moest ik natuurlijk even proeven. Suikerbrood, kruidnoten. Nou, echt geweldig. Ja, ik zag dus suikerbrood, pepernoten, maar ook weer andere smaken. Appelstroop, pepernoten, pindakaas met hagelslag. Nou, mocht je ze nog zo lang mogelijk willen uitstellen, succes ermee. Want ze liggen inmiddels overal op je te wachten. En blijkbaar kun je er niet alleen van eten, maar ze ook gewoon wegspoelen. Want ik zag ook al cola met pepernotensmaak.
1: Pardon. Doe nog.

0: ex-norm schrijft Ray, where is my husband? Ja, normaal gesproken mag je op zondagavond lekker even schaamteloos pronken bij Vincent Pronk. Maar dit keer gooien we het even over een andere boeg. Want we gaan iets doen zodat je even lekker alles van je af kan schudden. Alles waar je aan je hebt geïrriteerd, wat je dwars zit of waar je van baalt. Zometeen mag je namelijk even lekker gaan zeiken. Oftewel, zeiken bij mij, bij Judith Eijk. En ook Zara Larsson komt eraan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!

0: Speelbewust 18+. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Judith Eijk.
7: Q-Music. Zometeen chef special Afraid of the Dark. Eerst Zara.

0: Q-Music en een chef special.
1: Pronken! Pronken! Pronken bij Pronk!
0: Welkom, welkom bij de zondagavond van Q. We sluiten de week lekker af. En normaal gesproken is dit het moment dat je even lekker schaamteloos mag pronken bij Vincent Pronk. Maar vandaag zit ik hier, Judith Eijk. En dat betekent eenmalig...
1: Zeiken, zeiken, zeiken bij Eijk.
0: Ja, alles waar je even lekker over wilt zeuren, wilt mopperen of chagrijnen, het mag. Ja, het is toch even lekker om alles wat op je hart zit er nog even uit te gooien voordat de nieuwe week begint. Misschien wel over de pot met pastasaus die je vandaag liet vallen op je nieuwe vloer. Of omdat je morgen weer vroeg op moet en je nu niet kan slapen. Of omdat je telefoon uit je hand is gevallen en precies met het scherm naar beneden is beland. Ja, zal ik hem anders even aftrappen? Nou, dan wil ik even zeiken over mijn wasmachine. Ik had die vandaag precies getimed, zodat ik de was nog kon ophangen voordat ik hier naar Q zou gaan. Maar toen ik echt weg moest, stond er nog 3 minuten op de wasmachine. Ja, maar die 3 minuten van een wasmachine die zijn echt niet hetzelfde. Dezelfde 3 minuten als in het echte leven. Dus ik ben uiteindelijk weggegaan. Dus nu zit mijn schone, natte was al uren lekker opgevouwen in die trommel. Lekker een beetje te broeien en te stinken. Ja, en nu jij. Waarover wil jij even lekker zeiken? Alles mag, alles kan. Stuur dat even met een audio-appje via de Q-Music app. Spreek het even in. En wie weet zit jij dan eenmalig in de editie van Zeiken met Eijk. Eerst nog nieuwe muziek. Karol G, Bruno Mars. Dit is Still by Q.

0: Away.
1: Of een barbecue en Miles Away.
2: Zeiken, zeiken, zeiken bij Eik.
1: Vandaag een eenmalige editie van Zeiken bij Eik. Alles waar je even over wilt klagen, zeuren of mopperen, dat kan nu hier. Lekker op je zondagavond voor de nieuwe week begint. Pascal die appt, mag ik even zeiken over dat ik een pakketje zou krijgen op zaterdag en ik net vertrok toen de pakketbezorger voor de deur stond. Nu komt mijn pakket pas dinsdag. Ah, dat is ook irritant. Simone zegt, even zeiken over dat maandelijks gedoe dat we als vrouw hebben. Ja, dan zeik ik ook even lekker met jou mee. Audi appje van Thomas.
3: Ik wil even zeiken, want mijn band is nu voor de derde keer deze week lek gegaan en ik ben er echt helemaal klaar mee.
1: Ja, dat snap ik. Is heel irritant. Even kijken, ook nog een Audi-appje van Pieter.
4: Dat door een nieuwe collega de hele schema is aangepast, waardoor wij nog laatste klaar zijn.
1: Ah, ook vervelend. Hey, en Dirk-Jan, jij wilt ook heel even klagen over de vakantie, hè?
5: Oh, alleen even mag, ja.
1: Ja, nou, dat mag. Die ruimte, tijd, pak het.
5: Nou, zeker. Onze vakantie begon met een lekkere defecte auto, 13 maanden geleden gekocht.
1: Oei.
5: Scheurtje in de cilinderkop, helaas, bij onze Ford Kuga 2015. Daarna helaas onze lieve kat moet in laten slapen.
1: Oh.
5: Die is helaas met een vervelende ziekte, moest die helaas weg. En dan hadden we nog een heerlijke vakantie gepland in de vakantie naar België. Ook dat helaas helemaal in de soep gelopen.
1: Oh, hoezo in de soep gelopen dan?
5: Het vakantiepark op zich was prima. Het huisje was eigenlijk helemaal ruk.
1: Als het huisje teleurstelt, dat is nooit een lekker begin van de vakantie.
5: Zeker niet, nee.
1: En wat is het ergste van het huisje? Noem eens één ding wat je het vervelend vond.
5: Ik denk dat iedereen plastic bedden niet zo lekker vindt.
1: Nee, die liggen niet lekker, nee. Kijk, een waterbed, oké, maar een plastic bed? Nee,
5: dat
1: is niet... Oké, hoeveel nachten moest je daarop slapen?
5: We zouden er een week blijven. We zijn na 3 dagen weggegaan.
1: Oh, zo, ja. Dat is wel even een

0: teleurstelling, ja. Dat kan ik snap dat je even dit van je af wilde praten. Even zeiken, ja. Dat is toch lekker dan altijd, hè?
1: Heerlijk, hè? Even lekker zeiken.
0: Ja, heerlijk. Hey, zal ik om even de pijn te verzachten even een Q-prijspakket jouw kant op sturen? Er zitten allemaal leuke prijzen in.
1: Hartstikke leuk.
0: Oké, ik kan niks beloven dat er niks van plastic in zit, maar dat maakt denk ik niet uit of maar geen bed is, toch?
1: Komt helemaal goed, toch?
0: Oké, top. Nou, hey, wens ik je een fijne avond en een succesvolle week.
1: Dank jullie wel, jullie goede uitzending.
0: Dankjewel, doei.
1: Hoi, doei.
0: Ja, zometeen de vraag die ik altijd...

0: Throwback You en Mama. De allereerste vraag die ik altijd stel op een date is... hou jij van spelletjes? Ja, ik ben daar echt gek op. Iemand moet wel van spelletjes houden. Vooral met de familie of met vrienden. Weet je, zo'n spelletjesavond. Ja, ik hou ervan. Het enige is wel, ik ben er zelf niet zo goed in. Heb je dat nou? Nou, goed nieuws, want zometeen hoef je alleen maar het foute antwoord te geven. We spelen een nieuwe ronde van De Foute Minuut. En ook de nummer 1 uit de top 40 komt eraan. Shakira en Burna Boy.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Een hele goede avond. Het Q-music nieuws van 11 uur krijg je van Alissa Hippe.
10: Goedenavond. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht, onder andere als D66-leider en minister. In Guinea, in West-Afrika, zijn tientallen doden gevallen omdat een vuilnisbelt instortte. Meerdere huizen werden bedolven onder een berg afval. Het dodental staat nu op 30, maar lokale autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. En tennisser Robin Haas heeft naast zijn eerste titel gegrepen in het dubbelspel van de Masters-toernooi. Hij en zijn Duitse partner Fransen verloren de finale in Cincinnati, Amerika, met 6-4, 2-6 en 10-7. Het had zijn eerste titel van het jaar kunnen worden en de 11e in totaal. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dan de situatie op de weg. Nou, kan ik heel kort en krachtig over zijn. Geen vertraagzomerstel. Zo, hallo. Ja, het is voor mij ook zondagavond. Geen vertraging en ook geen flitsers.
11: Music. Judith Eik.
9: Ja, makkelijker dan dit gaat het niet worden. Je hoeft alleen maar foute antwoord te geven in de foute minuut. Dat straks eerst Shakira en Burna Boy.

0: Thomas Gray en Rumors. Ja, ik ben altijd in voor een spelletje. Zeker als ik enorme kans maak om te winnen. Alleen gebeurt dat niet zo vaak. Nee, ik ben er niet zo heel goed in. Nou, heb je dat ook? Of hou je van vals spelen? Of wil je gewoon een keer wat leuks winnen? Dan is dit spel helemaal voor jou.
1: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Ja, weet jij binnen een minuut 5 vragen niet goed, maar fout te beantwoorden, dan ga je er vandoor met een heel goed gevuld Q-Music prijzenpakket. Denk je nou, dat kan ik wel aan? Wil je meespelen? Dus 5 vragen niet goed, maar fout beantwoorden in een minuut. Stuur dan het foute antwoord op de volgende kwalificatievraag. Het was dit weekend de allerlaatste keer dat de Formule 1 plaatsvond in Nederland op het circuit van Zandvoort. Welke coureur viel al in de eerste ronde uit door een harde crash? Is dat Lando Norris of is dat Max Verstappen? Dus welke coureur viel al in de eerste ronde uit door een hele harde crash? Lando Norris of Max Verstappen? Vergeet niet, stuur het foute antwoord nu in de Q-Music app.

0: Next Alarm schrijf, Samber and My Body Isn't Ready. Een hele goede avond, Herbert.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij hebt je auto aan de kant gezet, toch?
1: Ja, ik had nog geen problemen. De muziek ging door op de radio, maar nu is het voor elkaar.
0: Oké, kijk, nu ben je er helemaal klaar voor. Ben je er ook een beetje klaar voor?
1: Ja, nou, ik denk dat het heel lastig gaat worden, omdat ik natuurlijk de goede antwoorden wil gaan geven, maar ja.
0: Ja, zo werkt het natuurlijk niet.
1: Nee, dat wordt lastig, denk ik.
2: De foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Ja, je moet natuurlijk de foute antwoorden gaan geven. Hey, maar je was onderweg, waar rij je van naartoe, waar rij je van heen?
1: Ik reed van mijn vriendin terug naar huis, dat is een paar minuutjes, maar goed.
0: Ah, oké, een paar minuutjes, oké.
1: Ondertussen de auto even langs de kant gezet en jullie een berichtje gestuurd.
0: Kijk, heel goed, dat is altijd een goed idee. Hey, en heb je dan lekker een dagje gehad met je vriendin samen?
1: Nee, ik ben vandaag rond een uurtje of 12 uit bed gekomen.
0: Lekker.
1: Daarna een beetje televisie gekeken, wat gegeten en zo. En daarna naar vrienden gegaan en de Formule 1 gekeken.
0: Oh, kijk, je hebt het gekeken zelfs.
1: Ja, zeker.
0: Wat goed. Nou, wat vond je ervan? Eén woord, hoe beschrijf je de race? Ja.
1: Nou, knap waardeloos.
0: Dat zijn twee woorden.
1: Maar sorry.
0: Gaat nu goed. Nee hoor, ik zit je een beetje te plagen. Nee,
1: maar Herbert, ik moest het toch fout doen, dus dan doe ik het
0: wel. Ja, dat is wel waar. Daar heb je wel helemaal gelijk in. Dat is wel waar, Herbert. Hey, het was natuurlijk waardeloos. Ja, dat snap ik wel. Ja, het is teleurstellend natuurlijk dit. Maar goed, het is toch altijd leuk om te kijken.
1: Ja, nou, tegenwoordig niet meer zo, vind ik zelf. Oh. Maar goed.
0: Maar goed, oké. Okay. Nou ja, in elk geval, je had wel de kwalificatievraag in elk geval fout. Maar dat is goed. Want welke coureur...
1: Ja, die was niet zo moeilijk.
0: Nee, dat was niet zo moeilijk. Welke coureur viel vandaag tijdens de Formule 1 al in de eerste ronde uit door een harde crash? Was dat Lando Norris of was dat Max Verstappen?
1: Ja, Lando Norris natuurlijk.
0: Kijk, helemaal hartstikke goed. Ja, je bent er klaar voor. Beantwoord je vrij vragen binnen 1 minuut met het fout antwoord. Dan win je het Q-prijspakket. Ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, dan ben ik er ook klaar voor. Komt-ie.
2: De Foute Minuut.
0: Op welk festival stonden dit weekend onder andere Samber, Major Lazer en S10? Is dat Lowlands of Pinkpop?
1: Pinkpop.
0: Welke kleur krijg je als je rood en wit mengt? Is dat roze of groen?
1: Groen.
0: In welke regio beginnen de scholen weer morgen? Midden of zuid?
1: Zuid.
0: Oeh, die heb je goed. Dat is niet de bedoeling. Welke artiest scoorde hits met Umbrella, Only Girl, 4-5 Seconds en We Found Love? Is dat Rihanna of Pink?
1: Pink.
0: En hoe heette de speelgoedcowboy uit Toy Story? Is dat Woody of Buzz Lightyear?
1: Buzz.
0: En in welke land heeft de vorm van een laars? Italië of Spanje?
1: Spanje.
0: Kijk!
1: Yes.
0: Hartstikke goed.
1: Niet verwacht.
0: Nou, ik wel hoor. Ik had verwacht dat jij dit gewoon ging halen. Dus hartstikke goed gedaan.
1: Oh, top. Dit vind ik echt gaaf. Eigenlijk een keer wat gewonnen.
0: Eigenlijk, ja. Een keer wat gewonnen. Ja, als het Max Verstappen niet is, dan ben jij het. Dus dat is fijn.
1: Ja, heel fijn.
0: Heel goed. Hey, nou, het Q-prijspakket komt jouw kant op. Rij lekker naar huis en dan vast zo meteen slaap lekker.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Ja, dankjewel.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is

0: Nieuwe muziek bij Q, Last Frequencies en Live It All. Hangt er een beetje liefde in de lucht daar bij jou? Ben je misschien deze week op date geweest? Of heb je iemand de hoeken van de kamer laten zien? Of ben je romantisch gaan dineren met kaarslicht? Nou, dan ben ik even benieuwd welk liedje jij daarbij hebt gehoord. Want zometeen is het weer tijd voor een muziekbattle. Ik ga er ook helemaal vol van praten. En jij mag kiezen welke je wilt horen. En dat heeft allemaal dus te maken met romantiek. The romance. Ja, dat zometeen. En Martin Garrix en Ed Sheeran komen er ook aan.
1: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Dirk. Hak groente of appelmoes. 99 cent. Dat is geen geld.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It. Deze zaterdagavond was ik op date. Ja, was heel gezellig. Romantiek die hing wel in de lucht. We zijn ergens een drankje gaan doen. En toen hoorde ik dit liedje op de achtergrond. Steal a Kiss from a Rose. Toch wel romantisch, toch? Ja, en hoe zit het bij jou qua romantiek deze week? Misschien ben je op date geweest. Heb je een mooie bosje bloemen mee naar huis genomen voor je partner? Of heb je een wilde avond gehad? Ja, het is vandaag de dag van de romantische muziek. En nu leek het me leuk om even een battle te doen tussen twee romantische liedjes. Dat kan dus een liedje zijn waar jij, net zoals ik, gehoord hebt tijdens een date. Of je openingsdans op je bruiloft. En dat mag echt van alles zijn, hè? Bijvoorbeeld The Weeknd of iets van Bruno Mars of iets van John Legend. Het mag echt van alles zijn. Laat maar weten, welke wil jij horen? Berichtje in de Q Music app. Dit is Bon Jovi, It's My Life.

0: Nieuwe muziek bij Q. Hugo en Moving to the Sun. Carola, Anna, zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
2: Jazeker.
0: Let's get ready to rumble! Ja, een hele goede avond, Carola en Anna. Het is vandaag de dag van de romantische muziek. En ik vroeg, welk romantisch liedje wil jij horen? Carola, om even met jou te beginnen. Vertel even, ben jij happy single? Ben je aan het daten? Zit je in een relatie?
1: Nee, ik ben happy single.
0: Helemaal happy single. En ja. Zijn de dating apps iets voor jou? Of zeg je, die sla ik liever over?
1: Die sla ik over.
0: Ja, dan sta ik helemaal met jou aan dezelfde kant. Ik heb dat ook inderdaad. Toch niet helemaal dat swipe, hè?
1: Nee, en dat is niet iedereen die zegt wat ze daadwerkelijk zoeken of hoe ze eruit zien.
0: Wat zeg je, sorry? Wat bedoel je?
1: Niet iedereen is eerlijk hoe ze eruit zien en wat ze gaan doen in het leven en zo.
0: Oh, inderdaad. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Nee, dat klopt. Maar goed, er zijn mensen die daar een relatie uit kunnen halen. Dus dat is alleen maar mooi.
1: Zeker.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, en Anna, jij hebt al 4 jaar een relatie?
1: Ja, klopt.
0: Jij wilt heel graag trouwen, of niet?
1: Ja, heel graag.
0: Ja, oké. Okay. Maar je wacht toch een beetje op het moment?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Want je wacht tot zij op de knieën gaat voor je? Of,
1: de kinderen die geven telkens aan dat ze willen dat we gaan trouwen.
0: Oh, kijk.
1: En mijn vriendin is eigenlijk mijn ex van vroeger.
0: Oh, dus
1: het is gewoon meant to be, denk ik.
0: Nou, dan is het zeker meant to be. En vooral als de kinderen het zeggen.

Amsterdam schrijft Bibi Rexha, Fadeless en New Religion. Ja, het wordt heel even heet op de radio. Het wordt even een zwoele hitsige nacht. We zoeken de romantiek namelijk even op deze avond. Want het is vandaag de dag van de romantische muziek. En daarom was er een battle gaande in de Q-app tussen twee liedjes. Welke wilde je horen? Alex Warman met Ordinary. Of Perfect van Ed Sheeran. Nou, de uitslag is binnen. Thanks als je gestemd hebt. En dat was even een spannende wel hoor, want het ging heen en weer. Maar de uiteindelijke winnaar is... Ed Sheeran en Perfect.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Ga naar hartekind.nl.

Goedenacht. De KNVB gaat zijn eigen regels rondom vuurwerkincidenten nog een keer goed bekijken. Vanmiddag raakten 5 supporters gewond door vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op, maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. In Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen, is een 49-jarige man overleden na een steekpartij. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer doen voor de man. De politie heeft de 46-jarige man opgepakt, maar het is nog niet bekendgemaakt of dit de dader is. Oekraïne zat volgens president Zelensky niet achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen 4 jaar geleden. Hij zegt dat nog een keer nadat justitie in Duitsland vorige maand zei dat Oekraïne wel de opdracht gaf voor die aanval. Woensdag werd in Kroatië ook een Oekraïense verdachte opgepakt. En in Washington D.C. heeft president Trump vanmiddag het startsein gegeven voor een autorace door het stadscentrum. Die wordt gehouden omdat Amerika 250 jaar onafhankelijk is. Trump maakte eerst zelf een rondje over het circuit in zijn gepantserde limousine. Daarna zwaaide hij met de groene vlag om de wedstrijd te laten starten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is koud, ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Morgen schijnt de zon en wordt het warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. In Ridderkerk is een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong samen met haar baby in paniek vanaf haar balkon naar beneden toen ze toevallig politie zag rijden. Volgens Rijnmond wist een speciaal zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk in de buurt te arresteren. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden vroeg of ze wilde solliciteren voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat Nederland vooral met andere dingen bezig was. Mede daardoor rolde ze uiteindelijk de Nederlandse politiek in. Onder andere als leider van D66. Israël waarschuwt voor zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Dit weekend doken er 4 vliegers op, waarschijnlijk uit Gaza. Die hadden geen explosieven, maar waren volgens het leger toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn namelijk eerder wel aanvallen gedaan. En de eigenaar van de Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde en aan 41 mensen het leven kostte, is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Het echtpaar wordt vervolgd voor het drama in hun bar en wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van de brand. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt vannacht niet boven de 10 graden uit. Morgen is het overal zonnig en met 20 tot 24 graden iets warmer dan gisteren. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. De woningnood moet worden opgelost met het bouwen van nieuwe woningen, niet met het ombouwen van al bestaande panden. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die bijvoorbeeld kantoren wil veranderen in woningen. Dat ombouwen levert steeds minder nieuwe woningen op. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten overleden nadat hun boot zonk. Naar 2 andere passagiers wordt nog gezocht. In de stad waar de meeste migranten vandaan kwamen braken grote protesten uit tegen de leefomstandigheden in het gebied. De gebruikte route via de Middellandse Zee is een van de dodelijkste ter wereld. Een grote natuurbrand in Nevada, Amerika, breidt zich razendsnel uit. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en mogelijk verdubbelt dat aantal nog. Ook werd er een ziekenhuis geëvacueerd. Het is er heet, droog en er staat veel wind. Dat maakt het werk van de brandweer enorm moeilijk. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, maakt een opvallende carrière-switch. Hij wordt voorzitter van een voetbalclub. Hij gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zegt hij. Nu speelt de club op amateurniveau. En dan nu het weer van Weer Online. In het binnenland kan het mistig zijn en het is koud, ruim onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt rond de 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.